duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: GPR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 4 uur.
4: Goedenacht. Dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de dood van bijna 40 mannen in een overvolle Nigeriaanse

cel. Ze zaten vast voor illegale mijnbouw. Overlevenden vertellen dat er slechte ventilatie in de cel was en dat een bewaker met een prikkend goedje spoot. Op hulpgeroep zou niet zijn gereageerd. In het land ontstonden grote protesten vanwege de doden. Het Amerikaanse leger komt met een speciale AI-force. Dat kondigt president Donald Trump aan. Daarmee trekt hij zich niks aan van de zorgen over de veiligheid van de ontwikkeling van AI. Hij wil de groei juist koesteren en is ook op zoek naar een AI-leider. Mensen met een laag IQ hoeven daar niet op te solliciteren, zegt hij. Fans hebben vanavond afscheid genomen van de overleden zanger Ben Sanders. Hij werd bekend als de eerste winnaar van The Voice of Holland in 2011. Bij zijn tattooshop in Arnhem werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. De artiest werd afgelopen week na vermissing dood in het water gevonden. En in het beroemde museum Het Louvre in Parijs zijn twee Duitsers opgepakt na een grap. Ze hadden twee eigen schilderijen met plakband opgehangen in de zaal van de Mona Lisa. Bij het weghalen raakte de muur beschadigd. De beveiliging van het museum ligt onder de loep na een inbraak vorig jaar. De buit was toen 88 miljoen aan juwelen. Er valt vannacht soms een bui, maar het wordt in het noorden geleidelijk droger. De ochtend start met wat regen in het zuiden. Verder is er een mix van bewolking en zon. 'S Middags een lokale bui met geregeld zon en een graad of 18. GPR.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: GPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Er zijn 4 doden gevallen bij een Amerikaanse aanval op een boot in het Caribisch gebied. Volgens het leger voerde snelle boot op een bekende route voor drugsmokkel. De afgelopen jaren voerde de VS tientallen van dit soort aanvallen uit op zee, waarbij meer dan 200 doden vielen. De VN eist dat ze met de aanvallen stoppen. De politie heeft een man en minderjarige aangehouden na een schietpartij in een park in het Zuid-Hollandse Papendrecht. Het park werd uitgekampt na een melding over schoten, maar er werd opvallend genoeg geen slachtoffer of gewonden gevonden. Er wordt nog onderzoek gedaan omdat onduidelijk blijft wat er nou precies gebeurd is. De Britse popster Ed Sheeran heeft na een golf van kritiek de situatie in Gaza veroordeeld. Fans waren boos omdat rapper Macklemore uit het voorprogramma van zijn concert werd geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Na het ontslag van Macklemore trokken andere artiesten zich uit protest ook terug uit de tour van Sheeran. Verslaggevers van 3 grote Amerikaanse nieuwsorganisaties mogen het Witte Huis niet meer in, omdat de Amerikaanse president Trump vindt dat ze leugens en nepnieuws verspreiden. Eerder werden journalisten al geweerd bij evenementen, maar het is de eerste keer dat het Witte Huis verboden terrein is. De journalisten stappen naar de rechter. Er valt soms een bui, maar het wordt geleidelijk steeds droger en het is een graad of 15. De ochtend start met wat regen in het zuiden. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag lokaal een bui en 18 à 19 graden.
0: GPR

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: NTR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. In Leeuwarden is een grote brand uitgebroken. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd. De veiligheidsregio adviseert omwonenden om ramen en deuren

dicht te houden. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen en of er veel schade is. Er zijn de afgelopen nacht meerdere steekpartijen geweest. In het Noord-Hollandse Velzerbroek raakte minstens één iemand gewond en werd een verdachte opgepakt. In Friesland raakte in zowel Leeuwarden als Berlicum iemand gewond na een steekpartij. Ook daar werden verdachten opgepakt. In het Brabantse Velp is nog veel onduidelijk over een neergestoken man. De dood van bijna 40 Nigeriaanse gevangenen wordt onderzocht door een onafhankelijke commissie. Dat meldt de Nigeriaanse regering. De afgelopen dagen waren in het land protesten vanwege de situatie. De mannen zaten in een overvolle, slecht geventileerde cel en ze zouden geen hulp hebben gekregen van bewakers. En een 13-jarige jongen is in Duitsland opgepakt nadat hij onder invloed in de auto van zijn vader reed. De politie kwam de auto met brandende remmen op het spoor nadat hij er zonder te betalen vandoor was gegaan bij een tankstation. De jongen sloeg nog op de vlucht, maar werd uiteindelijk gepakt. Het is een graad of 15. De ochtend start in het zuiden nog met wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag is het op een lokale bui na droog met geregeld zon. En het wordt 18 tot 19 graden met flink wat wind. GPR.

Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: GPR. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. In Leeuwarden is een grote brand uitgebroken in een bowlingcentrum. Volgens lokale media slaan de vlammen uit het gebouw en trekken zwarte wolken over de omgeving. De hulpdiensten hebben flink opgeschaald en er is een NL-alert verstuurd vanwege de hevige rook. Volgens de brandweer zijn er waarschijnlijk geen mensen binnen. Duitse kiezers gaan vandaag in 2 deelstaten, waaronder Berlijn, naar de stembus. De uitslag wordt vooral voor de partij van bondskanselier Merz spannend. Na eerdere verliezen, zoals in Sachsen-Anhalt, is de verwachting dat ook deze stemronde slecht voor hem gaat uitpakken. En dat kan hem de kop kosten. Meerdere journalisten zijn belaagd bij de uit de hand gelopen extreemrechtse demonstratie op het Haagse Malieveld gisteren. Zeker 1 fotograaf werd onderuit geschopt. Anderen werden geïntimideerd, bekogeld en uitgescholden. Ook gaan er beelden rond van een fotograaf die door een actie van de politie in het water belandt. En in de Eredivisie is Fortuna Sittard er gisteravond met de winst vandoor gegaan tegen Willem II. Het werd 0-1. Eerder bleven Ajax Excelsior en ADO Cambuur gelijk, 2-2 en 1-1. Heerenveen won makkelijk van Sparta met 4-0. Vandaag komt de top 3 van de Eredivisie in actie. PSV Twente, AZ Telstar en Feyenoord Utrecht. De ochtend start in het zuiden nog met wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag is het op een lokale bui na droog en laat de zon zich geregeld zien. Het wordt een graad of 18 met flink wat wind.
0: GPR, Sportradio.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
7: Weekenddeal met Club Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: Oh,
9: wat een geld.
10: 50.000. Godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
13: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
19: Deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
20: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
21: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
22: Zeg, als u altijd maar hard werkt,
0: vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. Het OM gaat een man van 74 uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake seksvideo's, meldt het AD. De man knutselde filmpjes in elkaar van tientallen bekende Nederlanders, zoals Helene Hendricks en prinses Amalia. Uit onderzoek van de krant bleek dat de gepensioneerde man de spil was achter een site met zulke beelden. Bij een bowlingcentrum in Leeuwarden is vannacht een grote brand uitgebroken. Mensen in de buurt kregen een NL-alert om ramen en deuren dicht te houden. Bij de brand komt veel rook vrij, die vanaf grote afstand is te zien. De brandweer denkt dat er niemand binnen was in het bowlingcentrum. In Moskou is een belangrijke olieraffinaderij beschadigd bij een droneaanval. Er vlogen honderden drones naar de Russische hoofdstad, waarvan er ruim 200 uit de lucht zijn gehaald. Dat zorgde wel voor schade in verschillende woonwijken. Er vielen ook 2 doden. In een andere plaats werd een appartementcomplex geraakt. En president Trump is eerder teruggekomen van een weekend op Camp David, het presidentiële buitenverblijf. Het Witte Huis wil niet zeggen waarom, maar het zou volgens Amerikaanse media komen door nieuwe onrust in het Midden-Oosten. De Houthis in Jemen zeiden aanvallen te hebben uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh. Vanmorgen in het zuiden nog wat regen, op andere plaatsen kan de zon zich laten zien. Vanmiddag kan ook plaatselijk een bui vallen, het wordt een graad of 18.
1: Even kijken, pakketje halen. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad, Italiaans design badkamers, gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
16: Ik heb hier de biefstuk Bali.
17: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
16: Geniet ervan.
15: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
19: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland.

0: Go Grand. Gun jezelf een Holland America Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: GPR Sportradio. Karel Oosterhuis.
3: Zondagmorgen, goedemorgen. Het wordt een sportzondag om je vingers af te likken. Want oh, wat is er veel te beleven vandaag. Atletiek, we hebben darts, wielrennen, MotoGP en natuurlijk, ja hoor, voetbal.

Sportradio op zondagochtend. Goedemorgen, Class Action, The Weekend. Het weekend is in volle gang, het sportweekend is losgebarsten. Het WK, om mee te beginnen, in Kopenhagen wordt het WK wegatletiek vandaag afgesloten met de halve marathon. De elitevrouwen beginnen straks om 9:10, gevolgd door de mannen, en die starten om 9:45. Het parcours door de Deense hoofdstad is 21 kilometer en 975 meter lang. Het staat bekend als vlak en snel, en naast de individuele wereldtitels stelt ook een landsklassement gebaseerd op de 3 snelste lopers per land. Dus straks om 9:10 de halve marathon elite voor de vrouwen en 9:45 de halve marathon elite voor de mannen. Zondagochtend, dit is GPR Sportradio.

GPR Sportradio. Op zondagochtend, Who Was Stank and The Reason. De reden dat je naar GPR Sportradio luistert is natuurlijk, je wil een beetje up-to-date blijven met alle sporten die er plaatsvinden over de hele wereld. En het mooie, dat heb ik voor je deze ochtend. Vandaag dus op de Red Bull Ring in Spielberg is het vandaag racedag bij de Grand Prix van Oostenrijk. De ochtend met de warm-up van de MotoGP, waarna de Moto3 en de Moto2 hun races gaan rijden om 2:00 vanmiddag. Dan is namelijk de hoofdrace in de MotoGP. De Red Bull Ring is 4,35 kilometer lang, staat bekend om zijn hoogteverschillen, harde remzones en lange acceleratiestukken. Traditiegetrouw, remstabiliteit zal een grote rol gaan spelen. Het programma van vandaag, 20 minuten voor 9, de MotoGP, de warm-up om 11:00. Dan is de start van de Moto3-race. 11:15 de Moto2-race. En om 14:00 de MotoGP-race. Dat is wat betreft de motoren op het grote circuit, op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Zondagochtend, lekker wakker worden, bakje koffie erbij en Eagle Eye Cherry op GPR.

GPR Sportradio, Eagle Eye Cherry en Safe Tonight. Het weer van vandaag. De zondag laat een verdeeld beeld zien, als je het mij vraagt. Het zuiden krijgt te maken met bewolking en regen, terwijl de noordelijke helft van het land de beste papieren heeft met, let op, droge momenten en geregeld zon. Er ontstaan landinwaarts, vooral in het oosten, nog een paar lokale buien. Temperatuur rond een graadje of 19. Wat heeft David Coulthard gezegd over Kimi Antonelli? Nog niet gehoord? Ik ga het je zo meteen vertellen. Compliment of niet? Nee, gewoon blijven luisteren naar GPR Sportradio.

GPR Sportradio. Max samen met Andy Grammer en The Thing I Love. In de Formule 1 heeft voormalig coureur David Coulthard, de huidige leider in het kampioenschap, Kimi Antonelli, een fenomeen genoemd. Coulthard heeft gereageerd op beweringen dat het succes van de Mercedes-coureur voornamelijk aan geluk te danken zou zijn. Nou, volgens de Schot zijn de prestaties van Antonelli, die nu bezig is met zijn tweede seizoen, een bewijs van puur talent en niet van toeval. De kritiek? Hij wuift alles aan de kant. David Coulthard heeft het gezegd. Kimi Antonelli is een fenomeen. En ik vraag me dan af, als Kimi dit bericht dan hoort, zou die dan denken, oh ja, leuk, dankjewel. Of zou die dan met een grote grijns de hele dag rondlopen? Je ne sais pas, zoals de Duitsers zeggen. Dit zijn de Stones op GPR Sportradio.

0: Back to the loop.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
3: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïneshakes.
13: Gadver.
11: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
11: Milner.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
14: Lekker bezig.
16: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
18: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
18: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
3: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
2: De Beter Pikken Buddies!
6: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
11: Daar zit Sophie.
8: Hi.
11: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
8: Met Sophie.
11: Want haar bedrijf gebruikt de MKB Brandstof Tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
5: Ja,
0: Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
19: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
0: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
19: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
20: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
22: GPR Sportradio. Karel Oosterhuis.
23: Zondagmorgen, goedemorgen met wielrennen. De Okolo Slavenska en de Tour de Luxemburg. Die worden vandaag verreden en afgesloten. En er is nog iets belangrijks wat straks gaat beginnen. Darts, praat je zo bij.

GPR Sportradio, Gauthier en Kimbra. Somebody that I used to know. De Tour de Luxemburg wordt vandaag afgesloten met de vijfde etappe van Mersch naar Luxemburg-Limpersberg. De slotrit is 177 kilometer lang, telt 3000 hoogtemeters, waardoor er ook op de laatste dag nog ruimte is voor aanval op het klassement. De neutralisatie begint om 11:45 en de finish wordt zo rond 16:30 verwacht. Na deze etappe is ook de eindwinnaar van de vijfdaagse rittenkoers bekend. Dat is voor vanmiddag 11:45, de start van de Tour de Luxemburg. De vijfde etappe, 177 kilometers, vol op de pedalen. Vol op de radio, Chaka Khan, op GPR Sportradio.

GPR Sportradio, Chaka Khan. En I'm Every Woman. Wij fietsen door de zondagochtend met heel veel sport. Zometeen darts voor je, maar eerst wielrennen. De Okolo Slovenska bereikt namelijk vandaag de slotdag. De vijfde etappe voert over 147 kilometer en 400 meter. Met vier bergprijzen. De beslissende rit eindigt bergop, waardoor het algemeen klassement tot op de laatste kilometers onder druk zal blijven staan. De ceremoniële start is straks om 9:45. De officiële start is 5 minuten later. De aankomst, ik heb nog meer nummertjes voor je, is om 2:15. Tenminste, rond 2:15 worden de rijders verwacht over de finish. Dat is wielrennen vandaag, straks om 9:45. De Okolo Slovenska. Dit is de weekend op GPR Sportradio.

GPR Sportradio The Weeknd, Dancing in the Flames. In AFAS Live in Amsterdam valt vandaag de beslissing in de World Series of Darts Finals. De middagsessie staat volledig in het teken van de kwartfinales. In de avondsessie volgen dan de halve finales en de finale, waarna de winnaar van het toernooi wordt gekroond. Het vierdaagse evenement brengt de internationale top van de PDC samen in Amsterdam. Het programma voor vandaag: om 1 uur de middagsessie met de kwartfinales en om 7 uur dan begint de avondsessie met de halve finales en de finale. Dat dus wat betreft het darten voor vandaag in AFAS Live. De beslissing gaat vallen in de World Series of Darts Finals. Zondagochtend. Dit is U2, The Sweetest Thing, op GPR Sportradio.

NPR Sportradio. U2, The Sweetest Thing. Goedemorgen, koffie, ontbijt, lekkere muziek en veel sport. In Darwin wordt vandaag de MXGP van Australië en daarmee het WK-seizoen afgesloten. Op Hidden Valley staan de verschillende races voor de WMX, MX2 en de MXGP op het programma. In de koningsklasse rijdt Jeffrey Herlings

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. De brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden is weer opgelaaid. Er komt ook weer veel rook vrij die vanaf grote afstand is te zien. Mensen in de buurt moeten ramen en deuren dicht houden. De brand ontstond vannacht rond 4 uur. De oorzaak is niet bekend. Er was niemand binnen toen de brand uitbrak. Een gepensioneerde man uit Noord-Holland moet voor de rechter komen voor het maken van deepfake seksvideo's, meldt het AD. Hij maakte video's met hoofden van BN'ers zoals Helene Hendricks en Ellie Lust en runde een website waarop die beelden werden gedeeld. Het onderzoek naar de site duurde ruim een jaar. In Kiev zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een Russische droneaanval, onder wie een moeder en haar zoontje. Oekraïne heeft ook drones op Moskou afgestuurd. Daar werd onder meer een belangrijke olieraffinaderij geraakt en vielen 2 doden. In een andere plaats werd een appartementencomplex geraakt. En de beveiliging van het Louvre in Parijs is gisteren opnieuw in verlegenheid gebracht. 2 Duitsers hebben met plakband hun eigen schilderijen opgehangen, vlakbij de Mona Lisa. Tegen de beveiliging zeiden ze dat het een grap was, maar die kon er niet om lachen. Vorig jaar werd voor vele miljoenen aan juwelen gestolen in het Louvre. In het zuiden kan vanmorgen nog plaatselijk veel regen vallen. In de rest van het land is er meer kans op zon. Vanmiddag is er alleen in het binnenland nog kans op een spat regen. Het wordt zo'n 18 graden.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
9: Sportlife. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200

0: 100 gram voor maar 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint. Boost yourself.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Thuisbatterij.
14: Einde salderingsregeling.
15: Teruglevert kosten.
16: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: GPR Sportradio. Sportradio. Karel Oosterhuis.
19: Straks de sport met The Hole in One. En als je dat doet, volgens mij moest je dan trakteren op champagne. Er wordt gegolfd, ga ik je zo over bijpraten. En deze ochtend heel veel voetbal.

GPO Sportradio Inner City, The Good Life. Op Wentworth Club in Engeland wordt vandaag de vierde en beslissende ronde van het BMW PGA Championship gespeeld. De overgebleven spelers strijden over de laatste 18 holes om een van de belangrijkste titels van de DP World Tour. De finale ronde begint zometeen om 7:45 en de laatste flight vertrekt rond 14:00. Bij een gelijke stand op de eerste plaats volgt nog een hole-by-hole playoff. Dat is wat betreft het golf vandaag. Zondagochtend, fijn dat je erbij bent. Fijn dat je deze ochtend, dat je op deze ochtend hebt gekozen voor GPR Sportradio. Dat we samen deze zondag beginnen met heel veel sport en muziek. Er is Coldplay op GPR Sportradio.

GPR Sportradio Coldplay, The Speed of Sound. Het weer van vandaag, deze zondag, laat een verdeeld beeld zien. Het zuiden krijgt te maken met bewolking en regen. En in het noorden van het land, ja, in het noorden hebben ze gewoon vandaag de betere papieren. Droge momenten, geregeld zon en 's middags landinwaarts, vooral in het oosten, nog een paar lokale buien. Temperatuur gemiddeld een graadje of 19. Zondagochtend, je luistert naar GPR Sportradio. I could stay.

Drie wedstrijden op het programma. Feyenoord en FC Utrecht openen straks om 11:15 in Rotterdam. Om 14:30 spelen AZ en FC Twente thuis tegen Telstar en PSV. Waarna NEC en Go Ahead Eagles om 16:45 de Nederlandse voetbaldag gaan afsluiten. Resumé over Flaké. 11:15 Feyenoord tegen Utrecht. 14:30 AZ tegen Telstar. En ook om 14:30 FC Twente tegen PSV. En de laatste wedstrijd NEC tegen Go Ahead Eagles. Die wedstrijd, daarvan is de aftrap om 16:45. Je luistert naar GPR Sportradio.

GPR Sportradio Teddy Swims, een Mr. Know-it-all. In de keukenkampioendivisie staat vandaag één wedstrijd op het programma. De Graafschap ontvangt namelijk NAC Breda op de Vijverberg. Beide ploegen beginnen om 16:45 in Doetinchem. Het is eigenlijk ook wel logisch dat beide ploegen gaan beginnen om 16:45. Niet dat de ene zegt van, we zijn al begonnen, waar blijft de rest? Nee dus. De Graafschap, NAC Breda, straks om 16:45. Eén wedstrijd vandaag in de keukenkampioendivisie. Zondagochtend, je luistert naar GPR Sportradio.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow!
10: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
14: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
19: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl. Let's
20: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
11: GPR Sportradio. Sportradio. Karel Oosterhuis.
22: Wat hebben Liverpool, Crystal Palace, Sunderland en Manchester United vandaag met elkaar gemeen? Ze moeten alle vier vandaag uit. Tegen wie? Dat vertel ik je zo.

NPR Sportradio. Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. De Premier League telt vandaag 4 wedstrijden. Bournemouth, Leeds en Manchester City. Die wedstrijden beginnen allemaal om 3:00 en ze spelen tegen Liverpool, Crystal Palace en Sunderland. Om 17:30 sluiten Fulham en Manchester United de Engelse voetbaldag af op Craven Cottage. 4 fijne wedstrijden dus vandaag in Engeland, de Premier League. Zondagochtend, koffie, ontbijtje, muziek en heel veel sport op GPR Sportradio.

Christopher Cross en All Right. Eens even kijken wat er gebeurt in Duitsland qua voetbal in de Bundesliga. Daar staan namelijk vandaag 3 wedstrijden verspreid over de middag en de avond op het programma. Bayer Leverkusen ontvangt RB Leipzig. Die wedstrijd, daar is het fluitsignaal om 16:30 en gelijk de aftrap. Om 17:30 de wedstrijd Schalke 04 tegen Elversberg en Paderborn tegen Hoffenheim. Die wedstrijd is om 19:30. Dat zijn

GPR Sportradio, Sabrine Carpenter en Espresso. Zet er nog maar eentje naast hoor, ik kan hem wel gebruiken. Zwart, zonder suiker, zonder melk. In Kopenhagen wordt het WK wegatletiek vandaag afgesloten met de halve marathon. De elite vrouwen beginnen straks om 9:10, gevolgd op de voet door de elite mannen. En die starten om 9:45. Het parcours door de Deense hoofdstad is 21 kilometer en 975 meter lang. En dat staat bekend als vlak en vooral heel erg snel. Naast de individuele wereldtitels stelt ook een landenklassement, gebaseerd op de 3 snelste lopers per land. De start van de dames om 9:10. De heren starten om 9:45. Dit zijn de Cougar Dolls. Zondagochtend op GPR Sportradio.

GPR Sportradio, Google Dolls hoorde je. Zometeen een mooie van Robbie Williams, Come Undone. Maar is goed nieuws. In de MotoGP heeft Jorge Martin de pole position veroverd voor de grote prijs van Oostenrijk. De Aprilia-coureur was gisteren de snelste in een spannende kwalificatiesessie. Hoewel de aandacht mede uitging naar Pedro Agosta, die op het thuiscircuit van KTM streed voor een goede startpositie, was het uiteindelijk Martin die de beste tijd noteerde. Hij start vandaag de race vanaf de eerste plek en heeft daarmee goede kansen op een mooi resultaat op de Red Bull Ring in Spielberg. Programma voor vandaag voor de GP om 20 minuten voor 10. Dan is de warm-up en om 11 uur de Moto3 race. Om 11:15 de Moto2 race. En om 2 uur dan de grande finale, de MotoGP race. Vandaag dus in Oostenrijk.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. De brandweer in Leeuwarden laat een bowlingcentrum gecontroleerd uitbranden. Het gebouw is niet meer te redden. De brand brak vannacht rond 4 uur uit en er komt veel rook vrij die over een woonwijk trekt. Mensen moeten ramen en deuren dicht houden. Er raakte niemand gewond bij de brand in Leeuwarden. Een automobilist die vannacht crashte in de buurt van Tilburg heeft nog snel de kentekenplaten van de auto gehaald voor hij op de vlucht sloeg, schrijft Omroep Brabant. De auto werd vannacht ontdekt door toevallige voorbijgangers. De brandweer heeft nog met een warmtecamera gezocht in de bosjes, maar er werd niemand gevonden. De burgemeester van Moskou zegt dat een grote droneaanval op zijn stad bedoeld was om de verkiezingen te verstoren. Meer dan 1000 drones zouden zijn onderschept. Er werd wel een belangrijke olieraffinaderij geraakt en er vielen 2 doden. In een andere stad werd een appartementencomplex geraakt en moesten honderden mensen hun huis uit. En in 2 deelstaten in het oosten van Duitsland, waaronder Berlijn, zijn de stembussen geopend. Het wordt een spannende dag voor de partij van bondskanselier Merz, die er slecht voor staat in de peilingen. Pas geleden verloor zijn partij ook al flink in Sachsen-Anhalt, waar de radicaalrechtse AfD de grootste werd. In het zuiden kan vanmorgen plaatselijk veel regen vallen. In de rest van het land is er meer kans op zon. Vanmiddag veel zon, alleen in het binnenland kan nog een spat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden.
5: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
12: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes.

0: Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
1: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
2: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag. Bonido.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business. Odido.

0: €1000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: GPR Sportradio. Karel Oosterhuis.
2: Parlez-vous français? Er wordt gevoetbald in Frankrijk. Welke wedstrijden er vandaag worden gespeeld, ik ga het je zo meteen vertellen. En de sport voor vandaag, deze zondag. Ik ga je zo bijpraten.

GPR Sportradio, goedemorgen. Climby Fisher, een rise to the occasion. Voetbal in Frankrijk. Er staan vandaag in de Franse League 3 wedstrijden op het programma. Auxerre speelt straks tegen Brest. En daar is de aftrap om 3:00. Om 16:45 Nice tegen Lille. En de laatste wedstrijd in de Franse League, dat is om 21:45. Marseille speelt dan tegen Paris Saint-Germain. Dat zijn de 3 wedstrijden voor vanavond in Frankrijk.

NPR Sportradio, Black Eyed Peas and Where is the Love? Het weer voor vandaag. Zondag is een beetje wisselend. Het zuiden meer bewolking en regen. In het noorden van het land droge momenten en geregeld zon. In de middag in het midden van het land, vooral in het oosten, nog een paar lokale buien. De temperatuur schommelt rond de 19 graden. Al met al, als je in het noorden van het land bent, dan kan je de zon nog even zien en genieten van het mooie weer. Zondagochtend, George Michael op GPR Sportradio.

GPR Sportradio, George Michael en Freedom. Ik hoop dat jij vandaag een vrije dag hebt. Dat je rustig aan kan doen. Kan genieten van de zondag. Misschien ga je straks nog even naar buiten. Frisse neus halen. Misschien stap je nog wel even op de fiets. En ga je nog even een paar mooie kilometers maken. Misschien wel net zoveel kilometers als de mannen die vandaag straks de Tour de Luxemburg gaan fietsen. Die wordt namelijk vandaag afgesloten met de 5e etappe van Mersch naar Luxemburg-Limpertsberg. De slotrit is 177 kilometer, telt zo'n 3000 hoogtemeters, waardoor er ook op de laatste dag nog ruimte is voor de aanval op het klassement. En de neutralisatie begint straks om 11:45. De finish wordt rond 16:30 verwacht. Na deze etappe is ook de eindwinnaar van de vijfdaagse rittenkoers bekend. Dat dus wat betreft het fietsen in Luxemburg. Dit is summer. My body isn't ready.

GPR Sportradio Somber, my body isn't ready. Just do it, zei een bepaald sportmerk al. Gewoon doen met je karkas, huppatee, naar buiten, in de ijzers. Goed voor je hoofd en goed voor je geest. In AFAS Live in Amsterdam valt vandaag de beslissing in de World Series of Darts Finals. De middagsessie staat volledig in het teken van de kwartfinales. In de avondsessie volgen de halve finales en de finale. En daarna kan de winnaar van het toernooi worden gekroond onder luid gejoel. Een feest. Het vierdaagse evenement brengt de internationale top van de PDC samen in Amsterdam. Om 1 uur is de middagsessie met de kwartfinales en om 7 uur de avondsessie met de halve finales en de finale. Darten vanavond in AFAS Live. 3 uur start de middagsessie, 7 uur de avondsessie. Het is Jezus. Don't go!

0: Toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
4: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
5: Honda, the power of dreams.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
15: terugleverkosten,
16: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
20: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
21: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
22: Echt lekker.
21: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
24: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
25: Ja.
24: En nu?
25: Domeinnamen kopen.
24: Voor je bedrijf?
25: Ja.
24: Welk bedrijf?
25: Ja, dat weet ik nog niet.
24: Welke domeinen dan?
25: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
24: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
25: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
26: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
27: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
0: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
1: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
1: Karel Oosterhuis.
4: Goedemorgen, zometeen verplaatsen we onze blik naar de andere kant van de wereld. Daar is een Nederlander die gaat misschien wel hele toffe dingen doen. En wat het is, dat ga ik je zometeen vertellen. En de voetbalwedstrijden vandaag, wie gaan er spelen? Je hoort het zo.

GPR Sportradio, Maroon 5 en Misery. In Darwin, in Australië, aan de andere kant van de wereld, wordt vandaag de MXGP gereden. En daarmee wordt het WK-seizoen afgesloten. Het gebeurt op Hidden Valley. Daar staan de beslissende races voor de WMX, de MX2 en de MXGP op het programma. In de koningsklasse rijdt Jeffy Herlings als gekroond wereldkampioen de laatste Grand Prix van het jaar. De Australische ronde vormt de slotwedstrijd van het seizoen en is ook gelijk de afsluitende ronde voor de vrouwen. Dus de mannen en de vrouwen mogen nog één keertje goed vol gas hard aan de bak in Australië, in Darwin. Zondagochtend, je luistert naar GPR Sportradio.

GPR Sportradio, Yarbrough People, Don't Stop the Music. Voetbal in de Vriendenloterij Eredivisie staan vandaag 4 wedstrijden op het programma. Feyenoord en FC Utrecht die openen straks om 11:15 in Rotterdam. En om 14:30 spelen AZ en Telstar tegen elkaar. Thuis krijgt FC Twente PSV op bezoek. En ook daar klinkt om 14:30 het fluitsignaal. Dus 2 wedstrijden die om 14:30 beginnen. De laatste wedstrijd start straks om 16:45. Dat is NEC tegen Go Ahead Eagles. Dat zijn de wedstrijden voor vandaag voor de Vriendenloterij Eredivisie. Die je vandaag kan gaan volgen. En natuurlijk hier meemaken op GPR Sportradio.

multicolor. GPR Sportradio Somjeu, een multicolor. Voormalig race-engineer Rob Smedley stelt dat Peter Bonington, Bono, een essentiële rol speelt in de jacht van Kimi Antonelli op de wereldtitel van dit jaar. Volgens Smedley is de ervaren engineer van onschatbare waarde voor de successen van de Italiaanse Mercedes-coureur. Wel benadrukt hij dat het uiteindelijk Antonelli zelf is die de prestaties op de baan moet gaan leveren. De samenwerking tussen de twee wordt gezien als een belangrijke factor in de huidige sterke prestaties van het team en het kampioenschap. Komt ons bij dat David Coulthard ook nog heeft gezegd dat Kimi Antonelli een fenomeen is. Alle seinen staan op groen, lijkt het wel. We gaan het volgen. Volgende week wordt er weer gereisd. Kijken hoe Kimi het dan doet. Zondagochtend met de Seal en Crazy op GPR Sportradio.

GPR Sportradio Seal Crazy. Voetbal in Engeland, de Premier League. 4 wedstrijden voor je vandaag. En 3 van die 4 wedstrijden beginnen allemaal om 3 uur vanmiddag. Te weten Bournemouth tegen Liverpool, Leeds United tegen Crystal Palace en Manchester City krijgt om 3 uur Sunderland over de vloer. Die 3 wedstrijden vanmiddag om 3 uur. Dan nog eentje en dat is de wedstrijd Fulham tegen Manchester United. En die wedstrijd begint vanavond om 5:30. Dat zijn de wedstrijden in Engeland. De Premier League. Zondagochtend, je luistert.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal.
1: Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. De brandweer in Leeuwarden kan niets meer doen voor een bowlingcentrum.

0: nationale media niet echt. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren kunnen stemmen voor de deelstaatverkiezingen. Net als pas geleden in Sachsen-Anhalt is de partij van bondskanselier Merz ook hier niet populair. Een slecht resultaat kan gevolgen hebben voor zijn positie in de Bondsdag. Merz zou later in Berlijn met de partijtop praten over zijn toekomst. En in een natuurgebied in Tanzania zijn 10 dode leeuwen gevonden die misschien zijn vergiftigd. In het gebied leven veel nomaden die al lange ruzie hebben met de autoriteiten. Ze zeggen dat ze van hun land worden verdreven omdat de natuur belangrijker zou zijn. Het is niet bekend of zij ook achter de vergiftiging zitten. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
2: Heijn. Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper. Fans van voordeel. Aldi.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99. Fans van voordeel, Aldi.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: Doneer.
1: De Beter Pick-up Bunnies.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
4: En een hele hoop sport. We blikken terug op de Davis Cup overwinning van Nederland in de tennis. De World Series of Darts Finals komen voorbij.

0: Chicago, Look Away. I'm really happy for you. Lekkere plaat voor op deze zondagmorgen. Dit is Coffee & Classics zonder Rob Verzomeren. Die is met vakantie. Maar Van Veldhuizen zit hier wel. En we beginnen deze zondag met de Vriendenloterij Eredivisie. En laten we lekker op de chronologische volgorde terugblikken op de dag van gisteren. En dan is de wedstrijd tussen ADO Den Haag en Cambuur Leeuwarden natuurlijk als eerst aan de beurt. Een belangrijke wedstrijd uit de onderste regionen. We zeiden gisteren al gekscherend een degradatiekraker. Al mag je dat zo vroeg natuurlijk in de competitie misschien nog niet zo noemen. Cambuur kwam vlak voor de rust op voorsprong door een doelpunt van Fabian Kvam. De Noor. Maar ADO wist dat in de tweede helft te herstellen. Invaller Donat Barani was verantwoordelijk voor de gelijkmaker. En daarna kreeg ADO de overwinning niet meer voor elkaar. En daarmee gaat de ploeg de interlandbreek in zonder één overwinning dit seizoen. En het is voor de Hagenaars wel het tweede punt dat ze hebben weten binnen te halen door dat gelijke spel. En ze verlaten daarmee op doelsaldo de laatste plaats. Willem II is na de 0-1 nederlaag tegen Fortuna Sittard nu de hekkensluiter. En na afloop was de vraag aan ADO-trainer de Duitser Robin Peter of hij tevreden was met het eindresultaat. En het punt.
1: No. Because I think we were the better team. The whole game over in every kind of stats except the goals. And yeah, so far we think we also would deserve to win this game. Maybe we don't do because we didn't use our chances. But yeah, I cannot complain that much because the guys did a good job. Yeah. For the first time we had a really way higher XG than we had usually. It was now over 2 and it shows that we were able to create a lot of possibilities. And there were still some which we didn't even finish, the good possibilities where it took so long, maybe in a counterattack or other things. And on the other hand side, we didn't concede that much. Also, it was only, I think, the shot in the first half time and under 1.5 in the second half time. So far that's a quite good performance, especially when I see how many people talking not in a positive way about us the last days and weeks. I think we make good steps, good progress. Nearly in every stats, clear the better team today. Although we couldn't win the game, I'm happy and proud of the team and the guys that they put so much effort in. We're really fighting, gave their best, and at the end it was not enough. But we can promise that we'll keep going on working.
0: En daar heeft Robin Peter de komende weken mooi de tijd voor, want er is een interlandbreek, dus even geen competitievoetbal. Je hoorde hem trouwens voor de microfoon van ESPN. En dan nu door naar de wedstrijd van gisteravond 7:15. Sparta Rotterdam kregen een flinke nederlaag te verwerken op hun eigen kasteel. Heerenveen won met maar liefst 0-4. De Friese hadden voor rust al een vrij comfortabele voorsprong te pakken. En na rust liep Heerenveen verder weg met 3-0 en 4-0. Voor Heerenveen is het pas de tweede overwinning van het seizoen na de 1-0 tegen FC Twente op de openingsdag. Is een mooie opsteken voor de ploeg van Robin Veldman. Zo vlak voor de interlandbreek. Maar ja, Robin, als je zo'n pot op de mat legt, ja, hoe zuur is het dan dat je nog zo lang moet gaan wachten vanwege die interlandbreek op de volgende wedstrijd?
2: Voor de volgende officiële vervelend, al is dat wel PSV gelijk. Dus dat is gelijk een stevige. Dus in die zin is het ook fijn om zo de break in te gaan. En voor PSV is de volgende uitdaging. Maar als je hier een minder resultaat had gehad, dan had je zeg maar een hele moeilijke reeks gehad. En dan kom je PSV gelijk tegen. Dus in die zin is het ook heel fijn.
0: Blijdschap alom bij trainer Robin Veldman van Heerenveen. Maar ook voor Sparta was het een avond om snel te vergeten. De ploeg van trainer Rogier Meijer kreeg gedurende de avond nauwelijks grip op Heerenveen. En blijft door de nederlaag op 5 punten staan op plek nummer 14. En dus was de vraag aan de trainer van Sparta hoe hard deze nederlaag precies is aangekomen.
3: Ja, het is een harde nederlaag. Ik bedoel, duidelijke cijfers. En dat is pijnlijk. We waren het heel moeilijk. We hadden het moeilijk om Heerenveen onder druk te krijgen. Ze hadden veel beweging. Ja, dan helpt het ook niet, denk ik, dat de goals die we tegenkrijgen, dat we daarin dingen gewoon zelf niet goed doen, hè, aan de bal. Eigenlijk alle 3 de goals na de 1-0 leiden we in met ons eigen balverlies. Ja, en dan zijn de ruimtes te groot en hebben we dat gewoon niet goed gedaan.
0: Werk aan de winkel dus voor Sparta. Dat mag duidelijk zijn dat na een sterke eerste seizoenshelft vorig jaar het toch al een tijdje moeilijk heeft. Dat begon al aan het einde van het afgelopen seizoen, maar dat trekt zich door naar dit seizoen. Tegen PEC Zwolle en FC Utrecht werd gelijk gespeeld en alleen van Telstar en Muiden kon worden gewonnen. Later in dit uur dan kijken we ook nog even terug naar de andere twee wedstrijden uit de Vriendenloterij Eredivisie van gisteravond. Ajax tegen Excelsior en Willem II tegen Fortuna Sittard. Dat

0: Lipsync, de Funky Town bij GPR Sportradio. Goedemorgen. We gaan het even hebben over wielrennen, want in Canada staat vandaag het eerste grote onderdeel van het WK wielrennen op het programma. En dat is de individuele tijdrit. Vanavond komen de mannen in actie, maar eerst is het de beurt aan de vrouwen. En daar staan meteen twee Nederlandse kanshebbers aan de start. Demi Vollering en Lieke Nooije. Zij rijden vanaf 3 uur Nederlandse tijd om de wereldtitel. En vooral voor Nooije is het een bijzondere dag. De 25-jarige renster reed in juli nog naar de tweede plek in de tijdrit van de Tour de France Femme, maar brak op 19 augustus haar sleutelbeen bij een val in de ronde van Groot-Brittannië. Een maand later staat ze alweer aan de start van haar eerste WK als beroepsrenster. Tegenover de NOS sprak Lieke Nooije over het herstel van haar blessure in aanloop naar deze WK-wedstrijd.
1: Een paar weken geleden viel ik inderdaad, brak mijn sleutelbeen, maar daar ben ik goed van hersteld en goede trainingen af kunnen werken. Dus ik ging wel met vertrouwen deze kant op. Ik wist dat er nog 4,5 week was, dus ik heb het, ik heb de tijd gekregen vanuit de bondscoach en ook van het team waar ik super goed bij geholpen ben. En dat we hebben gewoon een plan uitgestippeld en we hebben gewoon geprobeerd om het te halen. Ik ben binnen enkele dagen alweer direct op de hoofdtrainer gegaan en dat ging ook goed, fijn en vrij. Dus dat was wel heel erg fijn en toen stapje voor stapje opgebouwd en op een gegeven moment na een tijdje kun je toch de weg op. En toen heb ik ook goede training kunnen afwerken. Dus op de home trainer kon ik de intensiteit al behouden. En dat was heel fijn, zodat je daardoor weinig verliest. Ik voel me echt goed. Ja.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Ik denk dat ik hele goede training heb kunnen afwerken. En op basis daarvan hebben we ook de call gemaakt om toch naar het WK te gaan. Dat wil ik natuurlijk zelf ook. Ik wil graag aan de start staan op het moment dat je goed bent. En niet om maar aan de start te staan. En ik denk dat ik gewoon met hele goede vorm hier aan de start sta. En we zullen zien wat het resultaat gaat zijn morgen. Maar ik ga mijn best doen en mede dat kan ik niet doen. Het is een hoogst haalbaar resultaat. Ik hoop natuurlijk een medaille.
0: Dat zou mooi zijn voor Lieke Nooije. De Zwitserse Marlen Reuser die geldt als de grote favoriet. Maar wij Nederlanders hebben natuurlijk Demi Vollering als grote troef. Ze rijdt een uitstekend seizoen met eindzegers in de Giro, in de Tour de France, maar ook in grote koersen, als de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik. Het hele jaar door is zij eigenlijk al de allerbeste. Maar de vraag is natuurlijk, gaat het vandaag ook zo zijn, Demi?
2: Ik hoop het. Dat moeten we nog gaan zien natuurlijk. Ik heb ook al een tijdje geen koersje meer gereden, dus dat maakt het ook altijd weer even spannend. Maar ik voel me in principe prima. De trainingen gaan lekker, dus daar ligt het niet per se aan. Maar dat ga je dadelijk zien in de wedstrijd of de wedstrijd hardheid er nog zit. Ja. Uiteindelijk ben ik best wel iemand die altijd het hele seizoen best wel steady is. Dus hopelijk zijn we dat nu nog. Morgen ga ik voor zoals ik net zei, dat gevoel dat je de finish overkomt en dat je het gevoel hebt van oké, ik heb alles juist gedaan vandaag. Dat is het beste wat je kan doen. Je kan echt enorme tegenvallers gaan hebben. Je kan ook echt van die uitschieters gaan hebben op dit parcours. Het is echt zo'n parcours waar als iemand die dacht er gewoon echt een goede agressieve kop op te staan, weet je wel. En alles perfect doet die dag, dan kan je zomaar een hele goede tijdrit rijden hier. En als je een paar keer een foutje maakt, dan kan dat zomaar de kop kosten, denk ik. Dus, en het is ook een lange tijdrit en dat hebben we natuurlijk ook nog niet vaak gehad. Dus het is echt lastig om te zeggen, denk ik.
0: Nou, we gaan het allemaal zien en meemaken, Demi. Demi Vollering en Lieke Nooije vanmiddag in actie tijdens de WK-tijdrijden in Canada. Vanaf 3 uur Nederlandse tijd barst die strijd los. En vanaf 7 uur vanavond, ook dat is Nederlandse tijd, is het de beurt aan de mannen. Later deze ochtend kijken we ook nog even wie daar de eventuele kansheppers zullen zijn. Welkom bij GPR Sportradio.

0: het midden van de jaren 80 een protestliedje toen. Ja, daar houden we ons niet heel erg veel mee bezig bij GPR Sport Radio. We hebben het voornamelijk over sport, zoals in dit geval. Dan gaan we naar de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie, waar FC Twente opnieuw indruk heeft gemaakt. De bekerwinnaar rekende in Eindhoven overtuigend af met de regerend landskampioen PSV. Het werd maar liefst 0-4. En Twente is daarmee na 5 wedstrijden nog altijd foutloos en staat met 15 punten bovenaan. De ploeg won de afgelopen 4 wedstrijden bovendien allemaal met ruime cijfers. Twente kwam al na 8 minuten op voorsprong. PSV kreeg daarna wel nog mogelijkheden, maar ja, ze wisten niet te scoren. En vlak voor rust werd de achterstand verdubbeld en na rust liep Twente verder uit met een 0-4 als uiteindelijk eindstand. Jamie Ravensbergen was goed voor 2 doelpunten namens FC Twente. En na afloop reageerde zij voor de microfoon van de NOS.
1: Ja, ik denk gewoon geweldig dat je hier 4-0 wint van PSV. Is alleen maar mooi. We hebben weer de 0 gehouden. Dus dat is weer een mooie lijn die we lekker door kunnen trekken. En ik denk vooral dat het lekker is weer dat je met een grote uitslag wint. En weer die 0 hebt gehouden. Dus daar ben ik alleen maar trots op.
0: Aan de andere kant van die welbekende medaille was het voor de vrouwen van PSV natuurlijk een vrij frustrerende middag. De Eindhovenaren konden wel kansen creëren, maar kregen de bal niet achter de keepster van FC Twente. PSV blijft na de nederlaag steken op 7 punten en staat 4e in de competitie. En dat is voor de regerend landskampioen allesbehalve een goede seizoenstart. Janice Kaiman sprak na afloop dan ook van teleurstelling en zag dat PSV op dit moment nog heel erg zoekende is.
2: Ja, het is moeilijk natuurlijk. Ik denk dat iedereen een beter resultaat wil en dat we heel ontgoocheld zijn. Maar gelukkig hebben we woensdag een nieuwe wedstrijd en dus moeten we de knop heel snel omdraaien. Ja, ik denk dat we gewoon een beetje zoekende zijn en dat gebeurt soms in het voetbal. En ja, soms kun je dan ineens die D-klik hebben. Daar zijn we nu naar op zoek, denk ik. Ja, ik denk dat we eigenlijk wel heel goed aan de wedstrijd begonnen zijn. Als we dan een doelpuntje zouden kunnen maken, dan is het misschien een heel andere wedstrijd. Dus dan is het aan ons om daar toch iets beslissender te worden.
0: Janice Kaiman na de nederlaag tegen SV Twente voor de microfoon van de NOS. En voor PSV is de achterstand op koploper Twente inmiddels 8 punten. Al is het seizoen nog wel wat vroeg natuurlijk. Hè. Twente heeft daar 5 wedstrijden wel een indrukwekkend doelsaldo van plus 19. Hatsje. En ook de strijd om de 2e plek krijgt dit weekend een nieuwe wending. Ajax won met maar liefst 5-1 van AZ en neemt daardoor dankzij een beter doelsaldo de 2e plek over van de Alkmaarders. En bij de wedstrijd vielen bovendien 2 zeer opvallende doelpunten. Ik raad je aan om ze even terug te gaan kijken, want je weet niet wat je ziet. Ajax kwam op 1-0 door een indraaiende corner die door de wind over de keepster van AZ heen ging. Terwijl de AZ-verdediger Maudy Stoop later vanaf ongeveer 80 meter scoorde, doordat Ajax-keepster Femke Liefting de bal verkeerd inschatte. Ja, echt, ga hem terugkijken. Je weet niet wat je ziet. Het is gewoon slapstick. Ajax en AZ staan allebei op 12 punten. En dat is 3 punten achter de koploper FC Twente.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
5: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
15: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
19: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
20: GPR Sportradio. Verkeer.
21: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen Nieuwerbrug en De Meren 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht.
20: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
22: Zometeen kijken we nog even naar de Davis Cup, zoals gisteren Nederland won van Colombia. En we moeten het ook even hebben over nog twee andere wedstrijden uit de Eredivisie. Ook die beschamende van Ajax tegen Excelsior. GPR.

0: The Script, If You Could See Me Now. Ik denk dat heel veel Ajax-spelers zoiets hebben van, nou, doe maar niet. Alsjeblieft, laat die wedstrijd niet nog een keer zien van gisteravond. Jongens. Goed, we pakken de draad weer even verder op als het gaat om de Vriendenloterij Eredivisie. Eerder keken we naar de wedstrijden tussen ADO en Cambuur en tussen Sparta en Heerenveen. Dan gaan we nu over naar die wedstrijd van gisteravond om 8 uur. Ajax kreeg in de Johan Cruijff Arena Excelsior bezoek. En vooraf gezien is dat natuurlijk een taaie klant, want vorig seizoen won Excelsior met 2-1 in Amsterdam. En daarna zijn de Kralingers uit Rotterdam ook goed begonnen aan dit seizoen. En dat Excelsior een taaie klant is, dat bleek ook wel voor Ajax. 2-2 was de uiteindelijke eindstand. Al was dat vooral omdat de Amsterdammers kans op kans op kans op kans misten. Uiteindelijk werden er door Ajax maar liefst 33 schoten gelost, terwijl Excelsior maar tot 8 doelpogingen kwam. En Ajax had daarnaast 81% balbezit. Dus Excelsior 19 raakte 4 keer het houtwerk en toch eindigde de wedstrijd in 2-2. Julian Brandt, de Duitser, zette Ajax na een half uur verdiend op voorsprong, maar vlak voor rust maakte Lennart Hartjes van Excelsior gelijk. En na ruim een uur werd het zelfs nog erger voor Ajax, toen Ayman Sliti Excelsior 2-1 zette na een snelle uitbraak. Tolu, hè, daar was hij dan, bracht Ajax vervolgens weer langzij. En daarna was het eigenlijk één grote kansenregen voor de thuisploeg. Maar hij ging er niet in. Tolu raakte nog de paal. David Garden die haalde een inzet van de lijn. En ook Oscar Glog die kreeg in de slotfase nog een echte serieuze mogelijkheid. Maar de bal wilde er gewoon simpelweg niet meer in. En de afloop reageerde Ajax aanvoerder Davy Klaassen op dit blamerende gelijkspel.
1: Nee, de emotie is dat je teleurgesteld bent. En vooral omdat je eigenlijk gewoon een goede wedstrijd speelt. Alleen niet genoeg goals maakt en twee kansen weggeeft die er allemaal in gaan. Maar ja, elke goal die we tegenkrijgen en elke kans die je tegenkrijgt is eigenlijk één te veel. En daar wil je naartoe dat je helemaal de verdedigend en aanvallend de perfecte wedstrijd speelt. Daar wil je naartoe. Alleen moet ook niet normaal gesproken win je zo'n wedstrijd met 5-1 of als het normaal gaat. Maar vandaag nee, helaas niet. En zijn we heel teleurgesteld.
0: Davy Klaassen voor de NOS. En ja, teleurgesteld lijkt me een eufemisme, Davy. Het is een frustrerende avond geworden voor Ajax. Maar voor Excelsior is het na de overwinning van vorig seizoen opnieuw een mooi resultaat wat ze gehaald hebben in de Johan Cruijff Arena. Trainer Ruben den Uyl zag zijn ploeg vooral 90 minuten lang vechten. Keihard vechten om overeind te blijven. Bij ESPN werd Ruben gevraagd hoe hij terugkijkt op deze wedstrijd Ajax tegen Excelsior.
2: Toch heel mooi. Ja, het krachtsverschil was vandaag natuurlijk behoorlijk. Als je ziet welke spelers Ajax heeft, welke ze kunnen brengen. Dan moet het ook een beetje meezitten. Maar we hebben gevochten als leeuwen en daar kunnen we ongelooflijk trots op zijn. Als je dit Ajax ziet en Tolu, dat is bijna een fraude voor de competitie. Iemand die zo berensterk en lang is. Ja, dat is een cheatcoach. Ja, dat je iemand. Nee, maar dat is niet normaal. Weet je, al ben je. Dan krijg je een 10 als rapportcijfer in dekken voor de goal. Dan nog komt deze man boven je uit en kan die binnenknikken. Ja, en zij hebben een aantal zulke ontzettend goede spelers. Ook voor de Eredivisie. Ja, dat is ongekend. Dus het is echt een ontzettend knappe prestatie van ons. Als het gaat om dat je tot de laatste minuut ervoor blijft vechten. Voor elke bal. Je blijft werpen. En dan heb je ook het geluk nodig dat er een bal niet ingaat. Maar dat dwing je soms ook wel eens links en rechts zelf af.
0: Tolu is een fraude voor de competitie. Mooie uitspraak van de trainer van Excelsior, Ruben den Uyl. Misschien is dat ook wel een klein beetje zo. Berensterke gozer. Echt heel erg doelgericht. Dan vraag ik me toch even af. Waarom zo laat gebracht als je gewoon zag dat de wedstrijd een Tolu nodig had op dat moment? Heel raar. Maar voor Excelsior betekent het trouwens dat ze na 7 wedstrijden al op 11 punten staan en dus de 7e positie innemen in de competitie. Ajax laat voor de 3e keer dit seizoen punten liggen en kan de achterstand op PSV en AZ vandaag zien oplopen tot 5 punten. Aan de andere kant van de ranglijst werd er gisteravond ook belangrijke zaken gedaan. Fortuna Sittard won met 0-1 bij Willem II Tilburg. Lang leek het duel al daar in 0-13 op een gelijkspel uit te draaien. Maar het was ook niet de meest vermakelijke wedstrijd. 10 minuten voor tijd sloeg dan uiteindelijk Fortuna Sittard alsnog toe. Ja, en daarmee staat de ploeg van trainer Danny Buijs na 7 wedstrijden op 13 punten. Nou, dat is toch een keurige score, of niet dan, Danny?
3: Ja, keurig. Dan druk jij je nog voorzichtig uit. Dat is iets wat je mag koesteren, alles en iedereen rond Fortuna. Want dat ga je niet heel vaak meer meemaken. Dat is de realiteit. En we moeten ook realistisch zijn. Het heeft ook een paar keer meegezeten. Het is heel broos. We genieten ervan. We zijn heel blij. En dan zijn mensen, daar heb je hem weer. Maar ik besef me echt dat over 3 weken, als we gaan hervatten, moet die groep echt breder zijn en moeten we een hoger niveau halen. Want het blijft niet een heel jaar mee zitten.
0: Al dus Danny Buijs, trainer van Fortuna Sittard bij ESPN. Voor Willem II is de situatie ondertussen een stuk minder rooskleurig. De Tilburgers hebben na 7 wedstrijden slechts 2 punten verzameld en zijn door de nederlaag tegen Fortuna naar de laatste plaats gezakt. Dit is GPR Sportradio. Coffee and Classics tot 12 uur. Met nu de Pet Shop Boys.

0: Lekkere muziek voor op de zondagmorgen bij GPR Sport Radio. Vandaag zondag 20 september 2026. We gaan terug naar gisteren, toen Nederland zich geplaatst heeft voor de kwalificatie van de Davis Cup van 2027. En na de twee enkelspelzegens van afgelopen vrijdag was één overwinning in het dubbelspel gisteren voldoende om van Colombia te winnen. Oorspronkelijk zouden Jesper de Jong en David Pell het dubbelspel gaan spelen, maar teamcaptain Paul Haarhuis besloot na de goede prestaties van Botek van der Zandschulp en Tellen Griekspoor afgelopen vrijdag in hun enkelspel om dat duo zelf de baan op te sturen. En die keuze pakte goed uit. Van der Zandschulp en Griekspoor wonnen in Den Bosch met 2-1 in sets van de Colombianen. De Nederlanders begonnen sterk en pakten de eerste set vrij overtuigend. In de tweede set waren de verschillen iets kleiner en moesten ze uiteindelijk een tiebreaker toestaan. En die ging met 7-4 naar Colombia, waardoor er een beslissende derde set moest worden gespeeld. Daarin kwamen de Nederlanders meteen een break voor en vervolgens hielden ze hun eigen service games goed vast. Op 5-3 kregen Van der Zandschulp en Griekspoor zelfs 3 matchpoints, maar ja, die wisten ze dus niet te benutten. Ze lieten zich daardoor niet van de wijs brengen en maakte het de game later gewoon even af alsnog met een 6-4. Na afloop keken Botek van der Zandschulp terug op de wedstrijd voor de microfoon van de NOS.
1: Ik denk dat we altijd plezier hebben op de baan als we samen spelen. Ook op de ATP-toernooien. Maar dit was inderdaad de eerste keer voor Davis Cup. Toch wat speciaals hier in Nederland samen op de baan staan. En ik denk dat we er zeker van genoten hebben. Afgelopen jaar hebben we dat natuurlijk altijd gespeeld. Ook een aantal hele mooie jaren gehad met een aantal kwartfinales en een finale ertussen. Ik denk als het hele team compleet is dat we een heel erg goed team hebben op meerdere vlakken. Dus ja, ik denk dat we niet aan onze status, maar ik denk dat we wel verdienen om bij die qualifiers te staan.
0: Ja, voor Van der Zandschulp was het een bijzondere partij. Hij had tot vandaag namelijk nog nooit een dubbelwedstrijd gespeeld voor Nederland in de Davis Cup. Bovendien stond hij voor het eerst in een officiële Davis Cup wedstrijd naast Tellen Griekspoor op de baan. En dus de vraag aan Botek van der Zandschulp: hoe was dat?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik gevoel eigenlijk dat we de hele wedstrijd beter waren. Dus ondanks dat we die tweede set verloren, begonnen we gelijk goed in die derde set, gelijk een break. En ik denk van daaruit dat we eigenlijk goed vooruit keken en dat we niet meer echt in de problemen zijn geweest.
0: Botek van der Zandschulp voor de microfoon van de NOS na aanleiding van de dubbeloverwinning op Colombia. Die qualifiers die zullen begin februari 2027 gaan plaatsvinden. En dan gaat Nederland opnieuw strijden om een plek in de Davis Cup Finals. Leuk dat je luistert. Dit is GPR Sportradio.

Dua Lipa en Houdini bij GPR Sports Radio. Goedemorgen. Zometeen uur nummer 2 van Coffee and Classics met een vooruitblik op het WK wielrennen, het onderdeel tijdrit. En dan gaan we het hebben over de mannen. Straks ook meer over de Series of Darts Finals. Toch ook daar weer spannende ontwikkelingen geweest. En we hebben een vooruitblik naar de wedstrijd van vandaag. Feyenoord tegen FC Utrecht. Dat zometeen allemaal hier.

0: SBR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal.
0: Met het nieuws van 11

0: De mensen moesten hun huis uit. Meer dan 1000 drones werden uit de lucht gehaald voor ze iets konden raken. Noord-Korea heeft weer een ballistische raket afgevuurd, zeggen Japan en Zuid-Korea. De raket vloog richting zee, maar het is niet bekend waar hij is neergekomen. De lancering zorgde voor onrust in de regio. Zuid-Korea eiste eerder dat Noord-Korea zou stoppen met het afvuren van raketten. En in de haven van Antwerpen is een lading drugs onderschept waar een luchtje aan zat. Een onbekende hoeveelheid cocaïne was vloeibaar gemaakt en vermengd met zeep. Die zat in flessen verspreid over ruim 400 dozen en was bedoeld voor Kroatië. De vloeibare kook zag er volgens de douane precies hetzelfde uit als de zeep. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Nieuwerbrug en De Meren 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
11: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl. Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen.

0: Helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
7: Weer een uur lang lekkere sport met koffie erbij. Zometeen de World Series of Darts Finals. Een vooruitblik op het WK wielrennen in Canada. De tijdrit voor mannen. En een vooruitblik op de wedstrijd Feyenoord tegen...

0: Sims. Too blind to see it. GPR Sport Radio, goedemorgen. Het is zondag 20 september 2026. Welkom bij uur nummer 2 van Coffee and Classics. Niet door Rob Verzomeren, die is met vakantie. Mijn naam is Rick van Veldhuizen. En we gaan even vooruitkijken naar het WK wielrennen in Canada, waar vandaag de strijd om de wereldtitel tijdrijden wordt beslist. En daar lijkt het vooral een tweestrijd te gaan worden tussen regerend wereldkampioen Remco Evenepoel en zijn grote uitdager Filippo Ganna. Evenepoel won de afgelopen 3 edities van het WK tijdrijden en kan vandaag geschiedenis gaan schrijven, mensen. Als hij opnieuw de beste is, wordt hij de eerste renner ooit die 4 wereldtitels tijdrijden op zijn naam weet te zetten. Het parcours in Canada is 39,2 kilometer lang. Vrijwel volledig vlak. Dat lijkt op het eerste gezicht dan weer in het voordeel te kunnen zijn van de wat zwaarder gebouwde Ghana. Toch blijft, of het nou vlak is of heuvelachtig, blijft Remco Evenepoel altijd de topfavoriet. Als het gaat dus om tijdrijden. Ik bedoel, er is bijna niemand beter dan hij op dit moment. Voor de microfoon van Sportza België blikte Evenepoel alvast vooruit op het parcours dat te wachten staat in Montreal, Canada.
1: Aangezien het zo vlak is, hadden ze misschien wel iets langer. Een iets langere afstand ervan mogen maken, vind ik. Maar goed, we moeten het doen met wat we krijgen. En uiteindelijk is het toch een inspanning van een 40 à 45 tal minuten. Dus dat is best wel een lange inspanning. Zeker door de lange rechte wegen. Waardoor er constant druk op de pedalen zit. Dus dat gaat wel een lange, harde inspanning worden. Maar het had misschien wel iets extra mogen zijn. De GP-Montreal heb ik nog een seconde of 15 kunnen dichtrijden met een paar mannen op dat laatste stuk. Dus dat toont toch aan als er nog iets in de tank zit dat je wel nog iets kan goedmaken. En zeker, dat is een stuk dat ik met mijn gewicht in het voordeel ben. Dus misschien, waarschijnlijk moet ik het op zo'n stukje proberen echt uit te spelen. En echt de gas volledig open te draaien. Maar ik hoop dat het niet op dat stukje zal aankomen.
0: Zoals Evenepoel zegt, de slotkilometers zouden wel eens het verschil kunnen gaan maken in deze tijdrit. Dan loopt het namelijk ietsje omhoog. De laatste 400 meter, zelfs met een percentage van 6%. Kunnen we misschien wel zelfs stijl noemen. En dat zou dus in het voordeel kunnen zijn van Remco Evenepoel. De Belg verwacht in ieder geval een veel spannender tijdrit dan vorig jaar. Toen reed hij op een heuvelachtig parcours in Afrika, in Rwanda. Iedereen op een grote achterstand. Ghana ontbrak daar zelfs. In 2023 en 2024 was de Italiaan wel van de partij. Maar ook toen wist Evenepoel hem te verslaan. Eerst met 12 seconden en daarna met 6 seconden. Ja, en dat is geen toeval. Van de laatste 9 tijdritten waarin Evenepoel en Ghana elkaar rechtstreeks troffen, was de Belg er maar liefst 8 keer de snelste. Maar Remco, je ziet toch wel de Italiaan Ghana als jouw grootste bedreiging, of niet?
1: Ja, toch wel. Zeker aangezien Tarling niet start, met al dat begrip. Maar het is wel, het is denk ik samen met mezelf wel de topfavoriet op dit parcours. We hebben denk ik ook van alle deelnemers de meeste tijdritten gewonnen in onze carrière. En het is iemand die ook een heel sterke laatste 2-3 kilometer kan rijden. Met zijn achtervolgingsverleden, dus dat gaat ook gevaarlijk zijn met deze finale. Maar dus ja, het is zeker iemand dat ik al heb geklopt. Hij heeft mij ook al geklopt. Dus het zal alleszins denk ik wel qua tijden en verschillen spannender zijn dan vorig jaar.
0: Remco Evenepoel kan dus geschiedenis gaan schrijven. Ghana wil eindelijk afrekenen met zijn Belgische rivaal. Vanavond weten we wie zich wereldkampioen tijdrijden mag noemen. Vanaf 6:45 Nederlandse tijd gaat de tijdrit bij de mannen van start. Dat is eerst te zien via nos.nl. Ja, vraag mij ook niet waarom. En vanaf 8:00 pas op NPO 3. Maar ik zou als ik jou was gewoon blijven luisteren naar GPR Sportradio. Voor Nederland komt Daan Hole aan de start. Hij hoopt zich in de buurt van het podium te kunnen mengen. Al zou dat alles behalve makkelijk gaan worden. Vanaf 2:50 vanmiddag is het de beurt aan de vrouwen voor het WK tijdrijden. De Zwitserse titelverdedigster Marlen Reuser is dan de grote blikvanger. Zij verdedigt haar wereldtitel op hetzelfde parcours van 39,2 kilometer. En zij liet zich deze week nog zien dat haar vorm vrij goed is. In een tijdrit in Gatineau won ze met maar liefst 43 seconden voorsprong op alles en iedereen. Voor Nederland is vooral Demi Vollering interessant. Zij behoort tot de belangrijkste uitdagers van Reuser. Al is een wereldtitel tijdrijden voor haar, ja, eigenlijk eigenlijk nog nooit gelukt. Dus dat zou een wonder heten. Ook Elisa Longo-Bordini en de Britse Zoe Backstedt, die worden als kansheppers gezien. Dat dus voor wat betreft de vrouwen. Leuk dat je luistert deze zondagmorgen. Wij zijn GPR Sportradio.

0: locomotief gaan wij door het sportnieuws van vandaag. Samen met Flash in the Pan en Waiting for Train bij GPR Sportradio. We kijken even vooruit naar de eerste wedstrijd van deze Eredivisie zondag. Want in de Kuip staat om 11:15 Feyenoord tegen FC Utrecht op het programma. Laten we eerst even inzoomen op FC Utrecht. Afgelopen weekend werd de eerste overwinning van het seizoen gepakt tegen Excelsior na een late goal. En sowieso lijkt de ploeg uit Utrecht zich de laatste weken steeds beter te gaan voelen. Trainer Anthony Correa, die kwam van Telstar, ziet bovendien dat zijn selectie van Utrecht 40 aan het worden is. Er komen spelers terug en daardoor wordt de ploeg alleen maar stabieler.
1: Ik zie verbeteringen, ik zie een team dat wat hechter aan het worden is. Ik zie ook een trainingsintensiteit die wat stabieler wordt. Ik zie heel veel positieve dingen. Kijk, uiteindelijk moeten ze elkaar ook begrijpen. Hè? Dus de realiteit is dat er een idee van spelen is. En dat kunnen ze wel begrijpen, maar in het veld krijg je per seconde krijg je nieuwe momenten waar je op moet reageren. Ja, dan hebben ze elkaar echt keihard nodig. En ik denk dat ik daar heel veel verbetering in zie. En dat vind ik mooi om te zien.
0: Ja, dat is zeker mooi om te zien, Anthony. Maar vandaag wacht wel een stevige test. De uitwedstrijd tegen Feyenoord. De ploeg die vorige week met maar liefst 7-0 wist te winnen van PEC Zwolle. Een angstaanjagende uitslag. Maar de vraag is, schrikt Anthony Correa daar eigenlijk zelf van?
1: Nee. Kijk, wij hebben in een kwartier tijd tegen PSV 4 goals tegen gehad, omdat het instort. En ja, dat gebeurde bij Zwolle net zo. En dan is het gewoon niet te pakken meer. En voor mij is dat niet zo'n matige ploeg. En dat fijn dat het topdag en Zwolle kreeg het gewoon niet voor elkaar. En daarom moeten we niet kijken naar dat resultaat. We moeten gewoon kijken naar waar Zwolle goed in is en waar ze kwetsbaar in zijn. En daar niet te veel op het resultaat van de vorige week, want daar heb je niks meer aan.
0: Nee. Ja, en zo is het maar net. Want aan de andere kant wist Feyenoord nog niet te winnen dit seizoen in de eigen Kuip. Bij de thuiswedstrijden speelde de ploeg van Giovanni van Bronckhorst met 2-2 gelijk. En dat was tegen de Go Ahead Eagles en tegen ADO Den Haag. En dus waakt Giovanni van Bronckhorst, ondanks de moeizame seizoenstart van FC Utrecht, voor onderschatting van datzelfde FC Utrecht.
2: Nou ja, ze hebben natuurlijk vorige week gewonnen van Excelsior natuurlijk in de laatste minuten. Maar ja, we zullen gewoon weer ons niveau moeten halen. En daar zit ook voor mij de wat we moeten doen. Natuurlijk hebben we Utrecht geanalyseerd hoe ze spelen, hoe ze druk zullen zetten, hoe ze verdedigend zullen zijn, hoe ze aanvallen. Dus daar maken we geen verschil van of een team wel of niet goed in de vel zit.
0: Een interessant duel dus. Vanmiddag een kwartier na afloop van dit programma om 11:15 in Rotterdam. Kan FC Utrecht de groei die Correa ziet ook laten zien tegen Feyenoord? Of kan Feyenoord eindelijk hun eerste echte thuiswedstrijd van het seizoen gaan winnen? Bij de Rotterdammers is er in ieder geval goed nieuws. Reece Nelson, de aanvaller, heeft zijn werkvergunning binnen en zit voor het eerst sinds zijn terugkeer bij de wedstrijd. En ook middenvelder Givay Segiel, die verkeert in uitstekende vorm en is voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. Zometeen kijken we even naar de ontwikkelingen die Segiel heeft doorgemaakt. Want vanmiddag speelt hij tegen de club waar hij belangrijke ontwikkelingen heeft doorgemaakt.

0: Lionel Richie, All Night Long. Nou, laten we eens beginnen met deze All Night Middag. Vol sportbelevenissen. Natuurlijk allemaal hier te volgen via GPR Sportradio. We blijven nog heel even bij Feyenoord. Want straks om 11:15 staat Givay Segiel tegenover de club waar hij vorig seizoen een belangrijke stap in zijn ontwikkeling heeft gemaakt. Namelijk FC Utrecht. De 22-jarige middenvelder keerde deze zomer terug in Rotterdam na een sterk seizoen op huurbasis bij FC Utrecht. Inmiddels is hij niet meer weg te denken uit het Feyenoord van Giovanni van Bronckhorst. Segiel is uitgegroeid tot een van de bepalende spelers op het middenveld van Feyenoord. En kreeg vrijdag voor het eerst een uitnodiging voor het Nederlands elftal. In gesprek met de NOS vertelde Segiel waar die ontwikkeling vandaan is gekomen.
1: Ja, sowieso in mijn 2-4-uur-periodes, denk ik. En in fysiek sterker worden, meer loopvermogen gecreëerd, meer scoringvermogen gecreëerd. Vooral in dat, denk ik, in dat gedeelte.
0: Die verhuurperiodes bij Sparta en FC Utrecht hebben Segiel dus veel gebracht. Vooral bij Utrecht maakte hij vorig seizoen een flinke ontwikkeling door. Daar had hij veel contact met de toenmalige trainer van FC Utrecht, Ron Jans. De twee brachten behoorlijk wat tijd door in gesprekken en discussies met elkaar, waarbij Jans hem steeds uitdaagde om toch vooral het maximale uit hemzelf te halen. Die gesprekken hebben volgens Segiel een belangrijke rol gespeeld in zijn ontwikkeling.
1: Nee, ik heb wel veel discussies gehad. Veel op het kantoortje geweest bij Ron. Ging vooral over scherp houden. Elke wedstrijd, elke training weer scherp zijn. Het maximale van jezelf vragen. Dat is soms moeilijk. Als je elke dag moet trainen, dat is best wel zwaar, zeg maar. Ja. En dan veel wedstrijden en nog tussendoor, dat is best wel zwaar. En dan kwam ik op een gegeven moment in een mindere periode terecht waar ik 2 of 3 keer op de bank zat. Dus dat gaat mentaal ook weer meespelen. Dus hij is wel kort op me uit geweest alleen. Ja, alleen maar dankbaar voor. Ik ging de discussie wel eens aan. Maar wel, zeg maar, bewust van hij wil mij beter maken. Hij doet het niet om mij te pesten of om mij uit het team te halen. Hij wil mij wel echt beter maken. Ook voor het team, maar ook voor mezelf. En daar ben ik wel dankbaar voor.
0: Ja, dat vind ik wel mooi. Toch tekenend voor deze jongen, Segiel. Het respect wat hij had voor Ron Jans en ook goed heeft geluisterd naar wat een oude wijze man tegen hem heeft gezegd en daar wat mee gedaan heeft. Ja, zo kom je verder. Inmiddels heeft hij bij Feyenoord een vaste plek op het middenveld en heeft hij bovendien zijn contract verlengd tot de zomer van 2029. En dan is er natuurlijk die volgende stap, Oranje. Bondscoach Xabi Hernandez die nam Segiel vrijdag voor het eerst op in de selectie. Gisteren hadden we Segiel daar zelf over aan het woord. Hij was enorm blij, maar stond wel gewoon met beide benen op de grond. De reactie van zijn trainer, Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord, hebben we nog even te goed. Al zal het je niet verbazen dat ook Giovanni van Bronckhorst heel erg blij is voor Segiel.
2: Ja, natuurlijk blij voor hem natuurlijk dat hij international is nu. Dat hij bij het A-elftal zit. Dat is voor natuurlijk een mooie stap voor hem. Ja, de stappen die hij dit seizoen gemaakt heeft natuurlijk, is natuurlijk voor hem persoonlijk natuurlijk geweldig. Dus ik ben wel blij voor hem. Nou, het is weer de volgende stap voor hem. Hè? Het is natuurlijk, ik denk dat hij opnieuw wordt uitgedaagd met natuurlijk spelers om hem heen en op een podium wat hij nog niet heeft meegemaakt. Dus dat is voor hem is weer de volgende uitdaging die hij heeft in zijn carrière. En dat zal, als je de stappen ziet die hij nu gemaakt heeft, dan denk ik, en dan heb ik wel het vertrouwen in dat hij deze stap ook aan kan.
0: Straks om 11:15 wacht dus eerst FC Utrecht. De club waar Segiel vorig seizoen zo belangrijk werd dankzij onder andere Ron Jans. En met bondscoach Xabi op de tribune krijgt hij meteen een mooie kans om te laten zien waarom nou hij precies voor het eerst is uitgenodigd om bij de selectie van Oranje te zitten.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Hey, dat is Tom die net parkeert.
11: Hey, oh, sorry.
10: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
18: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
19: De Beter Pickabillies!
20: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
22: Anders ga je mis.
23: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is veel vertraging tussen Nieuwerbrug en De Meren. Nu een half uur extra reistijd. Dat komt door een politieonderzoek. De rechterrijstrook is dicht.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
22: Laatste half uur van dit programma zonder Rob van Zomeren. Die is met vakantie. We gaan het hebben over de World Series of Darts Finals. Er zijn spannende dingen gebeurd. En we kijken toch nog heel even vooruit naar de Eredivisie.

0: Soul Sister. Tonight. Bij GPR Sportradio. We gaan het hebben over darts, want in AFAS Live hebben twee Nederlanders zich geplaatst voor de kwartfinales van vanmiddag. Dat zijn Gian van Veen en, jawel, Dirk van Duivenbode. Van Veen, laten we daarmee beginnen. Die moest afrekenen met de Tsjech Karel Sedlacek. Dat was op zich een spannende partij. Maar de Nederlander trok uiteindelijk wel met 10-7 aan het welbekende langste eind. Op papier was het eigenlijk relatief een vrij makkelijke tegenstander. Maar Sedlacek die gooide voor de tweede keer in zijn carrière boven de 100 gemiddeld op een groot televisietoernooi. Ja, en wat dacht je dan, Gian? Dat heb ik weer?
1: Nee, valt eigenlijk wel mee. Nee, ik had wel dat ik gewoon het gevoel, zeker aan die eerste break, stond natuurlijk 3-3. En toen dacht ik, nou, dus prima wedstrijd. Ik gooi 160 en 147 meteen uit. En ik dacht ook wel, hij is dat goed te gooien. En ik zie tijdens een break, ik ben er aan het ingooien en ik zie een link op scherm. 108 om 109 gemiddeld. Dacht ik, ja. Maar zo goed voelde het nou ook weer niet. En ja, daarna is het wel wat minder geworden. Maar goed, dat ga ik niet vanuit dat je dat allebei volhoudt. Maar hij was wel goed vandaag. En dat had ik ook gewoon aan het begin ook wel door. Maar daarna, hij hield het ook wel gewoon goed vol. En hij zette me continu onder druk. Maar gelukkig niet genoeg. Ik vind dat zo'n speler, denk ik, vol maakt bij hem weinig uit. Ik vind hem altijd wel gewoon degelijk. Hij gaat nooit echt, voor mij gewoon in ieder geval 85 gemiddeld gooien. Hij gooit altijd wat 90 plus. Zelfs een keer 100 plus blijkbaar. Dat had ik misschien niet verwacht. Maar dat is ook wel lekker. Kijk, hij zit je gewoon continu onder druk, wat ik net zeg. Maar dat je er gewoon al die finishes elke keer uitgooit. Zeker in die tweede pauze, zeker die 72. Dat je dan in het laatste spel dubbel 16, daarvoor die keer die 80. En dat soort finishes. En dat geeft wel gewoon zelfvertrouwen. Zeker omdat hij goed gooit. En ja, wat ik had verwacht, ja, ik had misschien wel verwacht, als ik zo zou gooien, net zoals ik heb gedaan vandaag, dat ik hem helemaal had afgeschud. Maar ja, dat gebeurde niet. Maar uiteindelijk wel goed genoeg.
0: Uiteindelijk dus goed genoeg. En daarmee staat Gian van Veen in de kwartfinale. Jordan in gesprek met sportnieuws.nl. En in die kwartfinale krijgt hij gezelschap van Dirk van Duivenbode. En die zorgde misschien wel voor de grootste Nederlandse verrassing van die middag. Van Duivenbode stond tegenover Luke Humphries, de nummer 2 van de wereld, en een voormalig wereldkampioen. De Nederlander kwam met 6-3 achter, maar vocht zich uiteindelijk volledig terug in de wedstrijd. In de beslissende fase bleef Van Duivenbode overeind en uiteindelijk won hij met 10 tegen 9. Vooral die ommekeer van een 6-3 achterstand, ja, bijzonder. Toch, Dirk? Waar haalde je de energie opeens vandaan om dit te flikken?
2: Ja, het klinkt misschien stom, maar ik zat in een negatieve vibe een beetje. En ik gewoon weer naar mijn zoontje. Had ik gewoon een paar legs helemaal niet gedaan. Mm-hmm. En toen zag ik hem. Dan zat hij te gapen. Denk, moest ik dan wel weer om lachen, weet je.
3: Ja.
2: Denk van ja, uiteindelijk voor jou is het gewoon laat. Of laat of wat dan ook. Het kost een hoop energie.
3: Ja, pittig dan.
2: En je bent moe. En je vindt, hij is de hele dag helemaal blij dat hij hierheen mag. En dan zie je hem gapen. En dan moet je dan gewoon van binnen om lachen. Dat je denkt van ja, je vindt het eigenlijk zo leuk, maar het kost je te veel energie. Mm-hmm. En komt toen eigenlijk gewoon omdat je dan zo'n momentje in je hoofd hebt, dan kan je weer resetten. Naar, eigenlijk kom je op een gegeven moment in een negatieve spiraal. Ik gooide niet meer wat ik deed. Eerst sessie 1, sessie 2. En ik kon daar wel omzetten. En omdat ik ook, ja, ik ben niet iemand die als een tekst ook, ben ik er wel zoiets van, ja, omdat ik ook druk op hem weer terug lag. Ging hij ook wel af en toe weer die mindere scores gooien. Want toen ik dat niet deed, ja, het was er geen oude aan bij hem.
0: Uiteindelijk was het dus goed genoeg en won Dirk van Duivenbode met 10 tegen 9 van Luke Humphries. Een grootheid in de dartsport. En krijgen we vanmiddag een volledig Nederlandse kwartfinale. Er komt uiteindelijk iemand van Nederlandse origine in de halffinale. Dan mag duidelijk zijn, dat wordt of Gian van Veen of Dirk van Duivenbode. En ja, het is niet alleen een mooi affiche in Amsterdam, maar ook een interessante generale repetitie. Want de twee Nederlanders komen elkaar over iets meer dan een week opnieuw tegen bij de World Grand Prix. Dan zijn Van Veen en Van Duivenbode namelijk ook aan elkaar gekoppeld in de eerste ronde. Dat toernooi telt bovendien mee voor de wereldranglijst, in tegenstelling tot deze World Series Finals. Een mooie test, al had Dirk zelf liever een andere tegenstander vanmiddag getroffen.
2: Ja, kijk, voor mij maakt het, wat ik zeg, ik speel dus echt wel liever tegen een buitenlander in Nederland.
3: Mm-hmm.
2: En nu, ja, maar je hebt het goed gedaan. Ik ben ook niet onpopulair. Ja, dan moet je weer gaan nadenken. Welke kant kies je publiek? Ik ga dan over het algemeen altijd van negatief uit dat ze dan zijn kant kiezen. Want ja, ik vind dat je anders slecht voorbereid bent. Ik heb als de Jeffrey de Zwaan gespeeld. Die was helemaal flabbergasted dat het publiek voor mij koos. Terwijl ik dacht van ja, oké, als je een klein beetje voorbereid had, had je dat misschien kunnen weten. Ja. Maar ik ging er in die wedstrijd ook vanuit dat het publiek tegen me was. Omdat, ja, dan ga je van negatief uit en dat kan alleen maar meevallen. Want dat zijn van die lastige wedstrijden. Mm-hmm. En noem maar wat, als Gian 4-1 voorkomt, is het publiek voor mij. Als ik 4-1 voorkom, is het publiek voor Gian. Ja. Want ze willen ook niet een slechte. Nee. Ze houden ook van close games. Dat weet je gewoon, dat soort dingen. Dus dat moet je gewoon voorbereiden.
0: Vanmiddag om 2:00 is het dan zover in het AFAS Live. Dirk van Duivenbode tegen Gian van Veen in de Old Dutch Quarter Final van de World Series Finals. Leuk dus voor de Nederlanders, want je hebt altijd dus een Nederlander in de halve finale. Ah, het is toch wel weer ongemeen spannend. Welke wedstrijden staan er vandaag nog meer op het programma? Dat is vanmiddag even iets na 1:00. Dan wordt er afgetrapt tussen Ross Smith en Josh Rock. Na de pot tussen Dirk en Gian hebben we ook nog Gerwin Price tegen James Wade. En de middag wordt afgesloten door Luke Littler en Johnny Clayton. Vanavond hebben we natuurlijk de halve finales en uiteindelijk de finale. En wij blijven het hier volgen bij GPR Sportradio.

0: Level 42 and to be with you again bij GPR Sportradio. We gaan nog even een blik werpen op de Eredivisie zondag. Want er staan vandaag nog 3 wedstrijden op het programma. En vooral in Enschede staat er een behoorlijk wat op het spel. PSV gaat als koploper op bezoek bij FC Twente. En de Eindhovenaren hebben op dit moment 3 punten meer dan de Tukkers. Dus Twente kan bij een overwinning op gelijke hoogte komen met de regerend landskampioen PSV. En PSV wil op zijn beurt natuurlijk de koppositie graag behouden voordat ze de interlandperiode ingaan. Twente is bovendien uitstekend aan het seizoen begonnen en heeft 4 van de eerste 6 wedstrijden gewonnen. Alleen wacht de ploeg van John van der Brom een pittige uitdaging tegen PSV. De laatste 8 onderlinge duels in alle competities werden allemaal gewonnen door de Eindhovenaren. Maar toch ziet PSV-trainer Peter Bos de uitwedstrijd tegen FC Twente als een van de moeilijkste wedstrijden van het seizoen. Tijdens de wekelijkse persconferentie blikte Peter Bos alvast vooruit op de wedstrijd van vanmiddag.
1: Nou ja, Twente heeft het voor seizoen, tweede seizoen zelfs erg goed gedaan. We hebben veel punten gepakt. Ik heb ergens gehoord na ons misschien het meeste. Na een eigenlijk valse start, dat ze de eerste wedstrijd verliezen, hebben ze Groningen uit nog gelijk gespeeld, dacht ik 2-2. En de rest alles gewonnen.
2: Ja.
1: Dus die hebben langzaam het juiste pad weer te pakken. Twente heeft opereert als elftal goed. Hebben ook gewoon goede spelers. Thuis vind ik ze altijd nog wat gevaarlijker dan uit. Dus we zullen daar aan de bak moeten. Maar dat was de afgelopen jaren niet anders.
2: Ja.
1: We zijn aan de bak gegaan de afgelopen jaren. Want volgens mij hebben we nog steeds een goed resultaat gehaald daar. Dus, maar goed, we weten wat ons te wachten staat.
0: Ja, dat is namelijk FC Twente van trainer John van der Brom. En ook hij kreeg de statistiek van die 8 nederlagen op rij tegen PSV voorgeschoteld door RTV Oost. En daar reageerde John van der Brom als volgt op.
3: Ja, dat moet een keer doorbroken worden. Daarmee zeg ik niet dat we maar even gaan winnen. Want ja, we weten allemaal dat PSV natuurlijk al meerdere jaren de beste ploeg is in de competitie. Met heel veel goede spelers. Dus maar het wordt wel een potje. Ik heb er wel zin in. Want wij zitten er wel lekker in. En wij zijn fit, we zijn klaar. Om in ieder geval een echte wedstrijd van te maken. En dat is wat we nodig hebben richting zondag. Met de steun uiteraard die we ongetwijfeld zullen gaan krijgen.
0: Om 2:30 start deze prachtige pot tussen FC Twente en PSV. Op datzelfde tijdstip komt AZ ook in actie. De Alkmaarders ontvangen dan Telstar IJmuiden. Na het gelijke spel tegen Willem II en de nipte nederlaag in de Europa League partij van afgelopen week tegen Sunderland wil AZ nu toch wel weer een keer een potje gaan winnen. Voor de microfoon van Voetbalprimeur werd Leroy Echtold, de trainer van AZ, gevraagd hoe hij naar de tegenstander van vandaag kijkt. Telstar.
4: Nou, dat ze een stugge ploeg hebben en dat ze de tegenstander echt moeilijk kunnen maken door een goed idee, met een goed idee op het veld te staan. En dat hebben ze ook eigenlijk de laatste wedstrijden wel bewezen. Nogmaals, ze zijn stug en ze staan goed op het veld. Maar we houden ons eigenlijk meer bezig met onszelf. Nou ja, kijk, als zij... wij verwachten dat zij laag gaan staan in een 1-5-4-1. Nou, daar zijn wij in principe goed in. Dus dat wij tegen een laag blok kunnen wij gewoon spelen. Het moet alleen in een hoger tempo zijn en en veel meer variatie. Nou, daar trainen we op. Nou, dan kijken we of we dat straks ook in de wedstrijd eruit gekomen.
0: AZ tegen Telstar, de Noord-Hollandse derby. Om 2:30 is daar de aftrap. En allemaal te volgen hier bij GPR Sportradio. Om 12:15 hebben we dus de eerste wedstrijd nog tussen Feyenoord en FC Utrecht. Leon Mastic en Hein Keizer zullen je straks meenemen met de ontwikkelingen en de opstellingen van die wedstrijd. En de laatste wedstrijd van deze Eredivisie zondag begint om 16:45. Dat zal worden NEC, dat van de week is afgedroogd door Juventus tegen Go Ahead Eagles. Je volgt hem nogmaals gezegd allemaal hier bij GPR Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Alle 24 verdachten van de rellen op het Malieveld in Den Haag gisteren zijn weer vrij. Het protest van extreemrechts werd beëindigd omdat demonstranten gewelddadig werden. Ze bekogelden de politie en ME met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. De verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden. De restanten van het uitgebrande bowlingcentrum in Leeuwen met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen.

0: Atleet uit Ethiopië liep de 10 Engelse mijlen in een tijd van 50 minuten en 5 seconden. Bijna een halve minuut sneller dan het oude record. Dat gebeurde voor de ogen van de vorige recordhoudster die eregast was bij de jubileumeditie. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg. Bij elkaar staat er nu een kleine 40 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Kerkdriel en Knaupendel is het oponthoud een kwartier. A12 Den Haag-Utrecht bij de Meren 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En ook op de A12 verderop bij de Duitse grens 10 minuten vertraging. Ook door wegwerkzaamheden, ditmaal in Duitsland.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
5: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
6: Sportlife. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De prijs

0: Thuisbatterij.
1: Einde salderingsregeling.
2: Terugleverkosten.
3: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: Smint.

0: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
0: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
0: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
2: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
3: Boost yourself.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: GPR Sportradio. Leon Mastic.
6: Zondagmiddag met veel voetbal. Zometeen al de aftrap in de Kuip. Feyenoord tegen FC Utrecht. Feyenoord verloor dit seizoen nog niet. FC Utrecht won pas 1 keer. Zometeen vooruitblikken met beide trainers.

0: Radio. Goedemiddag, goed dat je erbij bent. En ik beloof je alvast, het is Phil Collins, maar nog veel meer sport dat de klok slaat. Want we hebben weer een rijkelijk gevuld livecenter met vandaag ook Hein Keizer. Goedemiddag, Hein.
1: Ja, goedemiddag, Leon. Leuk om met jou hier een keertje te zitten.
0: Ja, zeker. En je begint volgens mij overzichtelijk met twee schermen. Ik hoop dat je de ogen een beetje getraind hebt.
1: Ja, nee, joh. Ik heb heel veel geoefend. Ik heb heel veel thee gedronken van tevoren. Omdat we gaan de wedstrijden lekker aan elkaar babbelen. En er is ontzettend veel sport. Leuke wedstrijden ook. Natuurlijk Feyenoord tegen FC Utrecht, maar ook Twente tegen PSV. Dat zijn toch wel wedstrijdjes waar je rijkhalsend naar uitkijkt.
0: Kijk, en dat is nog alleen maar de vriendenloterij Eredivisie. Maar ik beloof je alvast, Hein, en ook als je thuis lekker zit te luisteren, we gaan het aantal schermen hier langzaam opschroeven. Er is heel veel sport te volgen. Want het is natuurlijk zondagmiddag, sportmiddag. Eerst eens even die blik over die wedstrijd die over een paar minuten al begint. De zondag in de vriendenloterij Eredivisie met Feyenoord, FC Utrecht dus. Feyenoord won nog niet in Rotterdam. Het speelde twee keer gelijk in eigen huis. Maar de andere kant is dat de ploeg dit seizoen ook nog niet verloor. Vorige week werd PEC Zwolle afgedroogd. En trainer Giovanni van Bronckhorst die merkt dat zijn ploeg steeds beter in elkaar valt. Dat zei hij bijvoorbeeld afgelopen vrijdag op de persconferentie.
2: Ja, nou, ik denk dat je, zeg maar, als je de laatste opstellingen ziet, ik denk dat het wel heel duidelijk is natuurlijk hoe we spelen nu met Luciano wat hangend vanaf links. Ik denk dat de laatste weken wel het elftal is en dat heeft gewoon heel goed gepresteerd. Dus dat is natuurlijk wel waar je naar zoekt. Uiteindelijk wordt het ook zaak om na de break, ja, dan zullen we moeten gaan wisselen. Omdat het natuurlijk heel veel fysiek wordt. Ook met alle wedstrijden die achter elkaar komen. Dan moeten die andere jongens er ook staan. En ik heb vertrouwen in dat zij dat ook zullen doen.
0: Giovanni van Bronckhorst bij RTV Rijnmond zei hij dat. Gaan we eens eventjes naar de tegenstander. Want en trouwens daar nog toegevoegd natuurlijk. Zegio in de ploeg bij Giovanni van Bronckhorst. Ook straks weer neem ik aan. Die zich later mag melden bij bondscoach Xavi Hernandez. Utrecht won vorige week eindelijk in zijn wedstrijd. En dat deden ze in Rotterdam. Zij wonnen dus al wel in Rotterdam. In blessuretijd kroonde Dani de Wit zich tot matchwinner door de 1-2 tegen Excelsior te maken. Eerste driepunter. Vandaag dus tegen Feyenoord. Een iets betere tegenstander misschien nog wel. Maar trainer Correa is niet bang voor de vorm van de Rotterdammers, zei hij op het clubkanaal van FC Utrecht.
3: Dus wij moeten vooral naar onszelf gaan kijken nu. Hoe gaan we ze bestrijden? Waar zitten hun goede plekken? Die moeten we gaan neutraliseren. Waar zitten hun kwetsbare plekken? En die moeten we gaan blootleggen. En wij hebben ook een paar knappe aanvallers. Dus ik denk dat hun verdedigers ook niet heerlijk gaan slapen.
0: Ja, niet heerlijk gaan slapen. Ik kan niet aan Hein vragen of dat ze heerlijk hebben geslapen. Want ik neem aan dat hij die informatie niet heeft. Maar hij heeft wel de opstellingen. Zijn er nog opvallende zaken bij de twee ploegen vandaag?
1: Nou, eigenlijk allebei helemaal niet. Ik denk dat Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord dacht, nou, weet je wat, 7-0 tegen PEC. Ik stel dezelfde 11 namen op. En dat heeft hij gedaan. Dus we beginnen met Chark, Ernst op doel. Marmol, Watanabe, Sint-Juste en Reed op rechtsback. Dan heb je ZGL van Houten, Targelien. Valente zal waarschijnlijk een beetje vanaf links gaan komen. Nacho Ferri, die dus een hat-trick heeft gemaakt. Officieel. Er was nog wat discussie over of dat eerste doelpunt nou van hem was of niet. Nou, dat is dus wel aan hem gegeven. Dus die heeft een hat-trick gemaakt tegen PEC Zwolle en Hach Moussa. En ook Anthony Correa, die denkt, nou, weet je wat, we hebben gewonnen. Ik laat het hetzelfde. Dus Barkas op goal. Dan moet ik zeggen, Pani Jotu, Didden en Horemans, Zagre van den Berg, De Wit, Westerlund, Bleek, Stefanov, 19 jaar, voor het eerst opgeroepen voor Oekraïne en Alarcon. En dat zijn de 11 van FC Utrecht.
0: Dat wordt gevolgd in onze livecenter hier bij GPR Sportradio. Net als die wedstrijd die ook om 11:15 aftrept in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Dat is PEC Zwolle tegen de Graafschap. En we hebben zometeen al Moto2.

0: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
1: Ja, een bericht van iemand van wie je al eventjes een tijdje niks hebt gehoord. Voetballer Rick Karsdorp, ik zou bijna zeggen, kent u hem nog?
2: Hein Keizer. Nou, tuurlijk.
1: Nog bij PSV actief, recentelijk natuurlijk, maar pas 31 jaar. Hij is anderhalf jaar na zijn laatste Champions League duel voor PSV tegen Arsenal. Toen was dat alweer, dus dat valt nog wel mee, al lang geleden. Maar opgedoken in het amateurvoetbal. Oh, ja. Zag daar beelden van gisteren ook. Hm? De drievoudige international van Oranje speelt tegenwoordig voor zijn jeugdclub VV Schoonhoven in de derde klasse zaterdag. En die Karsdorp, die natuurlijk ook voor Feyenoord en AS Roma uitkwam, heeft er bewust voor gekozen om zijn professionele carrière achter zich te laten en terug te keren naar de club waar het voor hem allemaal begon. En ik zat dus ook met enig succes, want hij maakte een mooie goal daar op het derde niveau. Dus dat is goed nieuws voor wat betreft het amateurvoetbal. Daar hoor je natuurlijk ook alles van hier bij GPR Sportradio. Met name op de zaterdag bij Pieter. Vandaag de blik gericht op inmiddels 3 schermen voor Hein Keizer. We zijn het al echt flink aan topschroeven al.
3: Ja, zeker. Het is wel altijd tricky. Hè? Als je als oud-profvoetballer in het amateurvoetbal je gaat begeven. Dat is altijd even wennen. Ik wil een paar recente voorbeelden. Bijvoorbeeld van John van den Beukering. Dat ging natuurlijk niet helemaal goed. Maar ook Marc-Jan Flederis. Die ging toen ook in het amateurvoetbal spelen. En ja, dan moet je toch even wennen aan een andere dynamiek dan op zeg maar de professionele velden.
1: Ja, ik kan me ook ineens denken, dat was niet amateurvoetbal, maar Edgar Davids die ineens bij Barnet ging voetballen op het hoeveelste niveau van Engeland.
3: Ja, precies.
1: En als trainer, coach en speler aan de slag ging. Rood pakte, met nummer 1 speelde of zo. Het levert soms bijzondere verhalen op.
3: Ah, het is wel mooi, toch? De liefde voor voetbal, die gaat gewoon door de aderen van dat soort gasten.
1: Ik zag ook bijvoorbeeld Ricky van Wolfswinkel. Ja. Een mooi interview bij RTW Utrecht, meen ik gisteren. Die zei ook dat het zijn droom was om bij zijn jeugdclub VV Woudenberg te spelen. Is er met 3-0 vanaf gegaan, maar toch blij. Hij wilde zijn shirt bewaren, maar hij moest hem wassen. Nou, dat zijn toch de mooie verhalen uit het voetbal. Hoort ook bij de sport. Hein, jij inmiddels voor je de eerste minuten van Feyenoord FC Utrecht in de vriendenloterij Eredivisie. Valt er al wat te zeggen over?
3: Nee, het is een beetje voorzichtig aftasten wat beide ploegen doen. Hier zien we nu bijvoorbeeld dat de bal bij Bargas lange ballen. Het is een beetje zoeken. Dat klikt nog niet helemaal in elkaar. Utrecht heeft wel wat balbezit. Feyenoord probeert te domineren. Maar echte kansen zijn er nog niet geweest. En we zijn pas 4 minuten onderweg.
1: Dat geldt ook voor PEC tegen de Graafschap in de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie. Ook daar staat het nog 0-0. Inmiddels ook begonnen de Moto 2 zonder Colin Vijer. Die viel bij de vrije training en brak zijn sleutelbeen. Die rijdt dus niet mee. Van de Goorberg, die is net gestart op plek 16.

Ja, in de zesde minuut is het Feyenoord wat op voorsprong komt door een actie van Hartj Moussa vanaf eigen helft. Hij legt de gehele verdediging van FC Utrecht in de leuren en schiet in de korthoek achter Bargas. Feyenoord-Utrecht 1-0.

0: bij GPR Sport Radio. En Choosing Texas hoorde je. Goed dat je er bent. En ik hoop ook dat je in vorm bent, want er valt weer flink wat te luisteren. Het eerste doelpunt ligt koud over 12 alweer in het mandje. Wel bij Feyenoord tegen FC Utrecht in de Vriendenloterij Eredivisie. Hein, in de plaats zei je al, Hart Moussa kon zijn goddelijke gang gaan.
1: Ja, de verdediging van FC Utrecht, die liet hem. Die dacht, nou, die jongen die pakken we ergens wel in het strafschopgebied op. Nou, dat gebeurde helemaal niet. Het was gewoon een vrije doortocht. Het was als de Dode Zee of de Rode Zee?
0: De Rode Zee.
1: De Rode Zee die opensleed. Ja, hij werd eigenlijk geen strobreedte in de weg gelegd. En op dat moment dat hij moest afdrukken, kon hij dat ook gewoon rustig doen met links in de rechteronderkant. En Marcus die keek zijn verdedigers ook een beetje aan van, ja jongens, wat zijn we nou aan het doen? We zijn 6 minuten bezig met deze wedstrijd. En hij ligt er al in. En even later zagen we ook nog eens een hele grote kans voor Nacho Ferri. Die gaat 1-op-1 met doelman Barkas na een waanzinnige splijtende paas van Luciano Valente. Alleen de spits heeft zijn vizier nog niet helemaal op scherp. Hij strandt namelijk op de doelman van FC Utrecht. Maar FC Utrecht moet wel aan de bak, want anders krijg je dit soort Zwolliaanse scenario's, wil ik bijna zeggen.
0: Ja, en het eerste goal ligt er dus al snel in. Tweede grote kans ook binnen 8 minuten al te pakken. Dat wekt de indruk dat FC Utrecht toch de boel weer niet helemaal op slot heeft zitten.
1: Nee, en ook de manier van vrij voetballen, de manier van doorlopen, het overlopen, wat we nu ook zien met Marmol aan de linkerkant. Die kan een voorzet gaan geven op Nacho Ferri, die kan aannemen en die scoort de 2-0. Het is ongelooflijk. We zitten 9 minuten in deze wedstrijd. En FC Utrecht, die kan echt, ja, die moeten echt even naar zichzelf gaan kijken. Even gaan kijken van, ja, wat gaan we hier vandaag doen? Want het is open huis achterin. Feyenoord op 2-0 door een doelpunt van Nacho Ferri in de 9e minuut.
0: Ja, en na die 7-0 overwinning van afgelopen weekend in Zwolle lijkt het opnieuw een wedstrijd te worden waarin Feyenoord aan het zelfvertrouwen, het doelsaldo en het vertrouwen ook van Ferri bijvoorbeeld kan gaan werken.
1: Ja, ik kan me zo ook voorstellen dat op dit moment in de Kuip dat mensen nu al 10-10-10 gaan scanderen, want na 9 minuten 2-0 voorstaan. Ja, dat wekt toch de indruk dat dat het geval gaat zijn.
0: Kijk aan, nou, dat werk aan de winkel voor de ploeg van Korea. Heb ik nog een tussenstand voor je in de Eurojackpot vrouwen-eredivisie. PEC Zwolle speelt daar tegen de Graafschap. Daar gaat het wat rustiger. Het staat 0-0 en dan zie ik ook nog rechtsboven in een van die vele schermen bij jou, Hein, de Moto 2 van de Goorberg gestart op plek 16. Hoe doet hij het? Kan je dat zien?
1: Nee, daar zijn de letters net iets te klein voor en ik heb mijn bril nog in de redactieruimte laten liggen. Dus die hou je nog even van me te goed.
0: Dat is het mooie van GPR Sportradio. We houden je op de hoogte. Feyenoord op 2-0 tegen FC Utrecht.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Zo.
4: Oh, wat een geld.
6: 50.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
7: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smin.
10: Boost yourself.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
18: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
19: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
20: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
21: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
22: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
23: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE. Erkend. Online. Leren.
24: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
25: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
5: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En verder veel vertraging op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging namelijk 20 minuten. En dat heeft te maken met werkzaamheden verderop op de Duitse A3.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Leon Mastic.
7: Feyenoord op roze tegen FC Utrecht door goals van Nacho Ferri en Hartz Moussa na 8 minuten al op 2-0. En zo lijkt het een makkelijke middag te worden daar. Bij PEC Van de Goorberg valt terug naar plek 25 in de Moto2. En zometeen de Serie A met Noah Lang.

0: GPR Sportradio met Cheryl Cole en Fight for This Love. En zoals voetballers dan zo mooi zeggen, fight for the badge. Oftewel, strijden voor het logo op je shirt. Nou, dat is ongetwijfeld iets wat uit het Utrecht-vak klinkt. Want in de Kuip staat Utrecht met 2-0 achter tegen Feyenoord. Ging snel daar in de eerste minuten. Opvallende naam die ontbreekt bij Feyenoord is Shaquille van Persie. Die zit niet bij de selectie. En zojuist zei trainer Giovanni van Bronckhorst daar het volgende over bij ESPN.
1: Nee, Shaquille had ook wat lichte klachten deze week. Dus er komt deze wedstrijd net iets te vroeg voor. Zelden voor Borges. Maar ja, die zullen denk ik deze week weer gewoon kunnen gaan trainen. Dus dat zal voor de AZ geen probleem zijn.
0: Zegt hij dus tegen ESPN, dat gaat gebeuren. Kan gewoon weer aantreden. En dan zeg ik tegen Hein Keizer, die in het livecenter naar die beelden van die wedstrijd zit te kijken. Ja, het is maar goed ook dat Ferry dan een beetje in vorm is. Want die maakt zijn goaltjes wel. Vorige week 3 en nu heeft hij zijn eerste er ook al weer in liggen.
2: Ja, zeker, zeker. En je had het over het logo. Hè. Ze zeggen wel eens bij Stone Island mensen, get the badge in. Omdat dat logootje van Stone Island, dat is iets onder hooligans, wilde ik even melden. Maar FC Utrecht, wat zijn ze aan het doen, joh? Het is echt, het lijkt soms bij tijd en wijle wel op een rondo. En ik kan me niet voorstellen dat Anthony Correa, die altijd heel sympathiek overkomt, dat hij hier tevreden mee is met de manier waarop FC Utrecht zich presenteert. Want de 1-0 die viel vrij laconiek. Die 2-0, ja, dat was ook gewoon een prima doelpunt. Maar de verdediging van FC Utrecht, die wordt zo makkelijk uit elkaar gespeeld. En je ziet het ook elke keer als Hajj Moussa, maar ook Valente, ook Targalien, als die in het balbezit komen. Ze worden amper aangepakt rond de 16 van FC Utrecht. Dat toort naar achter. En op dit moment is het wel vervelend nieuws voor FC Utrecht. Want hun topspeler Stefanov, die loopt een beetje te knikkenbenen. Die heeft natuurlijk bijzonder veel doelpunten. 5 doelpunten al in deze wedstrijd. Dit seizoen erin gerost. En die verstapte zich net een beetje lelijk. En hij wordt nu behandeld langs de lijn. Die moeten dus een minuutje uit. En als er ook hij langs de zijlijn moet gaan staan, dan wordt het wel een heel moeilijk verhaal voor FC Utrecht vandaag tegen Feyenoord in de Kuip. We zijn 26 minuten onderweg en het is nog altijd 2-0. Maar dat komt vooral omdat Feyenoord het vizier nog niet heel erg op scherp heeft.
0: Hebben we ook nog PEC Zwolle tegen de Graafschap in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Die zit ik ook eventjes naar te kijken. Nog geen doelpoging, tenminste wel 2 doelpogingen van PEC, maar nog geen schot op doel daar van beide ploegen niet. Staat daar dus nog 0-0 in de Moto 2. Geen Colin Veijer, die viel vrijdag uit tijdens de vrije training. Brak een sleutelbeen, dus hij niet in de actie. Zonta van de Goorberg wel, begon op plek 16, is inmiddels teruggevallen naar plek 25. En dan hebben we ook inmiddels in de Serie A de nummers 16 en 10 tegenover elkaar. Fiorentina Napoli met Noah Noder in, Hein Keizer.
2: Ja, dat is de meest gestreamde voetbalartiest. Hè? Wist je dat? Die staat gewoon boven Ronaldinho, staat boven Depay, boven Quincy Promes, om maar een paar namen te noemen. Die heeft iets van 110 miljoen streams op zijn muziek. Daar is het nog altijd 0-0. En Fiorentina is wel altijd een interessant verhaal, want de voormalig coach moeten we dan zeggen van Fiorentina, Grosso, die werd al in september ontslagen, begin september, 7 september om precies te zijn. En toen werd het overgenomen door Vanioli en die haalde wel een overwinning in de Serie A, maar voorlopig is het daar nog 0-0, dus Vanioli die zal nog wel op zoek gaan naar de tweede overwinning voor Fiorentina. Daar is 10 minuten gespeeld, Napoli tegen Fiorentina, Fiorentina tegen Napoli moet ik zeggen, nog altijd 0-0.

0: GPR Sportradio.
1: Sportradio.
2: Terrence Friend Darby.
0: Voetbal update.
3: If you let me stay. Heb ik nog een berichtje uit het voetbal? Want je zou toch zeggen, inmiddels is het wel gedaan met alle transfers. Maar nee hoor. Arsenal en Tottenham die zijn nog actief. De houden in ieder geval de transfergeruchten aan, zou je kunnen zeggen. Arsenal die zou namelijk opnieuw interesse hebben in de Braziliaanse aanvaller Endrick. Een speler die de club al langer volgt. En ook lijkt een vertrek van Richarlison bij Tottenham Hotspur van de baan. De club zou besloten hebben de Braziliaanse spits niet te laten gaan. En ja, daar is toch veel interesse van voor hem. Van onder andere vanuit Turkije. En het boot het niet zo met de trainer daar, De Zerbi. En die zou dus weg mogen. Maar blijft dus de geruchten aanhouden. Dat is tegenwoordig een transferperiode die al maar doorgaat. Nou, we houden je natuurlijk op de hoogte bij GPR Sportradio van al het voetbalnieuws, andere sportnieuws dat er is. Maar ook gewoon van al die live sporten die gaande zijn. Bijvoorbeeld het voetbal. En dat gebeurt op een aantal velden. In de Vriendenloterij Eredivisie Feyenoord FC Utrecht. Hein Keizer achter een heleboel schermen en ook een telraam inmiddels. Want in die eerste 8 minuten vielen er al 2.
4: Ja.
3: Daar blijft het wel bij vooralsnog.
4: Vooralsnog wel, maar dit is wel een pijnlijk beeld om te zien hoor op ESPN. Feyenoord tegen FC Utrecht. De sterspeler van FC Utrecht, Artem Stepanov, moet naar de kant. Is geblesseerd geraakt. Dat is natuurlijk verdrietig nieuws voor die 19-jarige Oekraïner. Die overigens voor het eerst is opgeroepen voor Oekraïne. Maar dat, ja, dat zal een blessure zijn. Hij wordt vervangen door Joris van Overheem in de 32e minuut. Maar hij zit echt huilend op de bank hier. Het is heel sneu om te zien voor zo'n 19-jarige. Omdat je weet, ja, het ging zo ontzettend lekker. Ik zat zo lekker in het seizoen en dan krijg je de eerste klap te verwerken. Hij geblesseert er dus vanaf. Het kabbelt verder een beetje door bij Feyenoord tegen FC Utrecht. 32 minuten gespeeld en nog altijd 2-0.
3: In de Serie A Fiorentina-Napoli. Een kwartiertje onderweg met Noah Lang in de basis. Heeft hij al wat kunnen laten zien daar?
4: Nee, Noah heeft zich nog niet laten zien. Overigens heeft geen één ploeg daar bij deze wedstrijd Fiorentina tegen Napoli zich laten zien. Het is een beetje vlak, het is een beetje mat, het is een beetje zoeken. Het veld lijkt ook gort en gort droog te zijn. Dat zal er niet aan bijdragen. Daar staat het nog altijd 0-0.
3: Heb ik nog een klein voetbalberichtje voor je over een oud-speler van FC Utrecht. Ohio, Noah Ohio, Ohio. En er is een doelpunt. Ja, dan gaan we gelijk maar weer naar het telraam erbij pakken. Hein Keizer.
4: Ja, het is wederom Anis Hadj Moussa. Die Sagré echt een klote avond aan het. Of een klote middag aan het beleven gegeven is. Die de 3-0 naar binnen werkt. Het is een schot in de korte hoek. Wat je wederom Barkas machtig is. Je zou toch moeten weten. Het enige wat Hadj Moussa dit seizoen aan het doen is bij Feyenoord. Dat is van buiten naar binnen trekken. En vervolgens met die linker uithalen. Het is nog even kijken of het buitenspel is. Nee, dat is het niet. Want de paas komt van een FC Utrecht speler. Dan kan Hadj Moussa rustig de 16 inlopen. Hij zoekt Sagré op, die verroert zich helemaal niet. En hij schiet in de korte hoek de 3-0 naar binnen. Dus 33 minuten gespeeld. Feyenoord tegen FC Utrecht, 3-0.
0: En dan GPR Sportradio.
1: Sportradio.
0: Voetbal update.
3: Ja, dan krijgt dit bericht gewoon een nieuwe aankondiging van me. Want ik was aan het vertellen over Noah Ohio, de oudspeler van FC Utrecht. Die heeft een tweede zware knieoperatie ondergaan. Na slecht nieuws van zijn artsen besloot de aanvaller opnieuw onder het mes te gaan. En deze ingreep betekent een langdurige revalidatie voor de speler. De verwachting is dat hij pas in februari of maart van komend jaar zijn rentree weer kan maken. Dat is natuurlijk een aanzienlijke tegenslag voor Ohio. Kan voorlopig niet in actie komen. En je zou bijna zeggen, Utrecht had hem wel kunnen gebruiken. Zeker met die blessure van Stepanov. Maar ja, een blessure en hij zit er niet meer. Je volgt het allemaal hier bij GPR Sportradio.

0: zijn de klanken van Harry Styles, Golden bij GPR Sportradio. Goed dat je erbij bent op deze heerlijke zondagmiddag. Een winderig geheel is het buiten, maar hier binnen is het heerlijk kalm en rustgevend luisteren naar alle sport die er is. Je hoort de updates, de achtergronden en natuurlijk alles wat er live gebeurt. En dat is ook om 7:07 al flink wat. Hein Keijzer zit in het livecenter.
1: Ja, goedemiddag.
0: Die heeft zijn telraam naast het scherm kunnen zetten. Want binnen 8 minuten was het al 2-0. Inmiddels is het 3-0 in de Vriendenloterij Eredivisie bij Feyenoord tegen FC Utrecht. We hadden het hierover. Het leek wel een herhaling, die derde goal. Of Hartsmoes gewoon precies hetzelfde deed.
1: Ja, het leek een identiek doelpunt. De 1-0 die viel natuurlijk omdat Hartsmoes vanaf de middenlijn, mind you, hè, kon hij gewoon rustig doordribbelen. Niemand die hem aanpakte. Hij kapte naar binnen. Zagré die stond erbij en die keek ernaar. En hoppa, het stond 1-0. En hetzelfde gebeurde bijna in de 32e minuut. Namelijk Hartsmoes, die ook weer een vrije doortocht kreeg. En vervolgens in de korthoek vrij kon inschieten. Terwijl Zagré toekeek en eigenlijk niks deed.
0: Ja, is dit ook een beetje het verhaal van het systeem dat Correa probeert te spelen? Daar 3-5-2 natuurlijk, met Zagré en Vesterlund op de flanken. Je zou zeggen, in verdedigende stellingen is dat 5 verdedigers. Maar in de praktijk is het misschien 3 en een mannetje tekort.
1: Ja, daar leek het wel op. En je zou toch voor zo'n wedstrijdbespreking er gaan vanuit dat elke coach dat toch weet. Van ja, vooral die Hartsmoes, we weten wat hij doet. Dat is namelijk van buiten naar binnen trekken. Een paar keer kappen, een paar keer draaien, pirouetjes draaien. En hij schiet vaak met zijn linkerbeen. Dan moet je dat toch afdekken als verdediger zijnde. Dat is niet gebeurd. Daar nog altijd 3-0. En ook bij Fiorentina tegen Napoli begint de wedstrijd een beetje te ontbranden. We zagen net een hele grote kans voor Fiorentina. Die bal ging op de lat. Dat was Arthur Atta. En een doelpunt op dit moment van Napoli. En dan moet ik de naam er even bij gaan vinden. Nummer 6 uit een corner wel te verstaan. Het was een beetje een matte wedstrijd, wat ik eerder al zei. Maar Fiorentina liet even van zich horen. Liet even zien waarom zij toch verdienen om in die Serie A te staan. Want zij zijn op dit moment in de laag geclasseerd. Billy Gilmore is de man die op dit moment raak kopt. Napoli dus op 1-0. Noah Lang hebben we nog weinig kunnen zien.
0: Dan heb ik nog een tussenstand in de Eurojackpot de Vrouwen Eredivisie. Daar komt de Graafschap zojuist voor, uit bij PEC Zwolle. We zijn er nog de hele middag en avond met sport hier bij GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Met het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio.

0: De minister kan niet naar de VN-top in New York omdat ze het vliegtuig niet in mag. Ze heeft een zeldzame ziekte waardoor ze een speciale zuurstoffles nodig heeft en die mocht niet mee aan boord. Er kon deze keer geen uitzondering gemaakt worden. Ze zou onder meer praten over AI en met koningin Mathilde meegaan. En Paul Hanen verlaat na ruim 50 jaar Sesamstraat. Hij zal niet meer te horen zijn als de stem van Bert. Na het overlijden van Wim T. Schippers, die de stem was van Ernie, vindt Hanen het tijd voor een nieuwe generatie. Hij sprak ook de stem in van de blauwharige Grover. Ook daar stopt hij mee. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op twee plaatsen heb je wat meer vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bijvoorbeeld, tussen Kerkdriel en Geldermalsen, daar is de vertraging een kwartier. Heeft te maken met de werkzaamheden daar. En op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de Duitse grens ook een kwartier oponthoud door wegwerkzaamheden in Duitsland.

0: Dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
2: teruggeleverde kosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van voordeel,
11: Aldi.
12: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl. Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
13: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders ga ik je mis.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
19: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
18: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
19: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uit?

0: Val.
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: GVR Sportradio. Leon Mastic.
7: Ja, goedemiddag. We gaan het aantal schermen langzaam opschroeven in het livecenter. Feyenoord staat bij rust met 3-0 voor tegen FC Utrecht. We hebben de vrouwen-eredivisie. Napoli staat voor bij Fiorentina. En we gaan darten in Amsterdam met Nederlanders in de kwartfinales.

0: GPR Sportradio van onze, uit onze eigen spaceship. Hier GPR Sportradio. Door natuurlijk een Starship. En we build this city. Om iets over één. En dat betekent dat we al bijna een uur bezig zijn op deze zondagmiddag. In ieder geval als het gaat om wedstrijden. Want wij zijn er natuurlijk al vanaf 12 uur. Hier met het middagprogramma. Met onder andere in de vriendenloterij Eredivisie Feyenoord tegen FC Utrecht. Het is daar rust en het staat 3-0.
1: Ja.
0: En Hein Keizer, er wordt volgens mij wat aan wissels voorbereid bij FC Utrecht, hè?
1: Ja, dat klopt. We zagen al vlak voor rust, zagen we uitgebreid dat Correa Kathleen leek klaar te stomen. Van zo wil ik je straks gaan inzetten. En ook Broholm, nummer 80 van FC Utrecht, die lijkt ook serieus bezig te zijn met een warming-up. Dus ik denk dat Anthony Correa het een en ander wil gaan omzetten om toch die wedstrijd naar zijn hand te zetten. Want tot nu toe is dat hem nog niet gelukt. En FC Utrecht ook helemaal niet gelukt. Want ja, ze zijn eigenlijk een soort, toeschouwer bij een toneelstuk van Feyenoord. Die kunnen zo vrij voetballen. Het was wel grappig om te zien. Vlak voordat het rust werd, zag je Givairo Riet een voorzet geven op Valente. Die kopte die uiteindelijk tegen de doelman Barkas aan. En dat zijn toch twee spelers die zich willen laten zien. Want ze hebben speciaal bezoek in de Kuip. Namelijk Xavi Hernandez, de bondscoach. En dat zijn toch twee spelers die niet zijn geselecteerd door hem in de eerste aanleg.
0: In tegenstelling tot bijvoorbeeld hun teamgenoot Givai Zegiel. Die natuurlijk vandaag ook weer in de basis staat bij Feyenoord. Heb ik nog eventjes een update over de Moto 2 race die werd verreden op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Geen Colin Vijer daar, want die brak vrijdag bij de vrijtraining zijn sleutelbeen na een valpartij. Wel aan de start Van den Goorberg. Startte vanaf plek 16, viel op enig moment zelfs terug naar de 25e positie. Is uiteindelijk geëindigd op de 20e en die race is gewonnen door Guevara. Hij pakte volle 25 punten. En ook nog bezig in de Serie A op een van die vele schermen hier in het Live Center bij GPR Sportradio. Fiorentina tegen Napoli. Hoe gaat het daar?
1: Ja, ik was een beetje aan het klagen over dat die wedstrijd een beetje stroperig begon. Maar op het moment dat ik dat zei, scoorde Benny Gilmore, moet ik zeggen, een fantastisch doelpunt. Direct uit de corner plukte hij de bal op de voet en schoot hij de bal rechts in de hoek. Zo achter de doelman van Fiorentina, waardoor Napoli een leiding heeft genomen. Is het bijna rust. 39 minuten is er nu gespeeld en het staat daar altijd nog 0 tegen 1.
0: Ook rust in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. PEC tegen de Graafschap daar. En daar werd gescoord in de 37e minuut. En dat werd gedaan door Bente Jansen.

0: Ja, soms heb je van die nummers en die breng je dan terug in de tijd. Bijvoorbeeld Natalie Imbruglia met Torn. Dat heb ik, als ik kijk naar mijn vakanties van vroeger. Ik kan me nog zo goed herinneren dat we met de taxi op vakantie gingen. En dit stond op in de taxi. En ja, het boedelbakje achterin. Koffertjes en...
1: Jij ging met de taxi op vakantie?
0: Ja, we hadden vroeger thuis geen auto. En dat is zo'n hele dierbare herinnering, weet je. Ik kan me dat herinneren. Het voelde heel ver weg. Maar
1: hoeveel tik je dan af?
0: Het was, ja, ik hoefde gelukkig niet te betalen, 5-jarige.
1: Dat scheelt.
0: Een bericht van mijn kant in de zijlijn van deze uitzending van GPR Sportradio. Goed dat je erbij bent op deze zondagmiddag. Met in het livecenter Hein Keizer. Veel schermen. Ik zei het net al eventjes. We hebben het aantal schermen zijn we langzaam aan het opschroeven. We begonnen vanmiddag om 12:15 met de Moto 2. En geen Nederlands succes daar. Van der Goorberg komt als 20e over de streep. We hebben ook PEC tegen de Graafschap in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Het staat aan 0-1. Scherm 2. Feyenoord Utrecht in de Vriendenloterij Eredivisie was scherm 3. Inmiddels is daar meer bijgekomen. Wat heb je allemaal voor je, Hein?
1: Ja, ik heb de World Series of Darts in de AFAS. Dus in Amsterdam. Die staat op het punt van beginnen. De kwartfinale. En dat is Rosmith tegen Josh Rock. Dat is een leuke partij om te volgen. De best of 19 legs. Dus 19 legs gaan daar gegooid worden. Maar daarna is een andere kwartfinale waar wij natuurlijk reikhalzend naar uitkijken. Dat is namelijk Dirk van Duivenbode tegen Gian van Veen.
0: Ja, Gian van Veen die komt dus straks in Eindhoven. En in actie tegen elkaar. Dat betekent wel dat er één Nederlander gaat sneuvelen. Maar betekent ook dat er één Nederlander doorgaat.
1: Ja, dat is leuk om te zien en pijnlijk om te zien. Natuurlijk alle ogen gericht op Gian van Veen. Ik kan zijn naam nooit.
0: Gian. Ja.
1: Gian van Veen, ja, excuses. Ja. Ik zeg altijd Gian. Ik weet ook niet waardoor dat komt.
0: Ja, is de internationale allure die van zo'n naam afgaat.
1: Ja, precies. Maar je zag net al wat beelden, of onder andere op Viaplay, die dit natuurlijk uitzendt, van Dirk van Duivenbode met zijn kind op de arm toen hij opkwam in zijn eerste wedstrijd. En dat zag er wel heel bijzonder uit, want dat publiek is uitzinnig daar in de AFAS Live. Eerst dus die eerste kwartfinale, Rosmith tegen Josh Brock. Die staat op het punt van beginnen en om 2:00 dus Dirk van Duivenbode tegen Gian van Veen.
0: En die twee wedstrijden in de Nederlandse voetbalcompetities die zitten in de rust, gaan zo meteen weer verder. En ik heb nog wel een interessant verhaal voor je. In ieder geval opzienbarend zou ik zeggen. Want je hoeft hier bij GPR Sportradio natuurlijk niks te missen. We zijn overal het liefst zo live mogelijk bij. Maar in Turkije hebben ze het wel heel bond gemaakt hoor. Want daar is ophef ontstaan in het voetbal. Tijdens de wedstrijd tussen Trabzonspor en Galatasaray. De trainer van Gala, Okan Buruk, die werd weggestuurd. En die kreeg het voor elkaar om tijdens de wedstrijd live op televisie zijn verhaal te doen via een verslaggever langs de lijn. Nou, het opmerkelijke incident heeft natuurlijk tot woedende reacties geleid bij andere clubs, zoals bijvoorbeeld Fenerbahçe en Beşiktaş, die het beschouwen als zeer onsportief. De Turkse voetbalbond die heeft nog niet gereageerd. Maar je kan in ieder geval zeggen dat het de gemoederen erg bezig gaat. Ja, je kan je toch niet voorstellen dat dadelijk Korea na een flinke nederlaag of na een... na een nederlaag kan wel, maar dat hij bij de 3-0 ineens zegt, jongens, ik kap er lekker mee tegen een verslaggever.
1: Ja, maar dat is ook niet de eerste keer dat het gebeurt, hè, in de Turkse competitie. Volgens mij is de coach van Trabzonspor, die heeft ook al gezegd tijdens een persconferentie, jongens, ik kap er mee, ik heb hier geen zin meer in. En toen heeft de voorzitter vervolgens tegen hem gezegd, nee, ho, jij blijft gewoon.
0: Dat was 2 weken terug. Bij ons in de uitzending hebben we dat toen meegenomen. Ja. En in de uitzending van vorige week zondag konden we melden dat hij gewoon weer op de bank zit. Het blijft een bijzonder voetballand. Ook dit soort berichten hoor je hier bij GPR Sportradio.

0: Alex Warren bij GPR Sportradio. Neem nog lekker een kopje koffie, zou ik zeggen. Misschien nog wel bij je krasantje of iets anders lekkers qua brunch. Of verlaat ontbijt op deze zondag. Het mag, het is je gegund. En geniet er vooral ook lekker van. Misschien er straks al geluisterd naar Rick van Veldhuizen, die natuurlijk Koffie en Classics hier uitzendt bij GPR Sportradio. Maar vanmiddag ontzettend veel live sport. Bijvoorbeeld in de Vriendenloterij Eredivisie bij Feyenoord tegen FC Utrecht. De wedstrijd die om 11:15 is afgetrapt. En die wordt gevolgd in het livecenter door Hein Keizer.
1: Ja.
0: Hein, ja, ik zie jou driftig pennen. Dat betekent waarschijnlijk dat er flink is ingegrepen in de rust bij een van de twee ploegen. En als ik mijn geld moet inzetten, dan zou ik dat doen op FC Utrecht.
1: Ja, dat heb je helemaal goed. Maar ik vind het wel opvallend dat jij om 2:30 nog wil beginnen aan brunch. Dat is toch wel rijkelijk laat?
0: Nou ja, wij zijn keihard aan het werk. Maar ik gun iedereen natuurlijk gewoon een lekkere rustige middag. Het waait flink buiten. Het is niet koud. Het is niet, geen slecht weer. Maar zo'n lekkere opstartzondag zou ik willen zeggen.
1: Nee, dat is
0: perfect weer om lekker naar sport te luisteren. En gewoon nu nog een croissantje bij je koffie te pakken. Het mag van mij.
1: Ja, voor de
0: maar deze iets anders is natuurlijk ook welkom.
1: Ja, natuurlijk. Nou, we zaten eigenlijk midden in de rust van Feyenoord tegen FC Utrecht. We zagen al serieuze warming-ups gebeuren bij FC Utrecht. Die willen toch wel wat anders gaan doen. En dat snap ik ook wel. Als je 3-0 voor staat na 45 minuten, ja, dan is er werk aan de winkel. Anthony Correa, de coach van FC Utrecht, die heeft gekozen om Kadlin erin te brengen voor Alarcon. Marius Broholm voor Van den Berg. Sam van Duin is erin gekomen voor Adrian Blake. En dat betekent dat Dani de Wit, die was even gelegenheidsspits na het uitvallen van Stepanov, dat hij weer een linie zakt. En dat we dus nu een spits in de vorm van Sam van Duin hebben, die erin staat bij FC Utrecht.
0: Bij Fiorentina Napoli is het rust. Volgens mij, als ik mijn informatie klopt, is het daar nog 0-1 voor Napoli. Hè?
1: Ja, klopt. Een fantastisch doelpunt uit een corner. Die Billy Gilmore, de Schotse speler, die niet meeging naar het WK, er fantastisch in één keer in schoot. Een binnenkant voet. Toch wel vrij ongemoeid, hoor. Dat was een verdedigingsfoutje van Fiorentina. Daar hadden ze misschien wat meer aan moeten doen. En ondertussen kijken we ook nog naar de World Series of Darts. Dat is ook net zojuist begonnen, de wedstrijd tussen, dan moet ik even goed kijken, Smith tegen Rock. En de eerste leg is voor Ross Smith daar in de Avans Live in Amsterdam.
0: Heb ik ook nog een tussenstand voor je in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. De ruststand was daar 0-1 bij PEC Zwolle tegen De Graafschap. Bij PEC is één keer gewisseld in de rust. Zijp komt in de ploeg voor Oteng. En het gaat om een duel tussen de nummers 6 en 7. De Graafschap spot voor het eerst in de Eredivisie natuurlijk. En boekte in de tweede wedstrijd al de eerste overwinning ooit. Dat was tegen Heerenveen. Maar na 4 wedstrijden zijn dat nog steeds de enige punten. Vorige week werd met 2-3 verloren van ADO. En PEC staat op dit moment op 3 punten. En die punten werden vorige week gehaald bij nummer laatst. FC Utrecht werd 3-4 gewonnen. Dus er is wat om te strijden. Je volgt het allemaal hier bij GPR Sportradio. Net als die fijne muziek die we altijd voor je hebben. Dit is bijvoorbeeld The Script, The Man Who Can't Be Moved.

Ja, de wissels bij FC Utrecht die hebben geen goed gedaan. Want het is 4-0 geworden voor Feyenoord. Een hensbal van Vesterlund in duel met Marmol. Joey Coy wijst resoluut naar de tip. En achter de bal gaat staan Luciano Valente. Hij maakt zijn vierde van het seizoen. En ook de vierde van Feyenoord. 52 minuten gespeeld.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: De Beter Pikken Bunnies!
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Het is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
14: Rozer!
11: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
16: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
16: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
17: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
21: Anders schrijf je mis.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
19: Fans van voordeel,
18: Aldi.
22: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
25: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
26: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een kleine 50 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste files leveren niet meer dan 5 minuten vertraging op. Er zijn op dit moment een paar uitzonderingen. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je 10 minuten vertraging tussen Kerkdriel en Geldermals door de werkzaamheden daar. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt De Hocht 20 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo is de vertraging ook 10 minuten. Daar zijn ze een auto aan het bergen. Daar is de rechterrijstrook dicht.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Leon Mastic.
2: Feyenoord gaat naar rust verder waar het mee bezig was. Tegen Utrecht leidt het al met 4-0. Lijkt op weg naar de grootste overwinning ooit op de Domstedelingen. Bij PEC in de vrouwen Eredivisie wordt de keeper gewisseld. En zometeen ook een Nederlands onderrondje in het darten.

0: GPR Sportradio en Katy Perry met Roar. En dat is ook precies het geluid dat nu te horen valt in de Rotterdamse Kuip. Want Hein Keizer in het livecenter, er is opnieuw gescoord.
1: Ja, het is 5-0 geworden. Mind you, 5-0 in de 65ste minuut. Een evenaring van de allergrootste uitslag van Feyenoord tegen FC Utrecht. Het is Zegiel die de bal bij gelegenheidsspits, laten we hem dan zomaar even noemen, Guassu Diarra krijgt. Die schiet vanaf rechts net in de 16. Knap raak hoor. Het is echt een knap doelpunt. Barkas zet een stapje naar links. Dat had hij beter niet moeten doen. Want daardoor is die bal buiten zijn bereik. Het is 5-0 voor Feyenoord tegen FC Utrecht. En we kunnen wel zeggen dat dit een pijnlijke afstraffing aan het worden is voor FC Utrecht, voor de Domstedelingen. Anthony Correa had de boel niet op orde deze middag.
0: Nee, je zei al, het is de grootste overwinning op dit moment op Utrecht sinds 1974-75. Ik zat even te kijken, ja, ik denk, wie heeft dat nou meegemaakt? Zelfs de trainer van Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, was toen nog niet geboren. Die is geboren op 5 februari 1975. We moeten dus echt ver terug in de tijd om terug te komen bij zo'n grote nederlaag van FC Utrecht in de Kuip. Nou, het gaat er hard. 65 minuten op de klok. Ik zei een paar keer gekscherend vorige uur van pak je touwraam er maar bij, omdat we gingen uit de startblokken. Binnen 8 minuten stonden 2-0 daar. Ook in de vrouwen-eredivisie, de Eurojackpot vrouwen-eredivisie, wordt inmiddels flink gescoord. Hè?
1: Ja, zeker. En het is wel een pijnlijke middag voor PEC Zwolle, want hun keeper, Inge Tijink, die moest er vanaf met een blessure. Een blessure waar niemand iets mee te maken had. Ze sprong op en ze voelde het in de knie schieten. Daarom wordt er gewisseld. Noah Tissing komt er dan in en dan krijg je het meteen het pijnlijke verhaal van die Noah Tissing. Want op het moment dat zij erin kwam, dat was in de 52ste minuut. 2 minuten later kon Fieke Kroes en Lena Mailleu, die konden 2-1 alleen op de keeper af. En het was uiteindelijk Fieke Kroes die de bal erin schoot. En nog geen 3 minuten later was het Sam Roddenhof die de 3-0 erachter legde. Dus binnen 5 minuten nadat zij erin stond, had ze al 2 tegendoelpunten gekregen. Dus dat is een pijnlijke middag voor Noah Tissing.
0: En dan kijk ik heel even stiekem mee bij dat prachtige livecenter hier bij GPR Sportradio. En dan zie ik ook bij de beelden van Feyenoord tegen Utrecht in de Vriendenloterij Eredivisie inmiddels de luxe van het wisselen aan Rotterdamse zijde. Onder toeziend oog van bondscoach Xabi Hernandez. Dat Givay Zegiel eruit gaat. Ik kon het nog niet goed zien, maar misschien zit er in het binnenzakje van Xabi al wel een haasje voor Zegiel. Die zich natuurlijk op mag maken voor zijn eerste interland. Mag in ieder geval meegaan doen daar bij de selectie. Er is meer gewisseld bij Feyenoord. Hè? Je hoorde ook al Diarra voor Ferry. En Marmol is eruit.
1: Ja, klopt. Marmol is eruit. Daarvoor in de basis, in de plek is gekomen. Xavi Lopez. En Zegiel die ging eruit. Het was nog wel een spannend moment bij Feyenoord tegen FC Utrecht, want Zegiel kwam pijnlijk in botsing met Joris van Overeem van FC Utrecht. Toen hoorde je, toen merkte je gewoon dat de Kuip even stil viel van, oh nee, het zal toch niet. Nou, gelukkig is dat allemaal in orde. Hij kon verder voetballen, maar in de 67ste minuut is hij gewisseld voor Tobias van de Elshout. En om het even compleet te maken, Van Houten is er afgekomen en die is vervangen door Sam Stijn. Er zijn 68 minuten gespeeld en het staat altijd nog 5-0 voor FC Utrecht. Feyenoord dus op weg misschien wel naar een historische overwinning tegen een zwapperend FC Utrecht.
0: In de Serie A in de tweede helft, Fiorentina-Napoli. En daar staat het 0-1 voor de Napolitanen.

0: GPR Sportradio op de zondagmiddag. We gaan hard richting tweeën en er wordt al druk gesport. Met name gevoetbald, bijvoorbeeld in de Italiaanse Serie A. Fiorentina tegen Napoli met ontwikkelingen heen.
1: Ja, dat klopt. Fiorentina heeft het geluk even aan zijn zijde hangen. Want rechtsback Alex Jimenez die krijgt de bal voor zijn voeten. En dacht, weet je wat, ik haal een keertje uit in de 52e minuut. Die bal werd pardoes aangeraakt en belandde daardoor achter Milinkovic-Savic, de keeper van Napoli. En daardoor is er een tussenstand van 1-1 van Fiorentina tegen Napoli in de 53e minuut.
0: En dan moeten we het eventjes hebben over het darter. Dat vindt momenteel plaats in Amsterdam. En daar zijn toch wel ontwikkelingen te melden. Bijvoorbeeld over Luke Littler. Die heeft gedreigd namelijk om Nederlandse toernooien in de toekomst te boycotten. De nummer 1 van de wereld kreeg tijdens de World Series of Darts Finals in AFAS Live meerdere keren een fluitconcert over zich heen. Vrijdag gebeurde dat al tijdens de wedstrijd tegen Danny Noppert, een Nederlander natuurlijk, maar ook zaterdagavond tegen Nathan Espinol was het publiek duidelijk tegen Littler. De sfeer werd zelfs zo nadrukkelijk slecht dat de scheidsrechter het publiek moest aanspreken. Littler won overigens beide wedstrijden wel. Tegen Noppert werd het 6-4. En zaterdagavond, gisteravond dus, won hij in een zinderende partij met 10-9 van Espinol. Littler heeft eerder al vergelijkbare dingen meegemaakt in Duitsland. Daar speelt hij nu nog nauwelijks Eurotour-toernooien vanwege zijn ervaringen met het publiek. En ook in Nederland is het dus niet de eerste keer dat Littler met de fans botst. Eerder dit jaar werd hij tijdens de Premier League-avond in Rotterdam ook uitgefloten. Nou, na die wedstrijd tegen Espinol van gisteravond was Littler tijdens de persconferentie duidelijk over de ontvangst die hij in Amsterdam kreeg.
2: Yeah, if the Dutch stay like this, then I'm not going to do any Eurotours over there. There's just no point in me traveling, wasting my time whilst I'm getting booed. I just want to play my darts, obviously sign autographs and stuff, because the past two nights I've done nothing. I just walked off stage, not thanked anyone. There's no point thanking everyone when they boo me.
0: Zij Luke Littler dus. En er zijn ook wel weer updates te maken. Want het is natuurlijk vervelend dat het publiek zich zo negatief gedraagt. Vinden ook Nederlandse sporters, darters met name. Werd natuurlijk al aangesproken door de scheidsrechter dat publiek. Maar inmiddels heeft ook Raymond van Barneveld zich uitgelaten. Hij heeft zojuist de zaal toegesproken. En dat is te horen bij Viaplay. Laten we even luisteren wat hij zei net tegen het publiek.
3: Geef de spelers jullie respect. Ik zeg altijd tegen iedereen, Nederland zijn de beste fans all over the world. Ja? Houd dit zo. En zorg dat jullie mij kippenvel bezorgen vandaag. Dit zijn de beste spelers in de wereld. En wij willen gewoon in de toekomst dat dit evenement nog langer blijft. Toch hier in Amsterdam. Want dit is toch wat we heel graag willen. Hè? Fantastisch darts kijken. En het is voor de spelers gewoon, ja, ongelooflijk moeilijk als er wordt gefloten tijdens momenten.
0: Darter Raymond van Barneveld zojuist tegen de zaal was te horen bij Viaplay. Ja, dan moet ik toch altijd denken aan iemand anders met een microfoon. Dat komt ook omdat er beelden opstaan in het livezetten natuurlijk van de Vriendenloterij Eredivisie. Feyenoord tegen FC Utrecht, dat staat daar 5-0. Moet denken, Hein, aan die woorden die John de Wolf een paar jaar geleden sprak toen er dingen werden gegooid.
1: Ja,
0: vergelijkbare toon, maar andere teksten.
1: Ik moest denken aan Edwin van der Sar, die toen het Ajax-publiek in de bekerfinale ging aanspreken tegen PEC Zwolle, dat hij zei, kappen met deze shit.
0: Ja, nou, gebruik allemaal verdomme je verstand.
1: Ja,
0: die
1: precies.
0: Woorden zei John de Wolf het. En nu wordt dus het publiek aangesproken door Raymond van Barneveld daar in Amsterdam. Laten we hopen dat het normaal blijft. Daar wordt er gedart. Zometeen ook een Nederlands onderrondje. Houden we je natuurlijk voor je in de gaten bij GPR Sportradio. Net als die wedstrijd dus in de Kuip, middels 75 minuten onderweg. Gebeuren daar nog spannende dingen?
1: Ja, Feyenoord gaat gewoon rustig verder waarmee ze begonnen waren, namelijk doelpogingen creëren. We zagen net een kans van Sam Stein die via Barkas op de paal ging. En Guassu Diarra, de doelpuntenmaker al, die maakte de 5-0. Die had ook nog wel een kans om de 6-0 binnen te klikken. Maar Barkas was op zijn hoede en tikte die bal eruit. Maar Feyenoord is nog lang niet klaar met FC Utrecht.
0: En in de Eurojackpot vrouwen-eredivisie wordt gespeeld tussen PEC en De Graafschap. Daar stond het 0-3. Hoe staat het daar nu?
1: Ja, daar is het 3-1 geworden. Dat is een doelpunt van Ilvi Zijp. En daar zijn nog 15 minuten te spelen. PEC Zwolle tegen De Graafschap dus 1-3.
0: Je volgt het allemaal hier bij GPR Sportradio. Bij de doelpunten hoor je het en ook de achtergrondverhalen. Maar ook heel veel fijne muziek is hier te vinden. Dit is Morgan Wallen en Love Some.

0: GPR Sportradio op de zondagmiddag. We gaan hard richting tweeën. En Feyenoord, ja, ik wilde bijna zeggen hard richting de dubbele cijfers. Als je kijkt naar die eerste minuten, had het daar zomaar op uit kunnen draaien. Maar het staat inmiddels 5-0, Hein, in het Live Center.
1: Dat klopt, ja, inderdaad. 80 minuten zijn er verstreken. Ze hebben even wat gas teruggenomen. Dat zag je ook wel aan de wissels. En wel leuk om te zien dat Targelini werd zojuist gewisseld. En een oude bekende kwam erin. Reece Nelson. 2022 speelde hij zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord. Toen begon hij met een verhuurperiodes bij onder andere, wat moet ik het er even goed bijpakken? Wat zeg ik? Brentford. Arsenal heeft hij het nog geprobeerd. Maar dat was allemaal niet echt succesvol. Fulham heeft hij ook nog even gezeten. En uiteindelijk weer transfervrij gekomen. Omdat hij zijn contract had uitgediend bij Arsenal, kon hij opgepikt worden in Rotterdam. En daar heeft hij weer minuten gemaakt. Daar gaat hij weer minuten maken, terwijl we een vrije trap zien van Sam Stijn. Die wordt gestopt door Barkas. Dus daar hebben we 81 minuten gespeeld. Feyenoord nog altijd comfortabel aan de leiding, hoor, tegen FC Utrecht. En FC Utrecht mag zichzelf wel echt achter de oren gaan krabben wat het hier vandaag heeft laten zien. Want het is echt bar en bar weinig.
0: En dan hebben we nog de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Daar PEC tegen de Graafschap.
1: Ja, daar staat dat nog altijd 1-3. Geen wijzigingen. Het was natuurlijk wel bijzonder sneu wat daar gebeurde in die wedstrijd. Want de doelvrouw, moet ik dan zeggen, Inge Tijink, die moest er vanaf met een blessure. Noah Tissing kwam erin. En binnen 5 minuten had hij al 2 tegendoelpunten gekregen. Maar verder is het rustig daar. PEC Zwolle tegen de Graafschap. 78ste minuut, 1-3.
0: En over een minuut of 10, een kwartiertje, ook een Nederlands onderrondje bij het darten in Amsterdam. Je volgt het allemaal hier bij GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. In Oostenrijk is een Nederlander overleden bij een duikongeluk. Hij raakte tientallen meters onder water in paniek en maakte een noodstijging. Eenmaal op de kant geholpen is hij gereanimeerd, maar zonder succes. Volgens Oostenrijkse media is het een ervaren duiker en is het niet duidelijk waarom hij in de problemen kwam. De politie denkt te weten wie er hebben geschoten in Overasselt begin deze maand, schrijft de Telegraaf. Er wordt ook steeds meer duidelijk over de aanslag. Zo zouden 3 Franse verdachten hebben verklaard dat ze de opdracht kregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden. Er zitten nog 32 mensen vast. Noord-Korea heeft nog een raket afgevuurd, de tweede in een paar uur tijd. De eerste was een ballistische raket die neerkwam, nog 32 mensen vast.

0: Nacht koelt het af tot een graad of 10.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is toch nog behoorlijk druk op de weg. 80 kilometer file bij elkaar. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar kom je in 11 kilometer tussen Kerkdriel en afrit Geldermalsen. Zijn daar wegwerkzaamheden waardoor de linkerrijstrook dicht is. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt de Hocht bij Eindhoven. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Eckerswijer is het oponthoud 35 minuten. En ook in de buurt van Eindhoven op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Someren en Geldrop, 10 minuten verdraging. Daar is de rechterrijstrook dicht.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
12: Fans van voordeel,
11: Aldi.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
18: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
19: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
17: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit.
19: Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis scheepdicht.

0: grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Leon Mastic.
3: Feyenoord laat geen Spaan heel van FC Utrecht. In Rotterdam staat het inmiddels 5-0. En in de vrouwen-eredivisie is het spannend bij PEC de Graafschap. Het staat daar vlak voor tijd 2-3. En de MotoGP is begonnen met een razendspannende strijd in het WK. GPR.

0: Nickelback, Far Away, hoor je bij GPR Sportradio. Op de zondagmiddag, inmiddels voorbij 2 uur... en dat betekent dat de eerste wedstrijden er alweer op zitten. Hein Keizer normaal hier natuurlijk ook te horen op de vrijdagavond. Maar vandaag vergezelt hij mij in het Live Center. Ja. Heb je al een beetje vierkante ogen van al die schermen?
1: Nou, je hebt van die blauwe brillen, toch? Dat kan ik misschien wel een keertje gaan aanschaffen. Dat je het beeld niet helemaal op je netvlies inbrandt. Maar goed, tot nu toe vermaak ik me goed, hoor.
0: Je hebt nog 3 uur en 19 minuten te gaan. Houden we vast vol. De eerste wedstrijd is dus afgelopen in de Vriendenloterij Eredivisie. Feyenoord tegen FC Utrecht. Inmiddels klaar, hè?
1: Ja, dat is klaar. Het was ook een uitgemaakte zaak. 5-0 is dat geworden. Dus in evenaring van de grootste overwinning op FC Utrecht. Terecht van Feyenoord. In de tweede helft, einde tweede helft, waren er ook nog wel grote kansen, hoor, om er 6-0 van te maken. Sam Stijn een paar keer gevaarlijk. Diarra nog een keer gevaarlijk. Maar het bleef uiteindelijk 5-0. En ja, dat is toch een pijnlijke busrit terug, hoor, van Anthony Correa en zijn kornuiten van Utrecht. Want het gaat niet heel goed daar. En dit was natuurlijk niet echt lekker voor het zelfvertrouwen. 5-0 eraf gaan in de Kuip.
0: Nee, vorige week wonnen ze nog in Rotterdam bij Excelsior met 1-2. Dani de Wit toen in blessuretijd eindelijk een 3-punter schonk. Maar dat vertrouwen is weer geknakt.
1: Ja, en het uitvallen van Stepanov, dat is misschien ook nog wel pijnlijker voor FC Utrecht. Want dat is hun sterkhouder in de spits, die 19-jarige Oekraïner. Die ging er met tranen af en dan denk je toch altijd aan serieuze blessure.
0: Ja, en dat is extra lullig en pijnlijk voor hem natuurlijk, omdat hij net is opgeroepen voor het nationale team van Oekraïne voor het eerst. Laten we hopen voor hem dat meevalt. Wordt ongetwijfeld vervolgd. En als we daar nieuws over te melden is, hoor je dat natuurlijk hier bij GPR Sportradio. Ook in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie was om 11:15 de aftrap bij een wedstrijd. PEC de Graafschap, die is inmiddels ook klaar.
1: Ja, klopt. En daar werd het nog even spannend. Het was lange tijd 3-1 voor, dan moet ik even goed kijken, was het 3-1
0: voor de Graafschap,
1: voor de Graafschap inderdaad. Maar Inske Wijman, die scoorde in de 80ste minuut. En Dionne van der Wal, de keeper van de Graafschap, die ging daar niet vrij uit de bal. Bleef een beetje hangen in de 16. Belandde voor de voeten van Ineke Wijman. Die haalt uit, maar in de hoek van Dionne van der Wal. En dan denk je toch van, nou, dat is niet heel best. Ze was zelf ook niet heel tevreden met haar eigen optreden. Was ze furieus dan wel op haar verdedigers, maar dan ook wel op haarzelf. Daar werd het nog even spannend. Maar het was, het slotoffensief van PEC was niet sterk genoeg. En de Graafschap wint daar eigenlijk gelukkig winnen ze daar.
0: Betekent dat de Graafschap op 6 punten komt na 5 wedstrijden. Daarmee staan ze 6e in de competitie daar. En PEC Zwolle blijft 9e. En een laatste staan met 3 punten uit 5 duels. Ook nog eventjes voor de volledigheid natuurlijk de stand wat betreft de Vriendenloterij Eredivisie. Feyenoord won daar dus met 5-0. En dat heeft de volgende gevolgen voor de stand. Feyenoord staat voorlopig bovenaan. Nog wel een wedstrijd meer gespeeld. Staat op 17 punten uit de 7 wedstrijden. Maar dat heeft natuurlijk ook nog kan veranderen, omdat PSV en AZ nog in actie moeten komen vanmiddag. FC Utrecht, ja, ik moet echt een stukje scrollen. Die staan inmiddels op de 15e plek met 5 punten uit 7 duels. Is er ook nog gedart in de kwartfinales in Amsterdam. Daar zit de eerste kwartfinale er van vanmiddag op.
1: Ja, dat klopt. De World Series of Darts. De finals zijn dit dan, de kwartfinales. En het was Ross Smith die de eerste leg won en eigenlijk alleen maar voor heeft blijven staan de gehele wedstrijd tegen Josh Rock. Daar is het 10-7 geworden. Hij miste zijn eerste matchdart op dubbel 8 en ook de tweede ging niet raak, maar de derde was wel raak. En daardoor hebben we de eerste halve finalist in de vorm van Ross Smith. En dan kunnen we ons opmaken voor Dirk van Duivenbonen tegen Gian van Veen, want dat is de partij die nu op de rol staat.
0: En het is natuurlijk heel leuk als je luistert en helemaal als je lang luistert. En misschien zit je wel vanaf 12 uur te luisteren of nog eerder. Dan heb je gehoord dat we het aantal schermen vanmiddag langzaam opschroeven. Het livecenter wordt bemand door Hein Keizer. Maar inmiddels meer schermen erbij. En dus was de behoefte aan extra handjes en ogen. Ruben Driessen, goedemiddag Ruben.
2: Goedemiddag Leo.
0: Oh ja. Ja, jij volgt voor ons onder andere het beachvolleybal. Dat wordt gehouden in het hartje van Utrecht, hè?
2: Ja, op de Jaarbeursplein is de King of the Court aan de gang. En we beginnen om 14:30 met de Queen of the Court, de vrouwen. En daar gaat de semifinal C gaat beginnen. Met 4 Nederlanders aan de start. Het koppel Floor Hogenhout met Nigella Negenman. Mila Koning met de Spanjaard Moreno. En Katja Stam met de Zwitser Kernen. Er zijn 5 plekken in de finale. 2 zijn al bezet. Met onder andere Raisa Schoon. De Nederlandse die speelt samen met Anna Patricia. Dus nog 3 plekken voor 3 duo's te bemachtigen.
0: Nou, wordt ook een vervolg. Is allemaal te volgen hier bij GPR Sportradio. Net als zometeen de 2:30 wedstrijden in de Vriendenloterij Eredivisie.

0: Goedemiddag. Leuk dat je er nog steeds bij bent. GPR Sportradio is het station waar je naar luistert. We hebben de achtergronden bij de sport, maar natuurlijk ook heel veel live sport. En dan ben je op een zondagmiddag, nou echt, dan zit je gebakken. Want er is ontzettend veel. Alle schermen zijn hier bijna doorgebrand. Zoveel is er te zien. We hebben net de eerste wedstrijd al achter de rug. Maar we gaan ons ook klaarmaken voor een nieuw rondje Vriendenloterij Eredivisie. Met bijvoorbeeld FC Twente PSV. Daarover zo meer. Maar je had ook nog even te goed de Serie A. Daar is Fiorentina Napoli in de slotfase beland, Hein.
1: Ja, dat klopt. Daar staat het nog altijd 1-1. Opvallend moment was een wissel. Dat is altijd vervelend. Als een wissel een opvallend moment is. Maar Noah Lang die werd eruit gehaald samen met Højlund voor twee oud-Ajaxiden, Lorenzo Luca en David Neres. Maar vooral Noah Lang was niet blij met zijn wissel. Die zat een beetje te voeteren. Die zat een beetje boos te zijn. Niet op zichzelf, maar het leek wel meer op de coach. Dat is Allegri. Die hebben al niet zo'n hele lekkere verstandshouding, heb ik het idee. Want Noah Lang is al een keer buiten de selectie gehouden door Allegri vanwege zijn gedrag. En ik denk niet dat dit er echt aan bijdraagt. 87 minuten gespeeld. Nog altijd 1-1 Fiorentina tegen Napoli. En we kijken ook even vooruit inderdaad naar FC Twente tegen PSV. En wat opvallend is dat in de basis geen ruimte is gevonden voor Daan Rots en niet voor Piazza, maar wel voor Thorvaldsen, Philip Thorvaldsen onder andere, en Ullerzetter, die staan daar aan de aftrap. En Thorvaldsen, dat is zijn basisdebuut bij FC Twente.
0: Ja, en die mocht van de week meedoen in een oefenduel van FC Twente dat werd gespeeld tegen Go Ahead Eagles. Werd met 2-7 gewonnen door Twente. Zijn dus een beetje klaar voor PSV, zou je kunnen zeggen. Maar hij scoorde en mag dus zich vandaag gelijk vanaf de aftrap bewijzen. Het is dus koploper PSV op bezoek bij nummer 5, Twente. PSV speelde de eerste wedstrijd gelijk, maar won daarna alles. Hebben onder andere Utrecht en Ajax uit al gehad. En ook Twente begon met puntenverlies. Ze verloren van Heerenveen, maar verloren daarna niet meer in de Eredivisie. Moet wel gezegd, de laatste wedstrijden waren tegen relatieve kleintjes. ADO, Telstar en Cambuur. Nou, John van der Brom die maakt zich klaar voor deze kraker van vandaag. Twee ploegen in vorm dus. En voor de camera van ESPN geeft hij aan dat dit soort wedstrijden zijn waar je het voor doet. Maar dat er natuurlijk ook eerst nog eventjes gepresteerd moet worden.
2: Als je dit soort wedstrijden speelt, dat doet altijd iets bij alle clubs waar ik gewerkt heb. Dit is gewoon een hele goede ploeg, een mooie ploeg die op bezoek komt. En wij hebben daar als FC Twente de laatste jaren heel veel moeite mee gehad. En het is altijd wachten op het moment dat het gaat gebeuren. En ja, dat gevoel, hè, daar wil ik naartoe werken met je, is deze week al heel veel aan de orde gekomen. En ja, het stadion zal straks ontploffen op het moment dat de wedstrijd begint. En het is aan ons om er zo lang mogelijk een wedstrijd van te maken.
0: Ja, en dat gaat hij dus ook zeker doen. Die wedstrijd gaat over 7 minuten beginnen. Is hier natuurlijk te volgen bij GPR Sportradio. Hebben we ook nog die andere discussie die volgde bij Twente. En bijvoorbeeld over een man die er toch altijd bij was als het op Oranje aankwam. Hij zat nog niet in de voorselectie. Wout Weghorst. Hij ontbreekt dus ook in de definitieve selectie van Xavi Hernandez, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Van der Brom zei daar bij ESPN het volgende zojuist over.
2: Ik wist dat. Tuurlijk, ik vind ook dat je nooit moet bedanken voor het elftal, voor Oranje in dit geval. En hij staat er nog steeds open voor. Ik vind het veel belangrijker dat hij goed speelt eindelijk. En daar genieten we van met z'n allen.
0: Ja, hij staat dus gewoon in de basis, hè, Hein?
1: Ja, Wout Weghorst die mag vanaf de aftrap beginnen. Wie er niet in de basis staat, dat is bij PSV Sven Meijnans. We scoorden vorige week nog een hattrick tegen Sparta. Maar deze week er dus niet bij. Hij moet vanaf de bank beginnen. Dus dan krijg je het middenveld met Koy Daisano, Guus Til en Paul Wanner die aan de aftrap gaan beginnen.
0: Hebben we ook nog die andere 2:30 wedstrijd in de Vriendenloterij Eredivisie. Nummer 2 AZ gaat opnemen tegen Telstar. Nummer 2 AZ verloor deze week in Europa League met 1-0 van Sunderland. Komen vandaag trouwens ook nog in actie in de Premier League. Moet hoop geven natuurlijk als je je staande kan houden tegen een ploeg uit de Premier League. Maar afgelopen weekend was het veel beter dan Willem II. En verspeelde toch punten door een laat doelpunt van Devin Haan. En zo eindigde de perfecte Eredivisie-reeks een gelijkspel. Telstar staat 12e met 5-6. Begon met een knappe uitoverwinning bij NEC. Maar wisselde daarna nederlagen af met gelijke spelen. Afgelopen weekend een saaie 0-0 tegen Heerenveen. Ja, en de topscorer daar is de keeper Ronald Koeman junior. Dat kwam natuurlijk door die dubbelslag die hij maakte vanaf de penalty-stip tegen Cambuur een paar weken terug. Bij AZ vandaag in ieder geval een paar wissels, zo meteen de hele opstelling. Maar laten we eerst even kijken wat Leroy Echtold, de trainer van AZ, vertelt tegenover ESPN over die Noord-Hollandse derby en de wisselingen in zijn team.
3: Ja, Kees toch nog wat last vanuit die wedstrijd. Niet super fit, niet fit genoeg om te starten. En Jordi heeft natuurlijk ook de laatste tijd veel gespeeld. En Dave doet het ook gewoon goed. Kijk, je wil natuurlijk ook dat Steens zijn minuten krijgt. Want je wil hem optrainen. Hij moet nog wat fitter worden. Dus dit is gewoon vandaag. Hebben we dat besloten om hem zeg maar te laten starten.
0: Zo, en er staat een toeter aan daar, of niet?
1: Ja, de muziek die staat daar hoog, ja.
0: Het volume doet het daar in het stadion in Alkmaar. We hoorden dus al iets over Stenks en het ontbreken van Klaasje en Smit. Heb jij de opstellingen van Telstar in AZ voor ons?
1: Ja, zeker. Op doel begint Jari de Busser natuurlijk opgeroepen voor het Belgische elftal door Mark van Bommel. Dat is heel bijzonder voor hem. Elia Dijkstra, Wouter Goes, Lewis Schout en Matteo Chaves. Die staan achterin. Kelvin Stenks, Dave Kwakman, Peer Koopmeiners. En dan Bischoff, dat hadden we misschien niet verwacht naar aanleiding van de volgende wedstrijd van AZ tegen Sunderland. Max Meerdink en Rosangelo Daal, die complementeren het elftal. En bij Telstar, ja, je mag raden wie er op doel staat. Natuurlijk de topscorer Ronald Koeman junior.
0: Dat is toch lekker als je dat kan zeggen over
1: ja,
0: de doelman, hè?
1: Ja, dat is toch heel bijzonder. Hij wordt ook, wordt ook geroemd, hè. Het is sowieso een bijzondere week. Is zijn moeder verloren. Dus ik neem aan dat daar misschien nog of een minuut stilte is, of dat er een eerbetoon gaat zijn bij Telstar, of AZ tegen Telstar.
0: Ik begreep ook van Henk Brugge dat hij zelf mocht bepalen of dat hij vandaag klaar was om te spelen. Maar dat blijkt dus te kunnen voor hem.
1: Nou, gelukkig een moeilijke week. Gelukkig maar. Peersman, Soalia, Valk, Hardeveld, Owusu, Rossen en Alders. En dan hebben we voorin Brouwer, Mendes en de spits is Jelani Seedorf.
0: Zometeen die twee wedstrijden hier live te volgen bij GPR Sport Radio. Net als de Queen en de King of the Court. Dat wordt gespeeld in Utrecht. Gaat om beachvolleybal. Je volgt het hier bij GPR Sport Radio.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
13: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
15: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
16: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
15: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Joujou.
21: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
22: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
21: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
0: Thuisbatterij,
2: einde salderingsregeling,
7: terugleverkosten,
23: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
24: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
25: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
26: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
27: GPR Sportradio. Verkeer.
28: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Zaltbommel en de Alfred Geldermals een file van 7 kilometer. Vertraging is 10 minuten. Verder veel vertraging op de A12 voor Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens. Daar is het oponthoud een kwartier. En op de A16 Breda-Rotterdam bij de Drechttunnel ook ruim een uur vertraging.
27: GPR Sportradio. Sportradio. Leon Mastic.
29: De topper in de vriendenloterij Eredivisie van vandaag is afgetrapt. FC Twente PSV en Telstar met rouwbanden tegen AZ. De kwartfinales bij het darten, een Nederlands onderrondje. En in de MotoGP doet Jorge Martin goede zaken.

0: and Poets. Sky on Fire hoor je bij niemand minder dan GPR Sportradio. Oh, en dat klinkt door elkaar ook heel mooi zo, moet ik zeggen. We gaan eens eventjes kijken in het livecenter, want er is een hoop gebeurd en inmiddels ook al best wel weer wat afgelopen. Nog te goed een einduitslag in de Serie A. Fiorentina tegen Napoli. Het stond daar vlak voor tijd 1-1 met een boze Noah Lang omdat hij werd gewisseld, Hein.
1: Ja,
0: dat is afgelopen.
1: Is het ook gebleven. Het is 1-1 gebleven. Napoli blijft daarmee in de middenmoot. En Fiorentina bungelt op de 16e plek. Het was een spannende wedstrijd, maar er gebeurde niet heel erg veel. Billy Gilmour opende dus een score in de 23e minuut. En in de 51e minuut was het Jiménez voor Fiorentina die de 1-1 op het bord schoot. Terwijl wij zitten te kijken naar een begonnen Twente tegen PSV. En we zagen een eerste kansje vanuit een corner van Van Bommel. Daar was de inlopende Mauro Junior. Die beleefde een hele goede week. En die schoot de bal recht in de handen van Oenerstal. Wel vervelend voor PSV is dat Peppi net op de grond is gaan liggen met een blessure. En het lijkt erop dat Peter Bos geen risico wil nemen. Nee, dat klopt. Peter Bos gaat geen risico nemen. Peppi er al af in de 9e minuut. En daar komt Sven Meinans voor in de plek. Is natuurlijk ook een man die het doel weet te vinden. Maar Meinans die dus vroeg erin moet komen voor een geblesseerde Ricardo Peppi.
0: Scoorde natuurlijk vorige week nog 3 doelpunten tegen Sparta, Meinans.
1: Zeker, ja.
0: Moest vandaag weer op de bank beginnen, maar gaat toch 81 minuten meepakken op deze manier.
1: Ja.
0: Ook bezig, Telstar AZ, dat begon niet met een minuut stilte, maar wel allebei de ploegen hebben rouwbanden om, vanwege het overlijden van Martina Koeman, natuurlijk de moeder van Ronald Koeman junior.
1: Ja, en die werd ook veelvuldig in beeld genomen. Je zag wel enigszins wat emotie bij hem, dat het hem wat deed. Logischerwijs natuurlijk een hele intense en heftige week voor hem. Zijn moeder is overleden. Daar staat het nog altijd na 11 minuten 0-0. En ik heb ook een schuin oog op de World Series of Darts. Ja, ik vind darten echt geweldig. Ik weet niet of je ooit in een dartarena bent geweest. Dat is een van de leukste dingen om een keer naartoe te gaan. Daar is het Gian van Veen tegen Van Duivenbode. En toen Gian van Veen met 2-0 in Lex voorkwam. Het is best to 10. Dus de eerste die er 10 heeft, die gaat door. Toen zag je Dirk van Duivenbode echt een beetje boos worden op zichzelf. Van ja, kom op jongen, nu moet het gebeuren. Toen kwam hij nog best wel knap tot 2-2. Maar ondertussen is het 3-5 in Lex voor Gian van Veen. En Dirk van Duivenbode heeft dus wat werk aan de winkel.
0: Ja, en Hein Keizer heeft ook maar één paar ogen. En je hoort hem al zeggen, ja, een scherm verder zie ik en een scherm verder zie ik en een scherm verder zie ik. Nou, dat hebben we opgelost. Ruben Dries is ook aangeschoven. Die heeft ook zijn eigen livecenter. We hebben dus eigenlijk 2 livecentra vandaag hier bij GPR Sportradio. Ruben, jij hebt het oog onder andere op King and Queen of the Court op het Jaarbeursplein in Utrecht. Inmiddels Nederlanders in actie daar op het veld.
2: Ja, zeker Nederlanders in actie. Hooghout en Negerman die zijn net de Queen site hebben ze verlaten. Dat betekent dat daar op die site kan je punten halen. Daar staan nu Helen Hansen en Biesgaard. Die hebben 1 punt. Maar Katja Stam, Nederlandse, die speelt samen met de Zwitser Kerner, die heeft 6 punten. En Hogenhout en Negerman, die hebben 5 punten. Dus het gaat eigenlijk heel goed met de Nederlanders in de eerste ronde van de semifinal.
0: Nou, en dat is voor ieder wat wils, want er is ook nog de MotoGP op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Pedro Acosta doet daar goede zaken, rijdt voorop. Maar Jorge Martin die doet pas echt goede zaken, want die rijdt een stuk ver verderop met nog 2 ronden te gaan op zijn concurrent Marc Marquez. En die lijkt dus goede zaken te doen in het WK-klassement. Je volgt het allemaal hier bij GPR Sportradio.

voorsprong komt door een doelpunt van Younes Taha in de 14e minuut. De bal blijft een beetje in de 16 hangen. Rebound valt voor zijn voeten. Hij haalt verschroeiend hard uit en zorgt ervoor dat de grondvesten op zijn grondvesten aan het schudden is. 1-0 voor Twente in de wedstrijd tegen PSV. 14 minuten gespeeld.

0: Billy Joel en Tell Her About It. GPR Sportradio. Met ook in de vriendenloterij Eredivisie ronde 2 voor wat betreft deze middag. De 2:30 wedstrijd al een vroeg doelpunt bij Twente PSV. Ja, het was eerst Weghorst die mistrapte. Maar uiteindelijk is het dus Taha die raak schiet.
1: Ja, dat was een paar kansen op rij. Weghorst die schoot eerst tegen de tegenstander aan. Dat was Geertruida. Vervolgens belandde de bal voor de voeten van Weidman. Die haalde uit. Daar kwam een karambol. Of die bal ketste af. En die belandde zo voor de voeten van Younes Taha aan de linkerkant van het strafschopgebied. Die bedacht zich geen moment. En die schoot de bal heel erg hard achter Kovar. En Twente dus op voorsprong. En dat is toch wel een verrassing te noemen.
0: En dan hebben we ook nog AZ. Dat speelt tegen Telstar. En dat was net een kippenvel. Mensen.
1: Ja, een van de mooie.
0: Een beetje clichématig zeg, maar het was wel echt zo.
1: Nee, maar dat mag je wel zeggen hoor. Want in de 12e minuut, heel mooi gedaan. AZ en Telstar gingen applaudisseren voor Ronald Koeman junior. Ofthans, de moeder van Ronald Koeman junior. Afgelopen week is hij overleden, 65 jaar geworden. In het Telstar-uitvak werden ook sterretjes uitgedeeld. En ja, wij zaten hier ook even te kijken met kippenvel op onze armen. En je zag dat Ronald Koeman junior toch wel heel erg geraakt was door dit ovationele applaus wat hij kreeg van het hele stadion.
0: Moest echt met zijn shirt even de tranen uit de ogen halen.
1: Logisch.
0: Vanzelfsprekend, ja, natuurlijk. Ook nog het darten in Amsterdam bezig met het Nederlandse onderrondje van Duivenbode tegen Van Veen.
1: Ja, dat is een potje hoor. Dat is een hele leuke wedstrijd aan het worden. Het golft een beetje op en neer. We dachten in het begin van de wedstrijd dat Gian van Veen toch wel heel erg makkelijk die wedstrijd naar zich toe kon trekken. Maar niets is minder waar, want de overgenius, zoals Dirk van Duivenbode zichzelf noemt, die dacht even van, nou, nu ga ik even laten zien wat ik waard ben. Die kwam tot 6-5. Dus die kwam voor te staan. Hij heeft net de 6-6 lek moeten slikken van Gian van Veen. Dus dat is een onvervalste thriller aan het worden. De best to 10 betekent dat. Dus nog 4 legs winnen en dan weten we wie daar als eerste over de vinger.
0: Gaan we hier meepikken. Net als al die andere sporten die hier natuurlijk te volgen zijn bij GPR Sportradio, heb ik nog de uitslag van de MotoGP verreden op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Gisteren al een geweldige sprintrace van Jorge Martin trouwens. Die reed 8e, reed uiteindelijk naar plek 2 na een rare gooi van Pedro Acosta. Pakt hij zelfs de volle buit. Nou, vandaag de gewone race. Pedro Acosta, die eindigt als eerste. Jorge Martin doet goede zaken, eindigt op plek 2. En Marco Bezzecchi eindigt als derde. Marc Marquez wordt slechts 5e.

En naast dat er een doelpunt viel bij Twente tegen PSV, is het bij AZ tegen Telstar ook raak. Het is Bischoff die de bal bij Max Meerding krijgt. Die begint hangend in het duel te komen met Souliahi. En die draait open en schiet hem verschroeiend hard, maar wel een beetje met geluk in de linkerbovenhoek. AZ tegen Telstar, 19 minuten gespeeld. Doelpunt Max Meerding, 1-0 dus.

0: Teddy Swims. Nou, Lose Control. En over swims gesproken. Ik heb een bizar zwembericht voor je. De Chinese Yu Zidi heeft op 13-jarige leeftijd een gouden medaille veroverd bij haar debuut op de Aziatische Spelen. De jonge zwemsensatie was zondag de snelste op de 200 meter vlinderslag. En ze deed dit bovendien in een kampioenschapsrecord. De Spelen die dit jaar in Japan worden gehouden zagen daarmee een van de jongste kampioenen ooit gehuldigd worden. Haar prestatie wordt gezien als een opmerkelijke mijlpaal in het internationale zwemmen. En het markeert de komst van een nieuw toptalent, zoals je dat dan zo mooi zegt. Yu Zidi, 13 jaar dus, wint goud op de Aziatische Spelen. Die moeten we in de gaten gaan houden voor de Olympische Spelen misschien wel, zou ik zeggen. Dan kan je er wat van. Gaan we snel naar het livecenter. Hein Keizer die volgt onder andere in de Vriendenloterij Eredivisie Twente PSV, maar ook AZ tegen Telstar. Ja. Dat viel net een doelpunt.
1: Klopt, ja, ik moet toch even rectificeren, want ik sprak de naam van de verdediger van Telstar niet goed uit. Dat is Soualia. Het was een kans die gecreëerd werd door Waldemar Bischoff, die gaf de bal op Max Meerdink. En een beetje Brobbejaans wilde ik zeggen. Draaide hij zijn kont erin. Draaide hij open. Hij bleef een beetje hangen in zijn verdediger. En maakte zo de bal vrij en schoot knap raak. Daar is het 1-0 na 23 minuten. En bij Twente tegen PSV. Dat is een leuke wedstrijd om te volgen hoor. Want Twente dus op voorsprong. En dat heeft ervoor gezorgd dat die wedstrijd best wel open is geworden in de duels. We zien dat Twente niet bang is om PSV het vuur aan de schenen te leggen. Dus dat is nog steeds 1-0 na een doelpunt van, en dan moet ik even goed nadenken, Taha, Younes Taha, die maakte dat doelpunt. 22 minuten gespeeld, staat dat nog 1-0, sorry. En bij de World Series of Darts, dat is echt smullen. Dat is echt smullen. Van Duivenbode tegen Gian van Veen. En Van Duivenbode heeft zojuist de 7e leg gewonnen. Hij hoeft er nog maar 3 te winnen. En dan wint hij van Gian van Veen in de kwartfinale van de World Series of Darts in de Avals Live in Amsterdam.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Ik heb ook nog een interessant voetbalbericht. Uit Frankrijk komt dat daar. Want daar is het Openbaar Ministerie onderzoek gestart naar Nasser El-Khalifi. De voorzitter van Paris Saint-Germain. De Qatarese preses wordt verdacht van mogelijke belangenverstrengeling. Het nieuws is naar buiten gebracht door het Franse persbureau AFP. De exacte details van het onderzoek zijn nog niet openbaar gemaakt. Maar de zaak voegt een nieuw hoofdstuk toe aan juridische kwesties rondom de top van de Franse voetbalclub. De ontwikkelingen worden nauwlettend in de voetbalwereld in de gaten gehouden. En ook hier bij GPR Sportradio volg je natuurlijk de updates. Net als bijvoorbeeld die twee wedstrijden die om 2:30 hebben afgetrapt in de Vriendenloterij Eredivisie. Bij Twente tegen PSV is dat het 1-0. En bij AZ tegen Telstar is de tussenstand exact hetzelfde. Even tot rust komen met al het tellen. Dit is Ironic van Alanis Morissette.

0: Isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think.
1: Het is 2-2 geworden bij Twente tegen PSV. Voorzet van Mauro Junior. 1-1 moet ik inderdaad zeggen. Het is 1-1 geworden bij Twente tegen PSV. Mauro Junior met de voorzet. En een snoeiharde kopbal van Guus Til laat Oenerstal kansloos. 26 minuten gespeeld. Twente PSV 1-1.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De dood van een Nederlandse duiker in Oostenrijk was volgens de politie een ongeluk. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf. De man van 57 raakte volgens verschillende media op een diepte van bijna 100 meter in de problemen. Vermoedelijk kwam hij daarna te snel naar de oppervlakte en overleed hij daardoor. President Trump wil dat de triomfboog die hij in Washington wil laten bouwen ook een militair complex wordt. Moet een uitvalsbasis worden voor scherpschutters en drones. De boog moet een van de paradepaardjes van Trump worden. Het project kreeg al snel de bijnaam Arc de Trump. Een knipoog naar de Arc de Triomphe in Parijs. Na ruim 50 jaar krijgen Bert en Ernie uit Sesamstraat nieuwe stemmen. Wim T. Schippers, die Ernie deed, overleed in juni. En vandaag werd bekend dat Paul Hanen stopt met Bert. Tijd om een nieuwe generatie een kans te geven, zegt hij. Hanen heeft afgesproken dat hij over de nieuwe stemmen mag meebeslissen. En Feyenoord laat een vrijwel machteloos FC Utrecht achter zich en is na 7 wedstrijden nog steeds ongeslagen in de Eredivisie. Het werd 5-0 in de Kuip. Er wordt nog meer gevoetbald vanmiddag. AZ, Telstar en FC Twente PSV zijn bezig. En eind van de middag staat NEC Go Ahead Eagles op het programma. Zon, maar ook stapelwolken en in het binnenland een enkele bui. Het is een graad of 19. Morgen geregeld zon en een graadje warmer dan vandaag.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ABB. Er staat zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Dit is Helene de Geest van de ABB. Er staat zo'n

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
14: Ja.
13: En nu?
14: Domeinnamen kopen.
13: Voor je bedrijf?
14: Ja.
13: Welk bedrijf?
14: Ja, dat weet ik nog niet.
13: Welke domeinen dan?
14: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
13: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
14: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
15: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
16: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
17: GPR Sportradio. Leon Mastic.
18: Guus Til draait het om voor PSV tegen Twente. Na de 1-1 schiet hij ook de 2-1 binnen. AZ staat meteen al voor tegen Telstar. En Van Veen klopt Van Duivenbode net met

0: En de laatste, Fleetwood Mac, Big Love en oeh, ah. Snel weer richten op het sport, op de sport voordat ik ga meezingen. Dat, daar doet niemand een plezier mee natuurlijk. Bij de Vriendenloterij Eredivisie bezig onder andere Twente PSV. Twente kwam daar vroeg op voorsprong door een goal van Taha. Je kreeg al mee dat Guus Til op werkelijk waar fantastische wijze de 1-1 binnenknikte. Dat moesten we even kort houden, want we gingen richting het hele uur. Dus Hein, ja, ik wilde vragen hoe ging dat nou precies? Maar hij heeft inmiddels ook al de 1-2 op zijn schoen gehad.
1: Ja, de Oes en Aas die komen vanuit het PSV-uitvak, zou ik bijna willen zeggen. Het was Guus Til die eerst op aangeven van Mauro Junior echt heel erg hard binnenkopte. Kon boven Robin Prupper uittorenen en kopte op die manier raak langs Oenerstal. Nu is het onder andere ondertussen 2-1 geworden. En dat kwam in de 29e minuut tot stand. PSV combineerde er lustig op los. De bal ging van Mauro naar Mijnans, naar Van Bommel, naar Wanner. En dan uiteindelijk was Til het eindstation. Die schoot met zijn rechter in de lange hoek en zorgde ervoor dat in de 29e minuut het 1-2 werd. We zitten ondertussen in de 39e minuut. En het is nog altijd 1-2. Twente doet wel wat terug. Het is wel spannend. Maar PSV heeft het heft in handen genomen. Heeft het stuur vastgepakt en gezegd: laat ons maar even rijden. Wij gaan deze wedstrijd tot een goed einde brengen.
0: Ja, en dan heb je ook nog op het andere scherm AZ tegen Telstar. Ook in de Vriendenloterij Eredivisie natuurlijk. Daar staat het met een 40 minuten op de klok. 1-0 nog steeds.
1: Ja, dat klopt. Wel wat speldenprikjes terug. Telstar met Seedorf kwamen eens een keer voor de keeper. Jari de Busser, maar dat leverde vrij weinig op. AZ daarna weer wat kansjes. Onder andere Buskov kwam een keertje goed voor zijn man en kon inschieten. Maar goede redding daar van Ronald Koeman junior. Nog altijd 1-0 in de 42e minuut.
0: En ik hoorde jou net ontzettend enthousiast. Daar is bij jou sowieso al geen gebrek aan. Maar je had ook een dart op staan van Veen tegen Van Duivenbode. Ja. Je zei, ja jongens, dit is geweldig.
1: Ja, dat is
0: het
1: wel,
0: is klaar ook nu.
1: Het is inderdaad klaar, maar het was wel echt een thriller tot het einde. En Gian van Veen liet even zien waarom hij de nummer 3 van de wereld is op dit moment. Want ja, als je dan toch onder druk wordt gezet op zo'n moment in eigen huis in Amsterdam in de AFAS Live. En je weet het voor elkaar te krijgen met een 124 finish. De wedstrijd naar je toe te trekken en de wedstrijd uiteindelijk te winnen van Dirk van Duivenbode, wat ook geen koekenbakker is. Ja, dan ben je een hele grote als Gian van Veen zijnde. Hij dus door naar de halve finale en zo meteen. Dat wordt wel interessant hoor, want Luke Littler gaat nog spelen in de AFAS Live. En die werd in de eerste wedstrijden die hij speelde, werd hij uitgefloten door het Nederlandse publiek. Nu hebben we Raymond van Barneveld gehoord. Die heeft opgeroepen en heeft gezegd van ja jongens, dat moeten we niet meer doen.
0: In de zaal echt de mensen aangesproken?
1: Ja, zo'n soort schoolmeester Raymond van Barneveld die even zegt hoe het wel moet. Dus ik ben heel benieuwd of er gefloten gaat worden of er gejoeld gaat worden, omdat Luke Littler ook van zich af heeft gebeten. Die heeft gezegd van ja jongens, als jullie zo blijven doen, dan kom ik niet meer in Nederland.
0: Kijk aan. En het is wel leuk hè, als je wint heb je vrienden, maar dat is überhaupt wel iets wat van toepassing is op de sport in het livecenter. Dus Hein Keijzer vandaag, maar ook Ruben Dries is aangeschoven, want zoveel schermen, ja, dat is een beetje of dat je een enorm grote woonkeuken wil, omdat je niet genoeg vrienden hebt en denkt, nou, zet er maar een uitbouwtje tegenaan. Nou, dat is Ruben Dries van dienst vandaag een beetje. Goedemiddag Ruben. Goed dat je er ook bij bent. Jij hebt onder andere Queen en King of the Court aanstaan. Dat is het beachvolleybal op het Jaarbeursplein in Utrecht. Met Nederlanders die het daar goed doen, hè?
2: Ja, zeker. De Nederlanders doen het heel goed in Utrecht. Katja Stam is door naar de finale. Samen met Leona Kerner, de Zwitserse, won ze de eerste ronde met 10 punten. En ook de tweede ronde is net afgelopen. Ze staan nu bij een interview, zien we. Zijn Floor Hogenhout en Nigella Negenman zijn door naar de volgende ronde met 15 punten. Ze wonnen echt oppermachtig. Nog één ronde te gaan, nog één plek in die finale is beschikbaar.
0: En dan hebben we ook nog de Premier League voetbal in Engeland. Er worden 3 wedstrijden gespeeld, ook om 3 uur begonnen. Leeds United, Crystal Palace, Manchester City tegen Sunderland en Bournemouth tegen Liverpool. Hou jij ook in de gaten? Hoe gaat het daar?
2: Ja, daar zijn ze inderdaad nu bijna een kwartier begonnen. Bournemouth tegen Liverpool staat nog 0-0. Van Dijk en Gakpo wel in de basis, Gravenberg niet. Leeds United tegen Crystal Palace met Timber in de basis staat 0-0. En Manchester City Sunderland is 1-1. 9e minuut, Enzo Fernandez. En ja, de 12e minuut, Brian Bobby. Op een assist van Enzo Levee staat het 1-1.
0: Kijk, Brian Bobby laat zijn oranje vorm zien. Zit natuurlijk ook bij de selectie van Xabi Hernandez. Zeg ik zo meteen ook nog natuurlijk de WK-tijdrit rijden bij vrouwen in Montreal, Canada. Met onder andere Demi Vollering en Lieke Nooyen daar in actie. En dat is ook wel heel leuk. Een beetje in het achtergrond van de sport die zich afspeelt. De Graafschap vrouwen hebben net hun wedstrijd gewonnen met 2-3 van PEC Zwolle. Maar dat is nog een heel jong team. Net hun debuut gemaakt op het hoogste vrouwenniveau in Nederland. Maar dat is echt pas heel jong. Heel bijzonder wat daar gebeurt. Zometeen ga ik eens eventjes bellen met een van de architecten achter dat. Ja, ik kan het toch wel een succes noemen. Je hoort het hier bij GPR Sportradio.

0: Dr. Alban en It's My Life. Hoor je bij GPR Sportradio op de zondagmiddag. Het is fijn dat je erbij bent op deze zondagmiddag. En we gaan even een bijzonder gesprek voeren. Beetje voortdurend op een van de wedstrijden die we hier bij GPR Sportradio eerder vanmiddag voor je de gaten hebben gehouden. PEC Zwolle tegen de Graafschap in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Werd gewonnen door de Graafschap. Dat betekende de tweede overwinning van het seizoen. En dat is bijzonder, want de Graafschap heeft het eerste seizoen op het hoogste niveau pas dat ze nu spelen. En een van de architecten achter het verhaal van de Graafschap is toch denk ik wel Hilde Gerritsen. Hilde, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Gefeliciteerd met de overwinning.
1: Dankjewel, dankjewel. Het was nog even billen knijpen, maar we nemen de 3 punten mee naar Doetinchem.
0: Ja, want jullie stonden met 0-3 voor, maar in de slotfase kwamen ze toch nog eventjes terug tot 2-3. Hoe zit je daar dan?
1: Nou ja, bij de 0-3 dacht ik kan iets rustiger gaan zitten, maar dat bleek niet zo te zijn helaas. Maar goed, we hebben hem uiteindelijk over de streep getrokken, dus dat is mooi.
0: Ja, want ik zei net het verhaal van de Graafschap, het vrouwenteam van de Graafschap. Een van de architecten daarachter ben jij. Kun jij ons meenemen hoe dit hele verhaal een paar jaar geleden bij jou is begonnen, tot waar we nu staan?
1: Ja, zeker. Nou, gaan we eigenlijk terug naar 2019. Dus toch al wel weer 7 jaar geleden. Nou, ik werkte in de sport. En wij hadden zoiets van, hoe mooi zou het zijn als je ook voor meiden en vrouwen in de Achterhoek iets zou kunnen betekenen rondom talentontwikkeling binnen het voetbal. Nou, het begon dus eigenlijk met een droom vanuit ons. En ja, we zijn maar gewoon begonnen eigenlijk met een plan schrijven, met allerlei gesprekken voeren. En toen zijn we eigenlijk heel laagdrempelig met één team begonnen, met een MO13 team. En vanuit daar zijn we verder gaan bouwen.
0: Ja, dat betekent meiden onder de 13. En ja, dan elk jaar schuift dat natuurlijk een beetje op. Kan je wat hoger mee gaan doen, zeg maar. Tot nu dus een plek verworven in de Eurojackpot Eredivisie. Is dat al een beetje geland bij jullie eigenlijk? Dat jullie meedoen op het allerhoogste niveau dat mogelijk is hier?
1: Nou, soms moet ik me nog wel even een arm knijpen. Kijk, we zijn natuurlijk begonnen met een droom, wat ik vertelde. Ja, en we zijn in 7 jaar doorgegroeid naar 150 speelsters van een MO12 tot vrouwen 1. Nou ja, we zijn in 2024 toegestroomd op het hoogste niveau. Ja, en in 3 keer op rij gepromoveerd en nu in de Eredivisie.
0: Ja.
1: Dus het verhaal is gewoon heel mooi en het houdt niet op. Dus nee. Het is elke keer weer nieuwe momenten die je meemaakt.
0: Nou, bijvoorbeeld die tweede overwinning, die eerste overwinning. Neem eens ons mee terug naar dat moment. Hoe was dat?
1: Ja, we hadden eerst uit bij Twente gespeeld. Nou, daar verloren we nipt, dus was natuurlijk super jammer.
0: En die kunnen wel voetballen, weten we.
1: Die kunnen voetballen. Nou ja, we hebben laten zien dat we dus... Nou ja, we hebben onterecht verloren, dat zeg ik ook heel eerlijk. Maar konden goed meekomen een aantal momenten. Nou ja, vervolgens speel je de eerste thuiswedstrijd. Nieuw, hè, Eredivisie, er komt van alles op je af. Ja, en die win je met 1-0. Dus dat is, ja, beter kan niet voor het verhaal, denk ik.
2: Hey Hilde, is het nou ook niet lekker dat je dan als debutant en op het hoogste niveau... Dat niemand iets van je verwacht? Dat je een beetje pretentieloos aan dat seizoen kan beginnen?
1: Dat is heerlijk. Ja, kijk, toen wij promoveerden, toen degradeerde natuurlijk Hera. Dat was natuurlijk best wel jammer voor het vrouwenvoetbal. En de Graafschap is natuurlijk in de volksmond niet een mega grote club. Hè? En dan voor het eerst in de vrouwen-eredivisie. Dus ik denk dat wij een beetje de underdog-positie hebben. En dat is eigenlijk best wel lekker om vanuit die positie te voetballen. Ja, je ziet, we hebben nu 6 punten gehaald. Dus tot nu toe gaat het aardig oké, denk ik.
0: Ja, ik introduceer je net natuurlijk als architect. Maar misschien is het ook wel goed dat je even vertelt wat je allemaal doet. Want ik heb nog nooit zoveel moeite moeten doen om te bedenken van hoe ga ik iemand nou noemen? Want je doet ongeveer alles.
1: Nou, we zijn met z'n tweeën begonnen. Dus ik samen met mijn compagnon, zo noem ik het maar even, Anouk de Billen. Inmiddels is daar Jennifer bij. Dus we zijn eigenlijk met 3 managers die eigenlijk de volledige vrouwentak draaien. Dus dan moet je denken aan, hè, inderdaad een voetbalteam neerzetten. De zaakwaarnemers, je doet onderhandelingen, gesprekken, staf aannemen. Maar we zijn ook bezig met bijvoorbeeld huisvesting, met kleding, met sponsoren. Echt alles wat bij de vrouwentak gebeurt, dat doen we met z'n drieën.
2: Maar ben je ook niet bang dat je zo in een burn-out gaat belanden als je dit zo allemaal opnoemt? Want het klinkt als een werkweek van 80 uur.
1: Nou ja, daar komen we denk ik wel aan inderdaad. Nee, maar weet je, die meiden geven je ontzettend veel energie. En daarom zeg ik, je leeft van historisch moment naar historisch moment. En dat geeft gewoon heel veel energie. Het is ook niet echt een baan zoals ik het omschrijf. Het is meer een leefstijl. En daar zou ik niet zonder kunnen. Nee.
0: Kijk, en een hobby die heel veel tijd opslokt dus ook.
1: Ja, voor de rest heb ik ook geen hobby's hoor. Ik heb een heel saai leven, het is alleen maar voetbal.
0: Ja, daar heb je geen tijd meer voor natuurlijk. Ja, ik zat ook aan te denken.
2: Maar, waar moet jij de tijd vandaan halen, Hilde?
1: Nee, maar ja, als voetbal je hobby is, dan is dit toch het mooiste wat je kan doen.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja, en dan kijk je denk ik met een glimlach naar die ranglijst inmiddels. Op de 6e plek met 6 punten uit 5 duels. Daar sta je bijvoorbeeld boven Feyenoord. En die hadden voor het afgelopen seizoen ook nog een jonge ploeg voor het eerst Europees voetbal. Waar gaat die droom naartoe van jullie? Want je bent nu al hier. Ja, waar gaat het verhaal eindigen? Waar gaat het naartoe?
1: Nou ja, ik noem gekscherend, ons volgende doel is Europees voetbal. Maar ja, dat is natuurlijk met een kleine knipoog. Ja, weet je, we willen gewoon dit seizoen gewoon laten zien wie we zijn. Hè? Wat ik zei, we zijn een klein clubje uit de Achterhoek, maar we willen wel groots voetbal laten zien. Met momenten zie je dat ook wel. We moeten nog heel veel stappen maken, vooral aan de bal. Meer rust in het spel. We hebben een heel jong team, wat je al zei. Dus dat is voor nu dit jaar de focus. Nou ja, doel 1 is gewoon handhaven. Ik hoop het liefst, ik focus me eigenlijk op plek 6-7. En dan volgend jaar kun je weer een stapje omhoog maken. Maar goed, ik ben ook realistisch. Kijk, aan topploegen, een Twente, een Ajax, daar kunnen wij ons nog lang niet aan meten. Dit heeft ook met budgetten te maken, daar moet je gewoon heel realistisch in zijn. Maar ja, goed, we kunnen het wel moeilijk maken. Dat hebben we nu laten zien.
0: Dus, en jullie bewijzen dat het dus kan, hè? Zo als een raket opkomen en in ieder geval ook die beginfase van de competitie gewoon heel goed meedoen.
1: Ja, weet je, voor heel veel mensen leek het alsof wij natuurlijk gewoon, hè, we zijn gepromoveerd en dat we er net pas mee bezig zijn. Alleen wij hebben gewoon een iets andere weg gekozen dan andere clubs. Kijk, in Utrecht en toen Fortuna, toen ze begonnen, die zijn gewoon met een vrouwen 1 team begonnen. En vanuit daar verder naar onder gaan bouwen. Ja, wij hebben net de weg andersom bewandeld. Dus echt met een jong team begonnen, MO13 in dit geval, en dan doorgroeien. Dus ja, er staat al wel een heel draagvlak. We hebben de Achterhoek mee, veel sponsoren. Dus ja, er staat al best wel wat.
0: Ja, en wordt er dan ook nog een beetje een borrel geregeld? Iets leuks voor vandaag als die tweede 3 punten wordt binnengehaald.
1: Ja, die meiden kunnen ook wel een feestje vieren inderdaad. Dus
0: hoe ziet het er nu uit?
1: Gezellig zijn, maar,
0: en waar moeten we zijn?
1: Nou ja, ik zit niet in de bus, dus ik heb geen idee. Ik zit in de auto helaas.
2: Wat voor muziek wordt er dan afgespeeld? Want we krijgen wel eens beelden te zien vanuit de kleedkamer van de mannen. Zit daar nog een verschil in bij de vrouwen? Wat voor muziek er wordt gedraaid?
1: Nou ja, wat ik zei, de meiden kunnen een goed feestje vieren. Maar ja, wat er in die bus gebeurt, dat blijft in die bus. Ja. Dus daar kan ik niet te veel over delen.
0: Jammer. Hilde Gerritsen, heel leuk dat je ons eventjes bijpraat. En gefeliciteerd met die tweede 3-punter van het seizoen. Vanmiddag werd het dus tegen Zwolle 2-3. En we houden het in de gaten. We blijven het allemaal volgen hier bij GPR Sport Radio. En Hein Keizer in het Live Center nog eventjes de ruststanden ophalen bij PSV Twente.
2: Ja, bij PSV Twente is er niet heel veel gebeurd. Het staat nog altijd 1-2 voor PSV. 2 doelpunten van Guus Steel. En we wachten ook nog op het begin van die andere wedstrijd. Na de tweede helft moet ik dan zeggen. AZ tegen Telstar is nog altijd 1-0. En ik heb mijn ogen ook laten vallen op Gervin Price tegen James Wade. En dat is op de World Series of Darts in Amsterdam. Daar is het 2-2 in legs.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuineer als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Oh. Goedemorgen allemaal!
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
13: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
14: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
17: Ik heb hier de biefstuk Bali.
18: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
17: Geniet ervan.
16: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
5: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
6: GPR Sportradio. Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In totaal staat er zo'n 80 kilometer file. De meeste files veroorzaken hooguit 10 minuten extra reistijd. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is wat meer vertraging. Tussen Stroe en Hoevelaken nu een kwartier extra reistijd. A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel ook een kwartier oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de grensovergang. 4 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht. Langzaam rijden over 13 kilometer. De vertraging is daar ruim 20 minuten.
6: GPR Sportradio. Sportradio. Leon Mastic.
8: PSV leidt tegen FC Twente. 1-2. AZ thuis met 1-0 voor tegen Telstar. En in de Premier League maakt Sunderland net 2-2 tegen City via niemand minder dan Brian Brobbey. Hij scoort zijn tweede.

0: Klein van Stuk. Groot vandaag de Bruno Mars bij GPR Sportradio. Goed dat je luistert hier op de zondagmiddag. We zijn al flink wat uren lekker aan het sporten. En goed dat je erbij bent. Je hoeft hier niets te missen van alles wat gebeurt op de banen, velden. En noem het maar op. Overal waar iets gebeurt op het gebied van sporterspel, hebben wij de ogen opgericht. Bijvoorbeeld met Hein Keizer in het Live Center.
1: Ja.
0: Op de Vriendenloterij Eredivisie met in Twente. De top, of Enschede moet ik natuurlijk zeggen, de topper van het weekend. Twente tegen PSV.
1: Nou, Enschede is Twente, hè. Dat is natuurlijk gewoon één.
0: Dat is één.
1: Ja, ja, precies.
0: En ze staan er ook als één man achter.
1: Absoluut.
0: En dat is nodig, want ze hebben een achterstand goed te maken tegen PSV.
1: Ja, maar er zijn wel behoorlijk wat kansen, hoor, voor FC Twente. Hier Ilja Setter en Wout Weghorst die het samen proberen. Ilja Setter met een knappe actie trekt naar binnen en denkt, weet je wat, ik haal eens uit. En die bal gaat rakelings over. Dus Twente zet aan. Het is de 49ste minuut. Nog altijd een 1-2 achterstand. Geen wissels in de rust. Dus John van den Brom, coach John van den Brom, zou tevreden zijn met de manier waarop Twente speelt. Die aanvallen en de doelpunten van PSV waren ook wel echt formidabel. Dus ik weet niet of Twente daar echt iets tegen had kunnen doen. Het was Mauro Junior met een puntgave voorzet op het hoofd van Gustil. Die hoefde er echt alleen maar zijn hoofd tegen aan te zetten. Scoorde echt vernietigend hard met zijn eigen hoofd. En de 1-2 van PSV was ook...
0: Wel met zijn eigen hoofd?
1: Ja, met zijn eigen hoofd. Ja, dat is wel even belangrijk om te noemen. Ja. Hij kwam boven Robin Prupper uit en hij scoorde echt. Het was echt een prachtig doelpunt. En Gustil met zijn tweede doelpunt. Dat was een aanval met één keer raken door die verdediging van FC Twente heen. En uiteindelijk kwam Gustil in de 16 met zijn rechtervoet in de lange hoek achter Oenerstal. En werd het 1-2. Daar dus nog geen wijzigingen in de ploegen. Hoewel Weghorst hier nu een kans krijgt. En die schiet hij rakelings over. Dus Twente zet daar echt aan. Dat wordt nog wel een wedstrijd om in de gaten te houden. Bij AZ tegen Telstar zijn er wel wat wissels. Daar is Kees Smit in de ploeg gekomen voor Buskov. Dat is leuk om te zien. Kees Smit is nog niet heel erg fit. Tegen Sunderland speelde hij slechts een uurtje. Toen werd hij gewisseld. Nu dus een hele helft tegen Telstar. En Gerard Alders bij Telstar is eruit gekomen voor Rogendro Oudsten.
0: En dan hebben we ook nog Ruben Driessen. Zit ook in dat aangevulde livecenter. Want er is zoveel sport. En we willen je natuurlijk graag op de hoogte houden. Hij heeft zijn blik onder andere gericht op de Premier League wedstrijden. Met dus ook Brian Robbie in actie met Sunderland bij Manchester City. En die laat zich wel even zien aan Xabi Hernandez, Ruben.
2: Ja. Brian Robbie laat zich zeker zien. Want hij is inmiddels nu twee keer trefzeker. Het staat 2-2 tussen Manchester City en Sunderland. Eerst een goede goal, goede aanname in de 16. Dan schiet hij met buitenkantje rechts schiet hij hem in. En de tweede goal is een intikker. Maar ging een mooie aanval aan vooraf bij Sunderland. Waar Thomas Meunier op randje buitenspel goede paas gaf voor Brian Robbie. En die kon hem eigenlijk in een lege goal intikken. Dus 2-2 bij Manchester City, Sunderland.
0: En de andere tussenstanden daar in de Premier League, heb je die ook voor ons?
2: Zeker weten. Leeds United, Crystal Palace staat nog steeds 0-0. En ook bij Bournemouth en Liverpool staat het ook nog 0-0.
0: Heb ik nog een tussenstand voor je in de Serie A. Daar speelt Frosinone tegen Como. En dat Como is wel eventjes belangrijk om goed in de gaten te houden. Want die komen namelijk op 14 oktober op bezoek bij Feyenoord in de Champions League. Ploeg staat op 3 keer winst en een gelijk spel. Onder andere daar Utrecht aanvaller Duvigas onder contract. Trainer natuurlijk Cesc Fabregas. Staat daar 1-0 achter bij Frosinone. Dat is toch wel verrassend te noemen. Ook komt Frosinone nu virtueel naast Como op 10 punten uit 5 wedstrijden. Daarmee staan ze beide in de subtop. Die wedstrijd is is het daar rust. En in La Liga Spanje wordt ook gevoetbald. Het is bij Getafe tegen Malaga nog 0-0.

Ja, het lijkt erop alsof AZ op voorsprong komt met 2-0 tegen Telstar. Want het is Dijkstra die er doorheen komt via de rechterkant. Die geeft laag voor. Dan is het Meerdink die afdrukt. Die schiet tegen de keeper aan. Het lijkt erop dat er een handsbal wordt gemaakt door Meerdink. Want daarna kan Kees Smit voor een leeg doel intikken. De VAR is het doelpunt aan het checken. Maar ik ga ervan uit dat dat doelpunt wordt afgekeurd vanwege een handsbal van Max Meerdink. Dan blijft het 1-0 bij AZ tegen Telstar. 57 minuten.

0: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
1: Gaan we weer even kijken in het livecenter dat dubbel bemenst is in modern goed taalgebruik met Hein Keizer, Ruben Driessen. Hein, jij zei net dat het eventjes op leek dat AZ op een 2-0 voorsprong kwam. Maar je gaf al een winstwaarschuwing, bijna letterlijk. Want Kees Smit, die scoorde weliswaar. Ja. Maar in aanloop werd er een handsbal gemaakt.
2: Ja, dat klopt. Dijkstra die kwam via de rechterkant door. En die gaf een lage voorzet op Max Meerdink. Die schoot in eerste instantie op Ronald Koeman junior. Daarna in de rebound gebruikte Max Meerdink zijn hand volgens scheidsrechter Van der Eyck. En daarna pas scoorde Kees Smit. Dus het doelpunt is afgekeurd door Sander van der Eyck. De dienstdoende scheidsrechter daar in Alkmaar. Dus de tussenstand is nog altijd AZ Telstar 1-0, 59ste minuut. En bij Twente tegen PSV is het Twente wat wel aan het aanzetten is hoor. Op zoek naar die gelijkmaker. Hij wil nog altijd niet vallen. Daar is het 57 minuten gespeeld. Nog altijd 1-2 dus voor PSV.
1: En in de andere kant van het livecenter zit Ruben Driessen. Die heeft zijn ogen met name gericht op dit moment op de Premier League. Sunderland komt in actie tegen Manchester City. En bij Sunderland natuurlijk de man in vorm Brian Robbie. Heeft er al twee in liggen. Droomt hij al van een... ruikt hij al aan een hat-trick?
3: Hij ruikt aan een hat-trick. Maar dat zou ook betekenen dat hij dan weer de gelijkmaker maakt. Want Manchester City is inmiddels op voorsprong gekomen. In de 43e minuut heeft Semenyo de 3-2 gemaakt. Dus Brian Robbie scoort wel twee keer. Twee goede doelpunten. Maar Sunderland staat niet voor.
1: En dan heb jij nog een ander schermpje over. Het WK wegwielrennen is gaande in Canada, Montreal. Daar zijn die eerste dames inmiddels op de fiets, hè?
3: Ja, de eerste dames zijn op de fiets. We zien op dit moment Taylor Knapp uit Amerika zien we gaan. En het is inderdaad WK vrouwen tijdrijden is in Montreal. 220 hoogtemeters, 39,9 kilometer lang. Over een kunstmatige dijk en een kunstmatig eiland. En de laatste kilometers zijn vals plat. De laatste 400 meter gaan met 6% stijgingspercentage omhoog. Dus daar moet het gebeuren. Grote favoriet is Marlène Reuser. En leuk... 6-jarig vandaag.
1: Kijk, nou, de felicitaties was vanaf hier. Vanaf over een klein half uurtje. Lieke Nooijen, de eerste Nederlandse die als eerste op de fiets stapt. Heb ik nog een tussenstandje voor je. In Italië, Serie A, wordt ook gevoetbald tussen Parma en Genoa. En bij Genoa natuurlijk Justin Bijlo op goal daar. En die heeft een keertje mogen vissen. Want zijn ploeg is op achterkant gekomen. Romero deed het voor Parma. Je volgt het allemaal hier bij GPR Sportradio.

0: Dua Lipa, GPR Sportradio. Goed dat je erbij bent. Deze zondagmiddag, we gaan richting 4. En dat betekent dat de 2:30 wedstrijden in de Vriendenloterij Eredivisie goed op weg zijn. Ruim een uur inmiddels in het livecenter Hein Keizer. Ja. Met toch consternatie bij Twente PSV net. Weer eventjes op. Dachten, is het nou een penalty voor Twente?
1: Ja, het is een verhit potje aan het worden. Dat kun je zeker wel zeggen. Een discutabel moment zou ik het wel noemen. Bart van Rooij werd weggestuurd door Daan Rots. En Bart van Rooij gebruikte een duwtje volgens Serdar Güzebüyük. Daar werd voor gefloten, want in de actie daarna kwam Bart van Rooij in de 16 van PSV terecht. En daar gaf hij een kapbeweging en dan kreeg hij een zetje van Obispo. En dat zou dan een penalty zijn, maar Güzebüyük floot al voor het duwtje wat van Rooij had gegeven, waardoor hij geen penalty aan Twente toekende. En dat leidde tot de onbegrip bij de gehele Twente selectie en bank. We zagen John van der Brom, die zei echt van, kom op man, dit kan toch niet. Dit moet toch een penalty zijn voor FC Twente. Maar Twente zet aan en aan de andere kant was het Van Bommel met een harde overtreding, hoor. In de 16 van het FC Twente. Robin Prupper die probeerde de bal weg te schieten. Deed hij ook. Maar Ruben van Bommel die gleed door en die kreeg zo een gele kaart. En een hele grote kans na een vrije trap van PSV. Het was een kopbal van Perisic die er echt prachtig werd uitgehaald door Lars Oenerstal. En de rebound voor Geertruida die werd geblokt. Het staat daar nog altijd 1-2. Maar ik kan me bijna niet voorstellen, we zitten in de 63e minuut, dat dan ook de eindstand wordt. Want kansen te over en het wordt steeds meer een gevecht, een voetbalgevecht daar in Twente tegen PSV.
0: In de Premier League, Bournemouth tegen Liverpool is het rust, staat 0-0. Leeds United, Crystal Palace ook in de rust, 0-0. Manchester City, Sunderland ook in de rust, daar staat het 3-2. En Hein, jij hebt ook nog één scherm voor je met darten in Amsterdam. We hebben het net het Nederlandse onderrondje gehad, dat werd gewonnen door Van Veen. Betekent dat hij in de halve finale staat. Hoe staat het in die volgende kwartfinale?
1: Ja, dat is Curran Price tegen James Wade. Dat is de nummer 4 van de wereld tegen de nummer 6 van de wereld. Price de nummer 4, James Wade de nummer 6 van de wereld. Dat gaat heel erg gelijk op. Dus de mensen daar in Avans Live die krijgen wel waar voor hun geld. Het staat daar namelijk 6-6.
0: Ruben Driessen aan de andere kant van het livecenter heeft ook het WK wielrennen in de gaten. In Canada wordt dat verreden. De eerste vrouwen op de fiets. Valt er al iets te zeggen over de tijden waar bijvoorbeeld Vollering en Nooijen zich straks op kunnen gaan richten?
2: Nee, daar kunnen we nu nog even niks over zeggen. Er zijn nog geen tijden bekend. Die komen zo, dus daar kan ik straks meer over vertellen, Leo.
0: De eerste vrouwen zijn in ieder geval op weg daar in Canada. Heb ik nog een voetbalbericht voor je. Uit het Schotse voetbal. Rangers SV heeft namelijk de Old Firm gewonnen. In eigen huis was de ploeg van Derek McInnes te sterk voor aartsrivaal en stadgenoot Celtic. Het werd 1-0. Door de overwinning verkleint Rangers het gat met Celtic, dat ondanks het verlies wel de koploper blijft in de Schotse competitie. En de zege geeft de Rangers weer zicht op de bovenste plaats en brengt de spanning in de titelstrijd voorlopig weer volledig terug, vlak voor de aankomende interlandperiode. Nou, je hoort het natuurlijk al bij Van Hein eerder. Peppi is uitgevallen bij PSV. Het is nog niet duidelijk wat hij heeft op dit moment. Daar hoor je natuurlijk alles over bij GPR Sportradio op het moment dat dat wel duidelijk wordt. En Giovanni van Bronckhorst die heeft al gereageerd op die 5-0 overwinning die Feyenoord eerder vandaag boekte. De 11:15 wedstrijd in de Vriendenloterij Eredivisie was dat. 5-0 tegen FC Utrecht. En hij was met name te spreken over Anis Hajmoussa. Zeer te spreken zelfs, zegt hij. De rest buiten van Feyenoord was de grote uitblinker, waarin hij twee keer scoorde. Van Bronckhorst noemt het knap dat de speler de knop heeft weten om te zetten, nadat hij natuurlijk laatst een transfer misliep. En daardoor ook een heleboel euro's misliep uit Saudi-Arabië. Hij miste daardoor bijvoorbeeld het duel met de NEC toen. De trainer is blij dat de Algerijnse aanvaller weer volledig inzetbaar is en van grote waarde, zo zegt hij. We houden die andere wedstrijden, het darten, het WK wielrennen en al het andere dat voorbij komt hier voor je in de gaten. Dit is GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Komende week staan nog geen gesprekken op de planning tussen het kabinet en de oppositiepartijen over de begrotingen, meldt de NOS. Premier Jette zei aan het eind van het Prinsjesdagdebat zo snel mogelijk om tafel te willen met partijen. Maar hij is komende week bij de VN-top in New York. Daarom lukt dat nog even niet. Twee journalisten en een fotograaf die de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld versloegen zijn naar het meldpunt persveilig gestapt. De journalisten zeggen dat ze fysiek en verbaal zijn bedreigd. Toen liet de actievoerders een van de twee expres struikelen. De fotograaf werd door een agent met camera en al het water ingeduwd. Drie Extinction Rebellion demonstranten die gistermiddag met een auto de A12 bij Zevenaar blokkeerden, worden vanmiddag verhoord. Ze zetten hun auto zo neer dat andere demonstranten de weg op konden. Gisteren was er geen tijd meer voor een verhoor, dus de drie moesten een nachtje op het politiebureau blijven. En bezoekers van een concert van Dibi Sujadi in Tilburg waren gisteravond vroeg thuis. De pianist vond het binnen te warm en stopte er na twee stukken mee, meldt Omroep Brabant. In een verklaring zegt Bibi dat hij door de warmte niet kon geven wat hij gewend is. Het publiek mag kiezen, geld terug of op een andere datum nog eens komen. Zon, maar ook stapelwolken en in het binnenland een enkele bui. Het is een graad of 19. Morgen geregeld zon en een graadje warmer dan vandaag.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral korte files, behalve op de A12 Arnhem-Duitse grens. Daar sta je voor de Duitse grens weer een kwartier in de file. En op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Sliedrecht is de vertraging 10 minuten.
4: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe...
6: internet.

0: eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Teruglevert kosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
2: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Smin.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint.
11: Boost yourself.
12: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
13: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
14: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
15: Nu superdeals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: GPR Sportradio. Leon Mastic.
20: Twente maakt jacht op de gelijkmaker thuis tegen PSV. Maar dan moet Daan Rots wel iets lager mikken dan hij net doet. AZ staat op 1-0 tegen Telstar. En we maken ons op voor de slotwedstrijd. Een minuut in die wedstrijden. En zometeen terugblik

0: Phil Collins en I Wish It Would Rain Down hoor je bij GPR Sportradio. Snel schakelen naar het livecenter met Hein Keizer, want die houdt voor ons in de gaten. In de vriendenloterij Eredivisie Twente tegen PSV. En Hein, je zei net eventjes tijdens Phil Collins. Ja, Twente probeert echt jacht te maken op die gelijkmaker. En dat doen ze onder andere met Fennegore Vesselink.
1: Ja, inderdaad. Die is er ingekomen voor verdediger Robin Prupper. Dus dat betekent dat er meer aanvallers dan verdedigers op dit moment in de ploeg staan bij Twente. Waar Weghorst 1-op-1 komt met de keeper. Wout Weghorst maakt het 2-2. Het is 2-2 voor Twente tegen PSV op een moment suprem. Als het moet, staat hij er altijd. Wout Weghorst, de vingertjes gaan omhoog. Ja, prachtig om te zien. Wat een glimlach. Vak P explodeert. De goalsvessen explodeert. We hebben 80 minuten gespeeld. Twente tegen PSV is 2-2.
0: En je vraagt je toch gelijk af, had hij dat teken van morgen al gehad, hè?
1: Ja, precies. Had hij even een belletje met God? Nou ja, we zullen het misschien na afloop horen van de wedstrijd. Hij kwam er in één keer doorheen. Die verdediging van PSV stapte te laat in. En dan is het aan Wout Weghorst. Ja, dat is een kolfje naar zijn hand, om het zomaar te zeggen. We zien ook meteen dat Peter Bos ontevreden is langs de zijlijn. Die zegt van ja, dit had niet moeten gebeuren. 2-2 dus in de 80ste minuut. Twente, PSV.
0: En je ziet toch die ketchupfles waar het dan zo vaak over gaat. De goalsvesten moest worden geslecht.
1: Ja.
0: En ja, we kijken ondertussen naar die belden. Maar vorige week maakte hij natuurlijk uit de penalty zijn eerste in Enschede. En nu op het randje van buitenspel dus de 2-2. Blijft hij staan, denk jij?
1: Ja, hij blijft wel staan hoor. Geertruida die kijkt meteen naar de scheidsrechter. Maar die geeft al aan dat het buitenspel wordt opgeheven. En dat betekent dus dat Twente misschien wel een punt gaat pakken. En misschien wel meer, want ze hebben er behoorlijk wat aanvallers ingezet op zoek naar die 2-2. Die is dus gevallen. We hebben nog 10 minuten te spelen. Dus wie weet wat daar nog gaat gebeuren.
0: Nou, gaan we straks eens eventjes kijken wat deze tussenstand, of misschien straks wel uitslag, gaat betekenen voor de stand in de Vriendenloterij Eredivisie. Er wordt ook nog een andere 2:30 wedstrijd gespeeld tussen Telstar en AZ. Hoe staat het daar?
1: Ja, daar is het nog steeds 1-0. Er is niet heel veel gebeurd daar in die wedstrijd, behalve wat wissels. We hebben onder andere Meerdink, Stenks en Daal die naar de kant zijn gegaan voor Oefkier, Hoornkamp en Patachi of Patati. Ja, ik weet nooit hoe je dat uitspreekt. Mijn Braziliaanse tongval die valt een beetje tegen.
0: Patachi, ja.
1: Patachi,
0: mooi, met die mooie Portugese slisklank. Heel mooi.
1: Ja, precies.
0: Ook nog op het scherm. Darté in Amsterdam.
1: Ja,
0: daar
1: absoluut.
0: Was net Karen Price in actie. En inmiddels Luke Littler volgens mij.
1: Ja, Karen Price heeft gewonnen met 10-7 van James Wade. Dat was de nummer 4 tegen de nummer 6 van de wereld. En het is wel interessant hoor. Johnny Clayton die moet het opnemen tegen Luke de Nuke Littler. Het is nog de vraag of hij is uitgefloten aan het begin van de partij. Want er was veel over te doen. Luke Littler had namelijk gezegd van ja, als ik word uitgefloten hier in Nederland, dan kom ik voorlopig niet in Nederland. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dat is al een keer voorgekomen in Duitsland. Daar komt hij namelijk niet meer met de Eurotour. Daar zegt hij van ja, ik heb daar niks te zoeken. Die partij staat op het punt van beginnen. En is begonnen. De eerste pijl is gegooid door Luke Littler. Dus ja, die eerste pijl is gegooid. De eerste die tot 10 komt, wint in de AFAS Live.
0: Hein en ik zitten hier al sinds 12 uur. Maar vanaf 2 uur hadden we echt wel behoefte aan wat extra handjes. En vooral ook ogen voor al die schermen hier in het livecenter van GPR Sportradio. Want er gebeurt nogal wat deze zondagmiddag. Onder andere het beachvolleybal in Utrecht op het Jaarbeursplein. Ruben Driessen, dat hou jij van ons in de gaten. Er waren Nederlanders in actie en die doen het goed, zei jij. Hoe staat het er nu voor?
2: Ja, die hebben het zeker goed gedaan. Bij de vrouwen zijn er een aantal Nederlandse naar de finale. Straks om 16:30. De enige Nederlandse die vanuit de halve finale niet naar de finale is gegaan, dat is Mika Koning. Die speelt samen met Spaanse Moreno. Die redt het niet. Helaas, Helland, Housen en Biesgaard die gingen naar de finale. En er is ook een play-off gespeeld om naar de halve finale te gaan voor de mannen. Dat is 18:30, is pas de halve finale van de mannen. En dat is gehaald door Martin Plavins en Theo Rotaar. Een Let en een Fransman. Maar we gaan over naar Twente, denk ik.
1: Ja, want er is een doelpunt gevallen in de 83ste minuut. PSV op achterstand. De Grosvesten, het hele oosten van Nederland, is feest aan het vieren. Weidman komt in één keer vanaf eigen helft aan de bal. Na een afgeslagen vrije trap van PSV. Het ligt helemaal open. De restverdediging van PSV was nergens te zoeken. De probeerde Serginho desnog nog aan de noodrem te trekken, maar het was Weidman die voorlangs kruiste en 1-op-1 komt met Kovar en niet faalt. Het is 3-2 voor PSV in de 83ste minuut. Twente op voorsprong.
0: Je hoort het, je bent erbij hier bij GPR Sportradio en dan ga ik aan Joey Litjens vragen. Is het bij jou net zo spannend geweest, Joey?
3: Ja, natuurlijk. Bij ons is het altijd spannend in de MotoGP.
0: Kijk, want daar gaan we het over hebben. Commentator bij Ziggo Sport. Ja, de MotoGP werd gereden op de Red Bull Ring in Oostenrijk. 2 uur. Het was dus weer spannend, hè? Gewoon autovertrouwd.
3: Ja, zeker. Nee, kijk, de titelstrijd is volop bezig in alle klassen. En dat maakt het natuurlijk altijd spannend. Maar MotoGP blijft spectaculair.
0: Ik wil toch nog heel even kort met je hebben over die sprintrace van gisteren. Want wat ik daar zag, ik vond het waanzinnig. Jorge Martin. Neem ons ons heel even mee.
3: Ja, nou, ik ga jullie meenemen. Martin, die wordt min of meer de fout ingedrukt. Gaat wijdzak terug. Komt vervolgens met een inhaalrace helemaal terug naar voren. Ja, dan denk je, oké, P2 is maximaal haalbaar. Hè? Maar goed, het was Pedro Acosta die de show stal. Want die lag ver voorop, 3 seconden voorop. Nou, eindelijk weer voor een KTM dat ze op kop rijden op thuisbasis hier in Oostenrijk. En dan legt hij hem 2 ronden voor het einde, legt hij hem plat, Pedro Acosta. Ja, en daarmee won Jorge Martin de sprintrace. Dus ja, maar dat is ook MotoGP, weet je. Dat is zo onvoorspelbaar.
0: Ja, en die deed dus goede zaken in het WK-klassement. En daar is hij vandaag eigenlijk wel mee doorgegaan, hè, in de race van vandaag.
3: Inderdaad. Hij nam het initiatief in de wedstrijd, Jorge Martin, vandaag. En dat was hartstikke goed om te zien. Maar de grote weerstand die kwam vooral weer van Pedro Acosta. Want ja, die had iets goed te maken natuurlijk van gisteren. En dat deed hij wel heel mooi. Uiteindelijk zakte Martin een klein beetje terug. Maar zo op het einde van de wedstrijd kwam hij weer gewoon heel mooi naar voren. En ja, dan zie je toch dat hij de voorsprong in het kampioenschap heeft vergroot naar 12 punten. En die zijn wel cruciaal. En die 12 punten die heeft hij dan een voorsprong op Marc Marquez. Ja. Ja, een beter scenario kun je op dit moment niet wensen.
0: Nee, want Martin staat nu op 306 punten. Marc Marquez op 294. En Bezzecchi op plek 3 staat op 264. Ja, het doet echt goede zaken vandaag, Martin.
3: Jawel, zeker. Maar we mogen niet vergeten dat in een 1 weekend kun je 36 punten winnen of verliezen. En wat ik al zei, het is zo onvoorspelbaar, want de druk staat er zo gigantisch op. Dus ja, weet je, een fout is zo gemaakt. En als je een fout maakt, ja, dan ga je inleveren. En we komen nu op de fase dat we overzees gaan. Dus we gaan naar Azië, we gaan naar Japan, Australië, Indonesië, Maleisië. En dan wil je juist in een goede mojo zitten. Je wilt dat goede gevoel meenemen als je heel ver van huis bent. Dus het begint nu naar het laatste deel van het seizoen te gaan. En dat is vooral nu zaak dat je goed gepositioneerd bent in het kampioenschap.
0: Ja, moeten we het ook nog hebben over de Moto2. De race begon daar om 11:45 al. Zonder Colin Veyer natuurlijk, want die brak zijn sleutelbeen, hè, afgelopen vrijdag in de vrije training. Hoe gaat het met hem eigenlijk?
3: Hoe gaat het? Ja, eigenlijk gewoon slecht. Want ja, hij heeft vandaag niet gereden. En als coureur zijn wil je natuurlijk altijd meedoen. Vrijdagochtend bij de allereerste training met hun huishoudig onderuit gegaan. Trok die mond eruit in die grindbak, brak hij zijn sleutelbeen. Is gisteren naar huis gevlogen en zal morgen al geopereerd gaan worden aan zijn sleutelbeen. Ja. Die zien we over 2 weken in Japan. Ja, zeker.
0: Kan dat zo snel?
3: Ja,
0: ik hoorde Demi Vollering, over het WK wielrennen ook gesproken. Die zit na een maand alweer op de fiets. Maar Veyer kan dus binnen 2 weken alweer op de motor zitten met gebroken sleutelbeen.
3: Zeker. Dat is vrij normaal bij ons in de sport. Maandag operatie, woensdag push-up en dan kun je racen. Maar goed, dan is wel de vraag, doe ik mee voor het kampioenschap of doe ik mee voor het dagsucces? Nou, in Collins' geval is het juist om het goede gevoel vast te houden. Wat ik net al zei, je gaat naar Azië en je zit in de laatste fase van het seizoen. Dus je wilt dat goede gevoel wel vol kunnen houden. Als dat niet kan, dan moet je afvragen of het zinvol is om binnen 2 weken weer op de motorfiets te stappen. Maar in Colin Veyer zijn geval verwacht ik dat we die zeker gaan zien over 2 weken in Japan. Ja, dan hebben we nog een Nederlander, Zonta van der Goorberg. Dat is dus daarmee ook de enige Nederlander die vandaag deelnam in de Moto2. Die heeft gisteren een hele goede stap voorwaarts gemaakt. Maar die kon het vandaag totaal niet verzilveren in de wedstrijd. Zakte ver terug, zelfs tot de laatste plek. Klom uiteindelijk wel op naar P20. Maar als je dan op 30 seconden achter de winnaar eindigt, ja, dan heb je een kleurloze wedstrijd. Dat is jammer, want gisteren had hij wel een hele mooie stap voorwaarts gemaakt. Maar dan wordt het wel dun. Dan wordt de spoeling heel dun voor Nederland.
0: Ja. Jij was erbij in Oostenrijk vandaag. Wanneer vlieg je weer terug?
3: We vliegen morgen terug naar huis en dan gaan we ons klaarmaken voor Japan. Dat doen we vanuit Hilversum. Dus dan, als ik een goede ochtendsessie heb gehad, dan schuif ik bij jullie wel weer aan.
0: Kijk aan. En voor nu dan even een appelstroedeltje er nog in?
3: Het zal zeker een schnitzel gaan worden, denk ik.
0: Schnitzel. Kijk aan. Nou, dan horen we de recensie ook binnenkort. Dankjewel, Joey Liefjens, commentator bij Ziggo Sport. We hadden het over de MotoGP. Je hoort het allemaal hier bij GPR Sport Radio.

0: Room 5 en Oliver Cheatham en hun dringende advies. Make love, listen to the music en ook vooral naar de sport zou ik zeggen. En dat gaan we doen. Razendspannende slotfase in het livecenter bij Twente tegen PSV in de vriendenloterij Eredivisie. Hein Keizer.
1: Ja, we zitten in de 92e minuut met nog 1 minuut te gaan. Staat Twente met 3-2 voor tegen PSV. En PSV die doet er alles aan om een nederlaag te voorkomen, maar het wil nog niet lukken. Obispo en Flamingo zijn nu de gelegenheidsspitsen, zijn de stormrammen. Ondertussen Wout Weghorst. Ja, dit zijn echt prachtige beelden hoor. Die wint een inworp. Ja, en dan denk je dat hij gescoord heeft. Zo erg gaat hij uit zijn dak. Hij zweept het publiek daar, het fanatieke publiek bij vak P, zweept hij op. Weet dat het bijna over de streep is. En dat weten de fans van Twente ook. Twente kwam nog een paar keer heel gevaarlijk eruit hoor. Met Bart van Rooij die een lage voorzet op Vennef Goor Wesseling gaf. Toen was het Geertruida die het toch kon voorkomen dat het ook nog 4-2 ging worden. Maar overwinning voor PSV zit er niet in. Ondertussen zien we Peter Bos met een glimlach hoor. Die lacht om alle caprioli die Wout Weghorst aan het uithalen is. Het is wel een glimlach, ja, als een boer met kiespijn, zeggen ze dan toch op dat moment. Het is Twente wat in balbezit komt. Wout Weghorst die weet als geen ander hoe je zo'n wedstrijd kalt maakt, om het zomaar even te zeggen. Twente tegen PSV nog altijd 3-2, nog 40 seconden te spelen. En die andere wedstrijd kijken we even met een schuin oog naar AZ tegen Telstar. Is afgelopen, daar is het 1-0 geworden. Zien we Ronald Koeman junior in tranen het veld verlaten. Dat is ook prachtig om te zien. Nog 30 seconden bij Twente tegen PSV. En alles wat een tukkershart heeft staat daar in het stadion in de goalsvesten. Want die overwinning komt wel heel dichtbij. Het is een vrije trap voor Twente op eigen helft. Die bal gaat hoog richting de hoek waar Wout Weghorst komt. Wout Weghorst komt voor zijn man. Kopt hem over de achterlijn en kan Kovar nog een keertje gaan uitnemen. Twente dus in extreem is langs zij gekomen bij PSV. Door een doelpunt van onder andere Wout Weghorst. Het was de 2-2 en de 3-2 was van Weidman. Die wedstrijd zit erop. Twente verrast dus PSV. John van der Brom die kan zijn kornuiten een dikke knuffel geven. En terecht, want het was een fantastische wedstrijd. Twente kwam op achterstand door 2 doelpunten van Guus Til. Draaide de wedstrijd eigenhandig om via Wout Weghorst en Weidman. En wint met 3-2 in de goalsvesten van PSV.
0: En dat waren de wedstrijden van de Vriendenloterij Eredivisie die om 2:30 begonnen. Eerder won Feyenoord natuurlijk al met de 5-0 van FC Utrecht. Gaan we ook even kijken. Ruben Driessen, die had het Engelse voetbal in de Premier League voor ons in de gaten. En Ruben, jij hebt je mag het telraam van Hein willen lenen. Want bij Manchester United of Manchester City tegen Sunderland, wat gebeurt daar allemaal dan?
2: Ja, daar gebeurt ontzettend veel. Het stond 4-2 door wederom een doelpunt van Semenyo in de 57e minuut. Maar daar is hij weer, Brian Brobbey. Hij scoort de derde van de dag. In de 59e minuut maakt hij de 4-3.
0: En dan hebben we ook nog andere wedstrijden in de Premier League. Liverpool is op 1-0 gekomen, hè?
2: Ja, dat klopt. Alexander Isak, die toch sinds dit seizoen wat aardig begint te scoren. Die scoorde vandaag ook weer. Het staat 0-1, terwijl Virgil van Dijk rustig opbouwt achterin. Dus daar gaat het de goede kant op voor Liverpool.
0: En dan hebben we ook nog tussenstanden in de Serie A. Italië, Frosinone is net op 2-0 gekomen tegen Como. Parma staat met 1-0 voor tegen Genoa, waar Justin Bijlo natuurlijk op goal staat. En dan hebben we in Spanje nog een wedstrijd die er ook niet om ligt. Getafe tegen Malaga is trouwens geëindigd in 1-0. Maar ik doe natuurlijk die wedstrijd die om 4:15 is begonnen in Spanje. Dus dat is 10 minuutjes onderweg. Atletico Madrid tegen Real Madrid. Het staat daar 0-0. En de eerste gele kaart is al gevallen. Hoe verrassend? Diego Simeone buiten het veld.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
3: Sportlife. Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
10: Fans van Voordeel,
9: Aldi.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, autotaalglas.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
16: GPR Sportradio. Verkeer.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files leveren over het algemeen niet zoveel vertraging op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht 5 minuten oponthoud bij de afrit Geldermalsen. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging nu een kwartier.
16: GPR Sportradio. Sportradio. Leon Mastic.
18: AZ wint en staat na 7 wedstrijden bovenaan in de Eredivisie. Want zij winnen en dat lukt PSV niet. Zij gaan onderuit tegen Twente. En Mathieu van der Poel, die heeft net iets gedaan

0: Stay Gold en Wallpaper bij GPR Sportradio. Het hoort bij de plaat. Het is niet de hartbewaking die alarm slaat. Rustig maar, want je krijgt het soms aan je adem of je hart als je al die uitslagen hoort. De goals vallen als rijpe appelen, met name bij het voetbal. Maar we moeten het ook echt eventjes hebben over het wielrennen. Mathieu van der Poel, ik zei het net al eventjes, die heeft net iets gedaan. Ja, dat wordt zelden vertoond. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2003. En daarna is het niet meer gebeurd in de professionele wielersport. In de ronde van Luxemburg, de slotrit, demareerde die eigenlijk gelijk vanaf de start weg. Vergrootte zijn voorsprong naar 4 minuten. Reed 175 kilometer rechtdoor. Werd door niemand meer ingehaald. En won uiteindelijk de slotrit in de ronde van Luxemburg. Hield 1,5 minuut over. Maar 175 minuten, kilometer, dat zijn een heleboel minuten, in je eentje koersen. Hele bijzondere prestatie van Mathieu van der Poel. Goed dat je erbij bent op deze zondagmiddag bij GPR Sportradio. Het is een van de vele sportgebeurtenissen waar je bij bent, die je kunt volgen hier bij GPR Sportradio. We hadden bijvoorbeeld ook net die topper in de vriendenloterij Eredivisie tussen FC Twente en PSV. Eindigde in 3-2. En dat heeft dus grote gevolgen voor de stand in de Eredivisie. Dat betekent dat AZ door die overwinning van net op Telstar plek 1 staat. Feyenoord staat na de 5-0 overwinning op plek 2. En PSV is ineens pas te vinden op plek 3. Gevolgd door FC Twente op plek 4. En zometeen gaat er verder gevoetbald worden in de competitie. NEC tegen Go Ahead Eagles staat op het punt van beginnen. En Hein Keizer in het livecenter nog steeds. Hou je het nog een beetje voor, jongen?
1: Ja, tot nu toe. Ik heb net een deeltje opgedaan. Dat leek me wel een verstandig moment. Want jij,
0: ja, Ruben en ik hadden het erover. Het is nodig.
1: Ja, ik zag het behang al een beetje kromtrekken. Dus ik dacht op een gegeven moment...
0: Maar het is een inspannende baan en ook een hele verantwoordelijke baan.
1: Want zeker.
0: Er wordt geteld, afgetrokken. In punten dan natuurlijk, bedoel ik.
1: Ja.
0: Dat laat ik bij jou, hoor. Ons.
1: Ja, nee, precies.
0: Je volgt het darten natuurlijk ook. Laten we het wel gezellig houden op deze zondagmiddag.
1: Ja, zeker. Ja, Luke Littler heeft het heel zwaar, hoor. Tijdens de World Series of Darts tegen Johnny Clayton. Die staat namelijk 4-8 achter. En dat betekent dat Johnny Clayton nog 2 legs nodig heeft om Luke de Nuke Littler, de nummer 1 van de wereld op dit moment, uit te schakelen in de Avans Live in de kwartfinale van de World Series of Darts.
0: Laten we ook even luisteren naar iets wat eerder vanmiddag gebeurde daar bij die World Series of Darts in Amsterdam. Dirk van Duivenbode die verloor daar van Gian van Veen. En hij zei daar zojuist het volgende over bij Viaplay.
2: Elke pijl die ik gooi doet pijn. En de ene keer heb ik er last van, de andere keer gooi ik 180. Het was voor mij ook niet te verklaren, joh. Ik heb het hele weekend al trouwens. Maar pijn in mijn hand, ik snap er niks van, man. Maar geef het niet, het is ook niet een groot excuus. Maar op de een of andere manier, als ik mijn tijd nam, had ik er geen last van. Als ik dan denk van nou, nu gaat het wel en dan ging het niet. En nou, nu heb je weer excuses. Maar dit is niet zo... uiteindelijk was hij gewoon wel de betere. Ik kan er ook niet zoveel van zeggen. Natuurlijk ben ik boos op mezelf, maar...
3: Logisch.
2: Ik denk dat hij ook niet tevreden zal zijn met zijn spel. En allebei niet. En uiteindelijk is hij de betere klaar.
0: En dan hebben we ook nog eventjes een terugblik op zojuist natuurlijk. Want Twente, je zou het bijna vergeten, dat won dus van PSV in de Vriendenloterij Eredivisie met 3-2. En Robin Prupper van FC Twente heeft inmiddels een eerste reactie gegeven. Dat deed hij bij ESPN.
4: Het publiek zat er vanaf het begin achter. We hebben geduelleerd. We hebben het PSV ontzettend lastig gemaakt. Dat was in de eerste helft al te zien, alleen kwamen we natuurlijk 2-1 ongelukkig achter. Maar in de tweede helft hebben wij gewoon, denk ik, een geweldige tweede helft gespeeld. Ik zeg niet dat het allemaal goed en mooi en attractief voetbal was. Maar ik denk dat we wel ontzettend goede dingen hebben laten zien in een bepaalde speelstijl. En waardoor je eigenlijk PSV het heel, heel erg lastig hebt gemaakt.
0: En dus lijkt de machine daar bij Twente wel te draaien. PSV dus een nederlaag toegebracht. Maar we hebben ook nog de reactie van Peer Koopmeiners. AZ, dat won namelijk thuis van Telstar. Was een emotioneel duel, hè, met Ronald Koeman junior onder andere heen.
1: Ja, zeker. In de 12e minuut was er een eerbetoon voor de moeder van Ronald Koeman junior, Bertina. Die is deze week overleden, 65 jaar. Het was een verdrietig moment. Er werden sterretjes afgestoken door Telstar. Er werd ook door de Telstar fans, moet ik dan wel zeggen. Er werden ook met rouwbanden gespeeld door Telstar en AZ. En er was een ovationeel applaus voor Ronald Koeman junior, die het ook niet droog hield op dat moment.
0: Als we een reactie van hem binnenkrijgen, zal ongetwijfeld zo snel gebeuren, dan hoor je dat natuurlijk hier bij GPR's. Sportradio. We hebben al wel binnen de eerste reactie van Peer Koopmeiners van AZ. Want die ploeg, ja, daar gaat het uiteindelijk ook gewoon op zijn zondag om. Daar gaat het gewoon door. Die won, deed dus goede zaken. Dit zei hij bij ESPN.
5: Vind ik het wel goed hoe we op het einde nog met z'n allen wel verdedigen. En zelfs die counters nog proberen. Alleen, het wordt wel zaak dat we dit wat eerder beslissen. En dat zie je bij andere ploegen wat makkelijker gaan even nu. Alleen, we hebben geleerd van vorige week. En ik denk wel dat we, ondanks het pompen van hun, dat we die zo heel lastig hebben gehad op het eind. En dat is in de voorgaande wedstrijd wel eens anders geweest. Dan werd het echt wel benauwd. Alleen nu kwamen we op zich goed eruit nog. Alleen moeten we dat iets slimmer doen. Alleen ik denk dat iedereen voelde dat we zo gingen winnen.
0: Ja, met vorige week duwt Peer Koopmeijers natuurlijk op die wedstrijd van AZ tegen Willem II. Toen ze een 1-0 voorsprong nog weggaven in de slotfase. Toen werd het 1-1. Nu werd het dus 1-0 voor AZ. Doet goede zaken. Staat bovenaan in de vriendenloterij Eredivisie. En dat is 3 weken lekker achteroverleunen. Want het is natuurlijk interlandbreek. Gaan we ons opmaken voor de laatste wedstrijd van de vrienden in de loterij Eredivisie van deze speelronde. NEC Go Ahead Eagles. Heb jij al een beetje opstellingen? Want ik denk dat het voor Dick Schreuder weer puzzel is na het Europese avontuur.
1: Ja, absoluut. Die wedstrijd staat op het punt van beginnen in de Goffert. Kretas is niet fit. Dus moet Dick Schreuder beginnen met Polster op doel. Dat is wel opvallend, want die gaf hier nog een veeg uit de pan na de 5-0 nederlaag tegen Juventus. Daar zei Dick Schreuder over zijn eigen keeper, namelijk die 1 en die 4-0. Die had ik er zelf ook nog wel uit weten te koppen. Hij zag er niet lekker uit. Maar goed, Kretas dus niet fit, dus hij zal wel moeten. Hij zal wel moeten in de basis. Ook wel wat opvallende namen in de basis bij NEC zijn Schuurs, Kers en Gabriel Brass. Dat zijn 3 basisdebuten. Dus dat is wel bijzonder om te zien. Verder de gebruikelijke namen. Nejasmic, Tadic, Sherry, Linsen, Le Breton, Storm. Nou, daar heb ik ze bijna allemaal opgenoemd op Thomas na. En bij Go Ahead Eagles zijn er geen verrassingen. Het is gewoon de standaard elf die je daar gaat zien. Met Hauge op doel. Semstedt, Dirksen, Kramer en James. Achterin Lindhorst, Meulensteen, Tengstedt. Natuurlijk hij belangrijk voor Go Ahead Eagles. Edvardsen, Surai en in de spits Sigurdarson.
0: Kijk, en dan gaan we ook nog eens eventjes kijken in de Premier League. Want daar is een spectaculaire pot bezig tussen Sunderland en Manchester City. Heeft Brian Robbie zijn 4e, 5e en 6e ook al gemaakt, Ruben Driessen?
6: Nee, dat heeft Brian Robbie niet gedaan. Wie wel heeft gescoord is de nummer 9 van Manchester City.
0: Hoe heet hij ook alweer?
6: Ja, Erling Braut Haaland heet hij. Die stond nog niet op het scorebord, maar nu wel. Ja, hij is goed geknipt inmiddels. Hij heeft zijn lange haren heeft hij verloren. Maar het scoren nog niet verleerd. 5-3 bij Manchester City Sunderland. En bij Liverpool staat het nog steeds 1-0. Door het doelpunt van Isaac tegen Bournemouth. En Leeds Crystal Palace staat 0-0.
0: En heb ik nog een tussenstand voor je in La Liga Spanje. Atletico Madrid staat na een half uur tegen Real Madrid op 0-0.

0: GPR Sportradio. Goed dat je erbij bent. De zondagmiddag, we gaan richting vijven. En de pret is nog lang niet op, want er wordt gevoetbald in de Vriendenloterij Eredivisie. Eerst maar eens buurt in het livecenter, Heijn.
1: Ja, Jozef Oosting zagen we net. Die heeft een kop als een bak met wurmen. Die denkt van, die jongens die stuur ik de weide in. Jongens,
0: Scherp beginnen.
1: Kom op, even focus erbij. En dan na anderhalve minuut was het al raak een corner van Sherry. En het was knap hoor, wat Per Schuurs daar liet zien. Die kwam voor zijn man en kopte in de lange hoek achter de keeper van Go Ahead, Haug. En daardoor is het 1-0 bij NEC tegen Go Ahead. We zitten in de zesde minuut. En NEC probeert dan een beetje die schroom die over hen heen was gevallen na de verliespartij tegen Juventus van zich af te voetballen. En tot nu toe lukt dat aardig, want het staat dus 1-0 tegen NEC, of tegen Go Ahead in de Goffert.
0: Ja, en dat kunnen ze wel een beetje gebruiken, wat optimisme. En die Per Schuurs die maakte bij zijn debuut natuurlijk ook al na 20 seconden een doelpunt.
1: Ja, dus
0: die
1: dat
0: heeft weinig tijd nodig.
1: Dat is een goudhaantje. En het was ook wel mooi om te zien hoor, want hij sprintte meteen naar Dick Schreuder toe. Die gaf hier een dikke knuffel van, nou bedankt coach. Dus die verhoudingen die zitten er lekker in.
0: Hebben we ook nog in het livecenter Ruben Driessen. Heeft de Premier League voor zich, ik vroeg net al Brian Brobby. Haaland had wel gescoord, Brobby niet meer. Maar goed, die heeft er ook al 3 gemaakt. Hoe staat het daar nu?
2: Ja, daar staat het nog steeds 5-3. Het is inmiddels de 89ste minuut. Terwijl Sunderland City nog onder druk probeert te zetten. Maar dat is tot nu toe nog steeds 5-3. Dus wel 3 goals van Brobby, maar geen overwinning lijkt het.
0: In La Liga, bij Atletico tegen Real staat het nog steeds 0-0 na 37 minuten. En Hein, jij hebt Luke Litter gekeken.
1: Zo.
0: En hoe is dat afgelopen?
1: Ja, dat is wel een schok hoor, door de dartswereld. Johnny Clayton, dat is niet de minste hoor, zeker niet. Maar het is niet de grote van Luke Littler. Johnny Clayton heeft Luke Littler naar huis verwezen met 4-10. Dus Luke Littler ging nog gelijk op tegen Johnny Clayton en heeft na de vierde lek gewoon geen lek meer gepakt. Johnny Clayton dus door in de kwartfinale. Dus misschien dat uitfluiten van Luke Littler hem juist wel heeft geholpen. Want dat deden ze dus niet meer. En nu is hij dus uitgeschakeld. Luke Littler naar huis. Johnny Clayton naar de halve finales in de World Series of Dart in de AFAS Live in Amsterdam.
0: Hij was niet getergd genoeg meer.
1: Ja, misschien is dat wel... dat Raymond van Barneveld die heeft dus vooraf... dat is wel belangrijk om te vertellen... heeft vooraf voor die wedstrijd de zaal toegesproken van... jongens, probeer iedereen gastvrij te onthalen. We zijn Nederlanders, we zijn de beste fans die er zijn. En daardoor werd er dus niet gefloten. Wat er eerder dus wel gebeurde bij Luke Littler. En daar heeft hij zich over uitgesproken. Van ja, ik vond het niet helemaal terecht dat de Nederlandse fans dat deden. Nou, dat gebeurde dus nu niet. En dat leidt ertoe dat Luke Littler naar huis mag.
0: Kunnen we wel concluderen dat als je een boodschap wil sturen... als iemand zich niet gedraagt, dan moet je dus Raymond van Barneveld sturen.
1: Ja.
0: Als jij je niet gedraagt, weet ik wie ik moet bellen. Raymond van Barneveld. Onthoud ik voor de volgende keer.
1: Nee, dat lijkt me duidelijk.
0: Ruben Driessen, jij hebt niet alleen het voetbal in de Premier League voor je... maar ook de King and the Queen of the Court. Het gaat over beachvolleyballen in Utrecht op het Jaarbeursplein. Hoe staat het daar met de Nederlanders?
2: Ja, dat gaat goed. De eerste finale ronde is net afgelopen. En daar is het duo... Gerda Grudisinshaite en Olivia McDonald zijn uitgeschakeld. En er zijn nog 2 rondes te gaan. En in de laatste ronde dan gaan de 3 beste duo's gaan dan samen strijden om de medailles. Dus alle Nederlanders zitten er nog in.
1: Ik verstond die eerste naam niet. Kan je die nog een keertje zeggen?
2: Grudisinshaite.
1: Kijk eens.
2: Zeg ik dat goed?
0: Ja, ik zeg het goed. Drie keer woordwaarde. En omdat je toch zo lekker bezig bent, je hebt ook nog de ogen. Ja, je kan je bijna niet voorstellen hoeveel je met een paar ogen kan bekijken. Maar je hebt ook de ogen gericht op het WK wielrennen... met inmiddels Nooyen en Vollering onderweg, hè?
2: Ja, en die vallen helaas wat tegen. Dus dat gaat helaas niet lekker. Bij de eerste tussensprint is Demi Vollering 13e... en verliest daar al 34 seconden. En ook Nooyen komt er niet aan de pas. Maar ook de grote favoriete Marlen Reuser... die is 5e bij die eerste tussensprint. 10 seconden achter Zoe Backstedt. Dus die in het begin dus... Goede indruk kan je
0: afgelaten. En is iedereen al onderweg daar?
2: Iedereen is al onderweg en de richttijd zal rond de 50 minuten gaan liggen, verwacht ik.
0: Wordt ook nog gespeeld in de Eurojackpot vrouwen hier in de divisie. Het houdt echt niet op, mensen. ADO Den Haag tegen Heerenveen is net begonnen. En na 5 minuten heeft Heerenveen de eerste er al in liggen. Het staat daar 0-1. Je hoort het allemaal hier bij GPR Sportradio. Deze

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Hoe graag premier Jette ook met de oppositie verder wil praten over de begroting, komende week zitten gesprekken er nog niet in, meldt de NOS. Jette zit een deel van de tijd in New York bij de VN. En volgens de RVD lukte het daarom niet om de agenda's gelijk te krijgen. Na de politieke beschouwingen zaten de gesprekken nog muurvast. Halverwege de verkiezingsdag lijkt de opkomst bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn hoger te liggen dan de vorige keer. Ook in Mecklenburg-Voorpommeren mag vandaag gestemd worden. Het is een spannende dag voor bondskanselier Merz. Zijn populariteit daalt en er wordt al dagen gespeculeerd over zijn aftreden. De vriendin van de pas overleden zanger Ben Sanders zegt dat ze in de toekomst nog niet eerder uitgebrachte muziek van haar partner wil delen. Maar dat doe ik op het moment dat ik er de kracht voor heb, zegt ze op Instagram. Ze hoopt dat collega-artiesten die eventuele tributes willen maken daar ook nog even mee wachten. En PSV is de koppositie in de Eredivisie kwijt. De Eindhovenaren verloren in een spannende wedstrijd met 3-2 van FC Twente en moeten het voorlopig doen met een derde plek. AZ pakte wel 3 punten en won met 1-0 van Telstar. Het staat nu bovenaan. Er staat nog 1 wedstrijd op het programma vanmiddag, NEC Go Ahead Eagles. Zonnige periode, maar ook stapelwolken en in het binnenland soms een bui. Het is een graad of 19. Vannacht koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon, minder wind en iets warmer dan vandaag.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ongeveer 50 kilometer file. De meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam wel 10 minuten extra reistijd tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Geldermalsen een kwartier door werkzaamheden daar. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens een kwartier extra reistijd. En op de A76 Geleen-Duitse grens vanaf knooppunt Kunderberg is de vertraging ruim 10 minuten.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: De Beter Pickabillies.
6: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een camping, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl.

0: Happy.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
4: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders schrijf je mis.
12: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: GPR Sportradio. Sportradio. Leon Mastic.
15: Doelpunten als rijpe appelen vanmiddag. NEC Go Ahead Eagles staat na een kwartier 1-1. In de KKD komt NAC net op voorsprong bij de Graafschap. En in Montreal bij het WK wielrennen is de tijdrit bezig. De Nederlanders moeten aan de bak.

0: van GPR Sportradio met Freddie Mercury en Living on My Own.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: En dat is nodig hoor, even een beetje updaten. Want je kan niet eens even naar het toilet gaan vanmiddag. Want er zijn zo ontzettend veel doelpunten met namelijk op de, voornamelijk op de voetbalvelden in het livecenter Hein Keizer.
3: Ja, hallo.
0: Je bent er nog steeds, je houdt het nog steeds voor, jongen.
3: Ja, kan je horen dat ik al 5 uur bezig ben of valt het mee?
0: Helemaal niet, we gaan nog even door.
3: Ja, gelukkig maar.
0: En dat kan gewoon, hè, bij GPR Sportradio, we houden er nooit mee op. Er wordt altijd wel ergens gesport en het is ook altijd relevant om te volgen. Bijvoorbeeld in de vriendenloterij Eredivisie. NEC tegen Go Ahead Eagles, 25 minuutjes onderweg.
3: Ja, daar staat het 1-1. Maar dat had zomaar anders kunnen zijn. Sigurd Darsson, die scoorde zojuist de 1-1 voor Go Ahead Eagles. Was nu heel erg belangrijk bij een aanval van de Eagles. Hij zette zijn lichaam goed in en er was een 1-op-1 kans voor Edvardsen. Maar die werd gestopt door die getergde keeper Polster. Die toch het vertrouwen weer van zijn coach moet gaan heroveren na die 5-0 zepert tegen Juventus. NEC dus onder druk. Het is de 25e minuut waar we in zitten. En het staat nog altijd 1-1.
0: In de Eurojackpot vrouwen Eredivisie ook weer een wedstrijd begonnen. Inmiddels in de 21e minuut ADO Den Haag tegen Heerenveen. En ik vertelde je net dat Heerenveen op voorsprong kwam. Na 5 minuten, door een doelpunt van Roos de Haas was dat. Maar een minuut later lag hij aan de andere kant in het mandje. Sascha Horstman deed wat terug en daarmee staat het 1-1. Gaan we ook eens eventjes over de grens kijken. Want ook in Spanje wordt gevoetbald, in La Liga. Daar speelt Atletico tegen Real. Het is daar rust, het is 0-0. En in de Premier League waren de nodige wedstrijden bezig. Met onder andere Ruben Driessen, een Brian Brobby in bloedvorm tegen Manchester City.
4: Ja, Brian Brobby maakte 3 doelpunten vandaag. En dat is natuurlijk een prachtige score. Maar het was niet genoeg voor de overwinning. Want Manchester City won met 5-3. Met onder meer een doelpunt van Haaland. Die de laatste doelpunt voor zijn rekening nam.
0: En de andere wedstrijden, hoe zijn die afgelopen daar in de Premier League? Die om 3 uur begonnen.
4: Bournemouth en Liverpool speelden tegen elkaar. En daar werd het 1-0 voor Liverpool. En Leeds tegen Crystal Palace was 0-0.
0: Betekent dat City voorlopig bovenaan gaat blijven foutloos. Staan na 5 wedstrijden op 15 punten. Arsenal tweede met 12 punten uit 5. Leeds vinden we terug op de 5e plek. Die hebben 9 punten. Het zijn er net zoveel als Liverpool. En dan gaan we eventjes naar onderen. En dan zien we daar Fulham en Tottenham Hotspur. Fulham 1 punt. Komt zometeen in actie om 5:30 bij Manchester United. Dit wordt gespeeld. Houden we voor je in de gaten. En dan heb jij ook Ruben Driessen nog in de gaten voor ons. Het WK wielrennen met Nooijen en Vollering. Inmiddels goed op weg. Hoe doen zij het? Je zei net de laatste keer dat ze er niet heel lekker bij reden als ze het mee willen doen om de prijzen.
4: Nee, zij hebben geen betekenis vandaag. Ze gaan niet meespelen om de overwinning. En sterker nog, Vollering die is al ingehaald door Marlen Reuser. Dus dat is die heeft geen goede dag. Zoe Backstedt die begon dus bij de eerste tussentijd hartstikke goed. Was sneller dan Reuser. Maar inmiddels zijn we bij de derde tussentijd aangekomen. En daar heeft Reuser Backstedt al ingehaald. Dus Reuser is op weg naar de overwinning, naar de wereldtitel.
0: Dit is even een stukje nostalgie.
3: Zo, zegt dat wel, zeg.
4: Zo, ja, lekker.
3: Lang niet gehoord.
0: Misschien ook wel mooi voor een update over het Duits voetbal. Dat krijg je zo van me. Maar eerst genieten van Hals am See. Dit is Peter Fox bij GPR Sportradio.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox, een Haus am See. En voor wie meeschrijft, dat betekent Huis aan Zee. En als we toch lekker in het Duits zitten, dan heb ik gelijk even een tussenstand voor je. In de Bundesliga wordt gespeeld. Om 4:30 afgetrapt. Bayer Leverkusen tegen RB Leipzig. Leverkusen dus thuis. Met onder andere Mark Vlekken in het doel daar speelt. Natuurlijk ook opgeroepen door Xavi voor het Nederlands elftal. En zijn ploeg doet het goed. Staat vlak voor tijd met 2-0 voor door goals vlak voor rust van Patrick Schick. En Gutierrez deed 12 minuten na rust. Nou, de wedstrijd in het slot naar het nu lijkt. Het staat daar 2-0 vlak voor tijd dus. En iemand stuurt via de GPR Sportradio app heel terecht. Geen Huis aan Zee. Dat is natuurlijk de Nederlandse vertaling die ervan gemaakt is. Maar Haus am See is een meer. Een hele terechte vertaling. Dus als je hebt meegeschreven, doorstrepen zee, maak daar meer van. Nou, is de administratie weer voltooid. Gaan we een tussenstandje halen in de keukenkampioendivisie. Want Hein, er wordt gevoetbald weer. Ook om 4:45 afgetrapt tussen NAC en de Graafschap.
2: Ja, klopt. En het gaat helemaal niet goed met de Graafschap. Die staan namelijk helemaal onderaan van de keukenkampioendivisie. En dan zou je denken, misschien voor eigen publiek op een zondag op de Vijverberg, dan moet het gaan gebeuren. Maar het is NAC wat voor is gekomen door een doelpunt van Brim. Hij doet het voor NAC. Het terugkoppen van de Graafschapverdediger Kok is er namelijk recht in de voeten van Brim en die haalt vernietigend uit. Waardoor Wiegers kansloos is. De doelman van de Graafschap die moest gaan vissen. En nog geen 2 minuten daarna was het Brim die bijna de 2-0 op zijn hoofd had. Hij kopte over de doelman heen. De bal werd van de lijn gehaald, maar de Graafschap moet aan de slag om toch dat thuispubliek, dat kritische thuispubliek, dat weet ik onderhand wel een beetje. Zeker als het niet goed gaat bij de Graafschap. Om dat voor zich te gaan winnen. De 31 minuten gespeeld. De Graafschap tegen NAC 0-1.
1: En we hebben ook nog de Eredivisie, de Vriendenloterij Eredivisie. NEC Go Ahead Eagles onderweg staat daar 1-1. Hoe verloopt die wedstrijd tot nu toe?
2: Ja, dat gaat een beetje op en neer. We hadden een periode, een vlaag van kansen aan de kant van Go Ahead Eagles. Zeker na dat doelpunt was Edwardsen heel dicht bij de 1-2. Maar nu is het NEC dat weer een beetje aan het zetten is. Terwijl we hier, dat is mooi om te zien. Er zijn bepaalde trainers waarvan je precies weet hoe ze in de wedstrijd staan. Wat ze ervan vinden. En Dick Schreuder is daar zo eentje van. Ja. Als je, die hoef je maar te zien. Je hoeft maar een rimpel op zijn hoofd te bespeuren. En dan weet je, die is niet blij met hoe het gaat met zijn NEC. En dat snap ik wel, want het is nog altijd 1-1. En NEC moet wel aan de bak, hoor, om Go Ahead te kraken.
1: En het livecenter staat hier al roodgloeiend. Vanaf een 12:00 vanmiddag hoorden we bijvoorbeeld ook om 2:30 die aftrap bij AZ tegen Telstar. En dat was natuurlijk een buitengewoon emotioneel optreden voor Ronald Koeman junior, de doelman van Telstar. Verloor natuurlijk deze week zijn moeder, Martina Koeman, die overleed aan de gevolgen van kanker op 65-jarige leeftijd. We zagen dat er in de 12e minuut een minuut stilte werd gehouden. Er waren sterretjes te zien in de vakken bij de supporters. Nou, we wachten natuurlijk op een reactie van Ronald Koeman junior zelf. Maar het is een beladen wedstrijd voor hem. Inmiddels heeft wel zijn trainer Henk Brugge gereageerd. Dat deed hij bij ESPN. Laten we even horen wat hij daar zei.
3: Ja, en ik vind zelfs dat hij nog een man van de wedstrijd is. Ook op basis van hoe hij gekiept heeft. En ook gewoon met durf heeft blijven spelen. Dus ja, het was gewoon de Ronald zoals we hem kennen. Maar ja, dat hij in deze situatie zo op het veld staat en dit weet te brengen, dat een en al respect. En ja, daar word je soms ook wel een beetje emotioneel van. Ja, ik zag de emotie in zijn ogen. En natuurlijk doet dat wat met je als mens. Ook omdat je hem natuurlijk steeds beter leert kennen. En je hoopt gewoon dat hij er ook kracht uit haalt. Hè? Want het was een fantastisch eerbetoon aan de moeder van Ronald. En ja, volgens mij heeft hij er ook kracht uit gehaald. En eerste opmerking na de wedstrijd was, ja, jammer dat we het niet te nul weten te houden. Dus in dat opzicht is en blijft het ook wel een voetbaldier.
1: Ja, dat zegt veel over hoe hij de sport ook beleeft natuurlijk. En we kunnen in ieder geval zien dat Telstar door het resultaat, de nederlaag, op de 13e plek uitkomt voorlopig met 5 punten uit 7 wedstrijden. Hein, jij hebt ook al de hele middag de blik op het darten geworpen, wilde ik zeggen. Maar dat is wel een hele toevallige woordspeling dan.
2: Ja, goed gedaan.
1: De kwartfinale zitten erop. Neem ons even mee, hoe staan we ervoor? Hoe verloopt de rest van de avond?
2: Hier is wel een pijl op te trekken, wil je bijna zeggen. Hè? Bij de World Series of Darts. Het waren...
1: Heb jij last van Roos?
2: Nee, dat nog niet. Maar ik zie wel bijna dubbel door al die schermen. Het was een interessante middag met de kwartfinales in de World Series of Darts in Amsterdam. We hebben uiteindelijk de halve finalisten. Dat zijn Smith tegen Van Veen en Price, Gerwin Price tegen Johnny Clayton. En vooral Johnny Clayton, dat is wel heel bijzonder, hoor. Die veegde de vloer aan met de nummer 1 van de wereld, Luke Littler. 4-10 is dat geworden. En dus mag hij het gaan opnemen tegen Gerwin Price, the Iceman. De man met de hele grote biceps. Heb je dat wel eens gezien, Gerwin Price?
1: Zulke grote biceps, ja.
2: Nee, de biceps van Gerwin Price.
1: Oh, Oh ja, nee. Nou, ik ga er eens op letten zometeen.
2: Ja, die heeft echt gigantische armen. En die wedstrijden die kun je allemaal hier gaan horen natuurlijk. En om 7:10 en om 7:15 op Viaplay te zien.
1: GPR Sportradio is het waar je naar luistert met nu... Taylor Swift. En I knew it, I knew you.

0: GPR Sportradio, goed dat je erbij bent. Gaan we eens eventjes kijken aan de andere kant van het livezetten. Er zit nog steeds Ruben Driessen die de ondersteuning biedt die we nodig hebben op deze drukke zondagmiddag, sportmiddag. Want er wordt bijvoorbeeld het WK wielrennen gereden in Montreal, Canada. Met Vollering en Nooyen in actie. Je zei net al, die gaan meedoen. Wie doen er wel mee, Ruben?
1: Nou, ze hebben wel meegedaan, maar ze hebben niet meegedaan om de wereldtitel. De wereldtitel gaat naar Marleen Reuze. Die kwam binnen op 50 minuten en 24 seconden. En 40 seconden daarachter kwam Zoë Bekstedt pas op de tweede plaats. De derde plek is voor Franciska Koch, de Duitse. En op de achtste plek pas Demi Vollering op 1.49 van de winnares.
0: En dan heb je ook nog het beachvolleybal. Dat wordt gehouden op het Jaarbeursplein in Utrecht. Hebben ze een stadion gebouwd. De Nederlanders waren er goed onderweg. Wat zijn daar de ontwikkelingen?
1: Ja, daar zitten we inmiddels in de laatste ronde. De laatste drie duo's zijn over. En dat betekent dat we dan ook echt om de medailles gaan strijden. En daar is het echt hartstikke spannend. Want de favoriete Raisa Schoon en Anna Patricia staan inmiddels op 8 punten. Maar ook op 8 punten het Noorse-Deense koppel Biesgaard Helland Hansen. Die staan ook op 8 punten. Op 8 punten. Terwijl Schoon en Patricia nu het 9e punt maken. Dus daar is het ontzettend spannend.
0: Je volgt het allemaal hier bij GPR Sportradio. Dit is Nederland. Maar dat is niet wat David Bowie zingt. This is not America.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
8: Fans van Voordeel,
7: Aldi.
11: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Prijzenparade, de beste Siemens-deals, nu bij Keukeloods.
13: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
14: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
15: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
16: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel.
17: We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
19: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
20: GPR Sportradio. Verkeer.
21: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan maar een paar files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Eentje op de A2, Den Bosch-Utrecht, door de werkzaamheden daar. Tussen Kerkdriel en Geldermalsen is de vertraging ongeveer een kwartier nu. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En een opvallende file ook op de N224 Arnhem-Zeist. Tussen de aansluiting met de A30 en Veenendaal is de vertraging 10 minuten.
20: GPR Sportradio.
22: Dankjewel, Helene.
20: Leon Mastic.
0: Nederland succes bij het beachvolleybal in Utrecht. NEC staat op 1-1 tegen Go Ahead Eagles. NAC op 2-1 tegen de Graafschap. En Dien Huizen pakt rood bij Real tegen Atleti. En die staan ook nog eens voor door een penalty. Grimaldo 1-0.

0: Chris Martin en de mannen van Coldplay. En een sky full of stars. Bij GPR Sportradio, goed dat je er bent. Nog steeds op de zondagmiddag. We gaan richting de zondagavond. Zometeen Tom en Thijs hier na zessen. We gaan vrolijk door met alle sport die de wereld je te bieden heeft. En dat is de hele middag in ieder geval al veel. Bijvoorbeeld bij Atletico Madrid tegen Real Madrid. Hein Keizer in het livecentrum. Al de hele middag vanaf 12 uur. Vierkante ogen, maar hij houdt vol. En het is het waard, want die Madrileense derby, er gebeurt wel het een en ander. Hè?
1: Ja, el derby Madrilena zeggen ze dan op het Spaans. Er gebeurt heel veel. Het was Diego Simeone, zeg ik het toch nog verkeerd. Het is de zoon van Simeone. We hadden het hier buiten de uitzending om van nee, het was niet Diego Simeone, het was de zoon van Simeone. Die kwam bij 1-1 te staan met de doelman Courtois. En toen dacht Dienhuizen, ik trek hem even aan zijn arm. Daarvoor kreeg Dienhuizen na VAR-ingreep een rode kaart. En de penalty die werd daarna benut door Grimaldo. Dus werd het 1-0. En we zien zojuist diezelfde Simeone een voorzet geven op David. En die tikt hij toch wel heel erg knap. Staat vogelvrij, zegt Dumfries. Ziet er daar niet goed uit. En die tikt hij raken in de 58ste minuut achter, dat is David, achter Courtois. Dus het staat daar 2-0 na 60 minuten. En Atletico Madrid, herenmeester in eigen huis op dit moment. En met 11 man tegen 10.
0: Dat helpt een heleboel. In de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie is de wedstrijd die om 16:45 is afgetrapt. Inmiddels in de rust beland. ADO Den Haag tegen Heerenveen. Het stond daar 1-1 na 6 minuten al. Maar inmiddels is Heerenveen op voorsprong gekomen. 5 minuten voor rust was het Brigitte Franke die de 1-2 maakte. Je volgt het allemaal hier bij GPR Sportradio.

0: staartje van de zondagmiddag met Don Henley en The Boys of Summer bij GPR Sportradio. Ja, ja, ja, ja, er is nog wel het een en ander te melden. Bijvoorbeeld over het beachvolleybal. Het is inmiddels op zijn einde gekomen. Daar in ieder geval wat betreft de queens, volgens mij, Ruben Driessen. Daar op het Jaarbeursplein in Utrecht.
1: Ja, er zijn queens. En dat was ook duidelijk zichtbaar. Want er werd een kroon op de hoofdjes gelegd. En ze kregen ook een mantel aan. Een kolderiek gezicht. Maar het was ontzettend leuk. En ze hadden uiteindelijk 15 minuten heb je in de laatste ronde om tot winnaar gekroond te worden. En als je dan 15 punten haalt, dan ben je al meteen binnen. Dus dat hadden ze ongeveer 2 minuten voor het einde gehaald. En
0: was een oranje mantel was het dan, of niet?
1: Een oranje mantel met Raisa Schoon. Dat is een Nederlandse. En haar partner Anna Patricia, die is ook Olympisch kampioen. Dat was haar partner.
0: Kijk aan. Nou, dat is een Nederlands succes. Dat horen we hier graag bij GPR Sportradio. Jij hebt ook 2 ogen natuurlijk, net als de meeste mensen. En het andere oog is gericht op de Premier League. Want daar is inmiddels Manchester United tegen Fulham bezig. Hè? Hoe gaat het daar?
1: Ja, zeker. Het gaat daar goed. Maar het staat nog 0-0 in de 15e minuut. En dat is eigenlijk vrij weinig over te zeggen.
0: Aan de andere kant in het livecenter nog steeds Heijn. Heijn houdt onder andere La Liga in de gaten met Atletico tegen Real Madrid. Hoe staat het daar?
2: Ja, nou, as we speak worden de ballen 2 keer van de lijn gehaald door Rudiger. Die als een soort veredelde Courtois zijn ploeg behoedt voor een 3-0 achterstand. Want Atletico is de bovenbaas, is baas bovenbaas moet ik dan zeggen. Real Madrid met 10 man na die rode kaart van Dienhuizen. En Atletico op rozen 2-0 voor en kans op 3-0 zeker wel. Courtois redt en Rudiger redt op de lijn. Daar zijn 66 minuten gespeeld. En het staat dus nog altijd 2-0 voor Atletico Madrid.
0: En Heijn, nu ik je toch weer spreek. Toevallig dat je hier ook bent trouwens. We zitten al 5,5 uur naar elkaar te staren.
2: Ja, dat klopt.
0: Goed dat je er bent. We hebben net bizarre beelden gezien. Hè? Dat gaat over de NASCAR.
2: Ja, fantastisch.
0: De race in de Cup Series in Bristol. Dus uitgelopen op een vechtpartij. 2 coureurs, Ryan Blaney en Carson Hosvar, gingen na een incident op de baan met elkaar op de vuist in de pitstraat. De 2 moesten door omstanders uit elkaar worden gehaald. Het opstootje ontstond na contact tussen de 2 rijders tijdens de wedstrijd. Ja, en die beelden van die korte maar hevige knokpartij, zoals zo mooi is opgeschreven, gingen snel rond. En die tonen de hoogoplopende emoties in de Amerikaanse raceklasse. En jij kan dat wel bevestigen. Dat ging de pittig
2: aan
0: toe.
2: Ja, het mooie aan Amerika vind ik altijd dat het allemaal heel groot is. De snor van Ryan Blaney, dat is gigantisch. Dat is echt zo eentje die je als een soort cartoonfiguur. Denk die even met een snor. Zo zag je eruit. En die gingen met elkaar echt daadwerkelijk op de vuist. Ze grepen elkaar vast bij de pakken. Terwijl de auto's nog geparkeerd stonden. En begonnen gewoon wat knokken uit te delen. En vervolgens kwamen er ontzettend veel officials bij. Nou, toen was het even gesust, maar niet voor Ryan Blaney. Die dacht, ik ga nog even 1 knockout punch geven. Die sprintte weer door de armen van allerlei officials heen om Carson weer een stoot te geven. Dat lukte hem. Verhit. En ondertussen kwamen er dus officials tussen en stonden de auto's geparkeerd. Het was een leuk knokpartijtje om te zien. Maar ik ben benieuwd of dat een staartje krijgt, want bij het ijshockey mag je gewoon knokken. Ja, dat is zo. In Amerika mag je gewoon bij het ijshockey mag je de handschoenen uitdoen. En ik weet niet hoe dat bij de NASCAR is.
0: Je hebt wel een helm op.
2: Nee, maar die was wel uit. Die hebben ze wel uitgedaan.
0: Ja, daarom zag je die grote snor natuurlijk.
2: Ja, precies. Ja.
0: Vandaar. Heb ik nog een berichtje over het Belgische voetbal voor je. Mark Overmars die heeft daar afscheid genomen van Royal Antwerp. De technisch directeur vertrekt natuurlijk. En hij werd voorafgaand aan de wedstrijd tegen Union Saint-Gilloise. Geëerd met een spandoek. De fans bedankten hem voor zijn bijdrage aan de club. Afscheid kon niet worden opgeluisterd met een goed resultaat voor de ploeg uit Antwerpen. Want ze verloren de wedstrijd in het eigen Boswilstadion, namelijk met 0-2. Dat is... ik zie nog iemand zwaaien. Oh nee, ik dacht even een doelpunt, maar dat is gewoon Ruben die enthousiast wordt van Dua Lipa. Ik heb nog wel een tussenstand voor je uit de Bundesliga. Schalke 04 tegen Elversberg staat na een kwartiertje 0-0. Je hoort het hier bij GPR.

0: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
1: Nog even snel een tussenstandje halen in het livecenter bij Hein Keizer. Die houdt voor ons in de vriendenloterij Eredivisie NEC Go Ahead in de gaten. 1-1 daar, na rust zijn we inmiddels. Hoe gaat het?
2: Ja, het is nog steeds een beetje hetzelfde laken. Een pak NEC en Go Ahead zijn een beetje zo'n paringsdans aan het doen, dat ze om elkaar heen dartelen. Niemand wil echt het voortouw nemen. Het is nog steeds 1-1 in de 49ste minuut. Na rust, dus het is betrekkelijk rustig in de Goffert.
1: En dan hebben we ook nog een duel in de keukenkampioendivisie.
2: Ja, dat klopt. En daar is Brim de grote man bij NAC Breda, want het is NAC tegen de Graafschap. Hij scoorde al in de 18e minuut. En hij deed het ook in de 40ste minuut. Vogeltje vrij kreeg hij de bal toegespeeld van Nasso. En hij ronde het knap af. Dat werd dus 2-0. Het uitvak dat springt voor NAC. Dat is het lied, toch? Ik spring voor NAC.
1: Jij springt voor NAC en
2: wij springen allemaal voor NAC. Ja, precies. En daarna werd het toch vlakker voor rust 2-1 door Julian Kania. En dat was ook wel nodig, want je zag het chagrijn bij de Graafschap supporters er een beetje van afkomen. Die staan helemaal onderaan in de keukenkampioendivisie. Nog altijd is het 1-2 en daar zijn ze in de 48ste minuut aan het spelen.
1: We hadden vanmiddag eerder hier op GPR Sportradio een heel leuk gesprek met Hilde Gerritsen van de vrouwen van de Graafschap. En die doen het supergoed, ook op het hoogste niveau in de Eurojackpot vrouwen-eredivisie.
2: Ja.
1: Staan inmiddels op 6 punten daar. Kunnen ze een voorbeeld aannemen? Jij houdt ook nog in de gaten een van die vele schermen in dat livecenter van je in La Liga.
2: Ja, dat was
1: Atletico wel tegen Real, hè?
2: Ja, het was wel mooi om te zien, want Jude Bellingham liet zich toch even opfokken door Giuliano Simeone, de zoon van Diego Simeone. Die kreeg het even met elkaar aan de stok. En dan zie je toch dat temperament wat erin zit bij die Argentijnse aanvaller, dat Jude Bellingham daar even niet van was gediend. Die kreeg het met elkaar aan de stok. En het was heel mooi te zien in de slow-mo dat José Mourinho ook langs de lijn stond te gebaren van: wat zijn we nou aan het doen? Laten we gaan voetballen, want Real Madrid probeert er nog wat van te maken. Maar met 10 man tegen Atletico Madrid is dat heel lastig. 73 minuten gespeeld. 2-0 voor Atletico Madrid tegen Real Madrid.
1: Wordt er ook nog gevoetbald in de Premier League? Manchester United komt in actie tegen Fulham. Hoe staat het daar, Ruben Driessen?
3: Ja, daar gebeurt eigenlijk heel weinig. Fulham af en toe in de aanval. Manchester United af en toe in de aanval. Maar eigenlijk nog geen kansen over en weer. Dus 0-0 nog steeds.
1: En druk ik me voorzichtig uit als ik zeg dat Manchester wel een goed resultaat kan gebruiken?
3: Dat kan zeker een goed resultaat gebruiken. Want Michael Carrick staat alweer onder druk. De laatste jaren is Manchester United natuurlijk al een kerkhof qua trainers. Maar Carrick zelfs, nadat hij goed begon, is hij nu staat hij ook echt onder druk, hoor.
2: Ik moet altijd denken aan die gozer die zijn haar nog niet heeft geknipt, omdat ze nog niet 5 keer op rij hebben gewonnen.
3: Dat klopt, ja.
2: Ja, die is al 700 dagen volgens mij bezig.
4: Ja, zeker. Is hij op de helft? Ja.
3: Die heeft wel een hele slechte weddenschap af begonnen, hè? Ja, ongelooflijk, zeker. Zeg.
1: Nou, trainerskerkhof in Manchester, iemand die niet beschikbaar is Tom van het Hek. Goedemiddag, Tom.
4: Goedemiddag.
1: Want jij zit hier namelijk gewoon zo meteen vanaf 6 uur. Wat heb je allemaal doen zo meteen?
4: Natuurlijk de tijdrit bij de mannen op de weg. Met Sander Kleikers gaan we dat volgen. We volgen het darts. Want het halve finale, Dion van Veen speelt daar. We gaan het hebben over Olympique Marseille tegen Paris Saint-Germain met Simon Cooper. Sander van Dongen konden ze eens even uitleggen hoe die vrouwen eredivisie tot nu toe verloopt. Kees Jansma gaat het me uitleggen als oud perschef wat het is om de eerste persconferentie met Xavi morgen te doen. Dus we gaan niet over de spelers praten, maar een beetje wat dat allemaal doet. En Jurie Mulder gaat ons iets vertellen over Schalke. De ontwikkeling daar, die spelen op dit moment ook in de Bundesliga. En Leo Driessen, die hebben we eigenlijk elke week aan de lijn. Dan nemen we even de hele eredivisie mee door. En dan eindigen we weer met het wielrennen van de mannen aan het einde. Dus we hebben weer een lekker vol programma. En we volgen natuurlijk NEC Go Ahead. En nou goed, al het andere internationale voetbal. Want er wordt op heel veel velden nog gespeeld.
1: Ja, Jurie Mulder spreek je dus zo meteen onder andere. Ben je nieuwsgierig naar de tussenstand?
4: Ja, natuurlijk.
1: Ja, het Schalke 04 tegen Elversberg. Ja. Staat inmiddels in minuut 25. 0-0. Ja. Dus daar moet nog wat gebeuren, zou ik zeggen. Als je Schalke supporter bent.
4: Goed gestart, hè?
2: Ik ben al altijd benieuwd, hè, bij zo'n nieuwe bondscoach. Wordt er dan ingefluisterd tegen Xavi Hernandez van: er zit daar een Westlander. Ja,
4: ik ben ook heel benieuwd. Wat neem je door met zo iemand? Welke vragen bereid je voor en welke vragen bereid je niet voor? En neem je antwoorden? Gewoon leuk om te horen.
2: Ja, maar dat er een profieltje van Valentijn Driessen wordt gemaakt. Van die kan nog wel eens lelijk uit de hoek komen.
4: Ik weet niet, qua taal wordt het al voor beide lastig.
2: Ja, dat is waar. Dat is waar.
1: En anders zijn wij
2: weer onder water naar jouw generatiegenoten. Nee.
4: Totaal.
1: We horen het allemaal hier bij GPR Sportradio, zou je bijna zeggen. Laten we nog eens heel even buurten bij het livecenter Heijn. Want ik zie springende supporters van NEC. Maar nog geen doelpunten daar, hè?
2: Nee, dat klopt. Het is wel een feestje om daar te kijken. Want die mensen zitten lekker in het zonnetje daar in de Goffert. Maar het is nog altijd 1-1 in de 55ste minuut. Tussen NEC en Go Ahead Eagles. En ook bij de Graafschap is er niks gewijzigd. 52 minuten onderweg. De Graafschap op zoek naar een punt of wel meer. 1-2 tegen NAC Breda.
1: Je volgt het hier allemaal bij GPR Sportradio. En zometeen natuurlijk Tom en Thijs. Wordt vervolgd. Wij nemen afscheid, spreken elkaar later weer. Eerst is dit Ordinary World. Je hoort Duran Duran. Bij GPR Sportradio dus. Fijne avond.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De stembussen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren sluiten op dit moment. Net als bij de deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt van laatst lijkt het erop dat de extreemrechtse AfD flink gaat stijgen en is de partij van bondskanselier Merz niet populair. Hij is in Berlijn met de partijtop aan het praten over zijn toekomst. De dode die gisteren op straat werd gevonden in Maastricht is niet door een misdrijf omgekomen. De politie ging daar in eerste instantie wel van uit en stelde een uitgebreid sporenonderzoek in. Nu gebleken is dat er geen misdrijf in het spel is, is het onderzoek afgesloten en geeft de politie geen verdere details. Rusland zegt dat er meer dan 1000 cyberaanvallen zijn geweest, gericht tot de parlementsverkiezingen. Toch verloopt het stemmen op deze laatste dag normaal, zegt een Russisch persbureau. Het is de eerste keer dat Rusland parlementsverkiezingen houdt sinds het Oekraïne binnenviel. Maar ze zijn volgens experts niet democratisch. En de vereniging tegen kwakzalverij heeft onder meer Ajax en Benu Apotheken genomineerd voor de meeste Kakadoresprijs. Zo is Ajax in zee gegaan met Vita Kruid, dat voedingssupplementen verkoopt die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. In de Benu webshop wordt volgens de vereniging een zinloze en dure DNA-test voor menopauzeklachten aanbevolen. Vanavond wordt het rustiger weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het ongeveer 20 graden.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïne-shakes.
13: Gadver.
11: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
11: Milner.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
14: Lekker bezig.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
17: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi

0: thuisbatterij.
1: Einde salderingsregeling.
2: Teruggeleverd kosten.
3: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hé, hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Rozer!
7: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno! Kies het NS Flex-abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: GPR Sportradio. Tom van het Hek en Thijs Hoek.
13: Zijn vanavond tot 10 uur bij u met natuurlijk het slot van NEC, Go Ahead Eagles. Er wordt gedart, er wordt gevoetbald in het buitenland, er wordt gewielrend. Wat wordt er eigenlijk allemaal niet? Vanavond allemaal te volgen op GPR Sportradio tot 10 uur.

0: Lisa Steen speelt met Change. Nou, wie in ieder geval nooit changed, is de trainer van NEC tijd. Want die spelen tegen Go Ahead, die spelen gewoon 1,5 jaar hetzelfde systeem. En of dat nou goed gaat of minder goed, Change doet hij niet aan. Wat doet hij vandaag?
1: Absoluut. Ja, Dick Schreuder heb je het natuurlijk over. Die speelt weer op dezelfde manier, al moet ik zeggen. De afgelopen minuten oogt het niet heel aanvallend aan de kant van NEC. Want Go Ahead is toch wel de ploeg die bij die 1-1 tussenstand het meest druk aan het zetten is. Hele concrete kansen komen daar niet uit. Ja, wie moet het dan voor ze gaan doen? Ik denk toch Søren Tengstedt. Hij is dit seizoen al goed voor 5 Eredivisie goals. En dat lukte nooit eerder een Go Ahead speler in de eerste 6 speelrondes. Dus men zal naar hem kijken. Maar grote kansen zijn er de afgelopen minuten niet geweest.
0: 1-1 gewoon daar. Dus een divisie lager speelt de Graafschap tegen NAC. Stond heel lang 1-2.
1: Ja, die heb jij voor je,
0: hè? Ja, die heb ik nu voor me. De Graafschap wil wel, zoals dat zo heet. Maar heeft het wel, maar kan niet zoveel. Het staat 1-2 daar. Het publiek blijft allemaal zitten. Hoewel er ook al wat mensen hier en daar weggaan. En in Spanje hebben we nog een topper, hè? Tussen natuurlijk Atletico de Madrid tegen 10 man van Real inmiddels.
1: Tegen 10 man, want Dien Huizen, die halve Nederlander... Ja. Die heeft na een ingreep van de VAR een rode kaart gekregen... aan het begin van de tweede helft. Ja, en het lijkt niet een hele fijne middag te gaan worden... voor José Mourinho en de coach. Want het staat 2-1 inmiddels voor Atletico Madrid. Omdat Rudiger, de centrale verdediger van Real Madrid... de aansluitingstreffer heeft gemaakt. Er is nog een beetje hoop aan Real-zijde natuurlijk. Maar voorlopig is het Diego Simeone... die wel al een gele kaart heeft gekregen, uiteraard vanaf de bank.
0: Stel mij gerust.
1: Die het langslacht.
0: Dat is er nog een wedstrijdje in de Premier League aan de gang. En daar moet je altijd naar kijken, de mensen de Premier League. Nou, deze hoef je tot nu toe niet zo heel veel van te verwachten. Hoor. Fulham tegen Manchester United.
1: Tweede week op rij dat Man United... Premier League weekend af mag sluiten om 17:30. Vorige week de Manchester Derby. En ook de tweede keer op rij. Ja, dat je inderdaad niet het gevoel hebt dat je op 1.5 aan het kijken bent qua snelheid.
0: Nee.
1: Staat nog 0-0.
0: 0-0.

0: Ja, zo heet hij niet overigens. Come and Dance With Me, dat zongen ze wel 240 keer. Maar het heette Butterfly van Crazy Town. Even wat tussenstanden op de velden, Thijs.
1: Ja, want Real Madrid vecht voor wat het waard is. Maar het staat daar nog altijd 2-1 voor Atletico Madrid. Zitten daar echt in de dying seconds voor de mannen van José Mourinho. En NEC, dat vecht ook weer een stuk meer. Net een grote kans voor Charon Cherry. Staat daar wel nog altijd 1-1. En bij Fulham Man United is er ook een grote kans geweest voor Marcus Rashford. Maar ook die wist hij niet te verzilveren. Sterker nog, hij ging een beetje in de vierde ring op Craven Cottage zo'n beetje. Dus nog weinig veranderingen op de buitenlandse en binnenlandse voetbalvelden.
0: Laten we dan maar eens even over wielrennen gaan praten. Want het kan u niet ontgaan zijn, de WK. En vandaag dus de tijdrit. De vrouwen hebben reeds gereden. Mannen gaan straks rijden. En dan mogen we altijd met Sander Kleikers even praten over wielrennen. Dat is een genot. Sander, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, laten we maar met die tijdrit van de vrouwen beginnen. Eigenlijk een logische uitslag, terwijl we misschien iets anders gehoopt hadden. Vat ik hem zo samen?
2: Ja, dat lijkt me een uitstekende samenvatting, Tom. Het is een logische uitslag, want Marlene Reusser wist opnieuw te winnen. Nadat ze vorig jaar ook al wereldkampioen tijdrijden werd. Het is echt een Zwitsers powerhouse. Echt met zo'n Zwitsers uurwerk kan ze uitstekend een tijdrit indelen. En vandaag bleek ze daarin ook echt by far de beste. Want bij de eerste en bij het tweede tussenpunt liep ze nog achter op haar grote concurrentes. Maar daarna in het derde deel wist zij het op beste manier in te delen. Hield ze heel veel over. En kon ze uiteindelijk deze tijdrit, het WK, met 40 seconden verschil winnen. Ten opzichte van de toch wel verrassende nummer 2, Zoe Bakstedt. Die is pas 22 jaar. Die wist de afgelopen 2 jaar ook wereldkampioen te worden. Maar dan in de categorie junioren en belofte. Zij deed dus voor het eerst mee bij de elites. Maar moest wel echt dus uiteindelijk 40 seconden toegeven op de wereldkampioen Reusser. En het brons was voor de Duitse Franziska Koch.
1: Ja, Sander, een bijrol dus voor Vollering en voor Nooyen. Nu is bij de vrouwen natuurlijk wel echt het team helemaal rondom Vollering gebouwd. Voor de wegwedstrijd van volgend weekend. Zegt dit iets over haar vorm in Canada? Of moeten we dit als 2 hele losse wedstrijden zien?
2: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Weet je, het is toch een week weg, dit WK. De vrouwen zijn ook pas op woensdag naar Canada gereisd. Daar kun je misschien een vraagteken bij stellen van, is dat niet wat laat? Hè? Gezien het tijdsverschil van 6 uur zijn ze daarom niet optimaal fit. Lieke Nooyen bijvoorbeeld zei meteen na afloop, ik weet eigenlijk niet goed waarom het toch mislukt is met een 12e plek. Want het voelde onderweg wel goed. En Demi Vollering, ja, die maakte zelfs echt een pijnlijk moment mee. Werd zelfs ingehaald door de latere wereldkampioen Reusser. Die 1,5 minuut na haar was gestart. Dus ja, dat is op zich niet lekker. Tegelijkertijd heel een tijdrit, zeker zo'n vlakke tijdrit, is echt voor de powerhouses. En daar heeft Demi Vollering ten opzichte van Reusser echt wel moeilijk mee. Het WK op de weg van komende zaterdag is echt een moeilijk WK met ook weer veel hoogtemeters. En daar is Vollering weer echt absoluut in het voordeel. Dus ik zou nog niet te veel wanhopen. Maar het is wel een tik die ze vandaag gekregen heeft. Dat is duidelijk.
0: Nou, wanhopen gaan we niet. Maar toch even over die 3 dagen van tevoren aankomen. 3, 4 dagen. De hele oude wet. Hè, dat elk uur tijdsverschil moet je een dag eerder er ongeveer voor zijn. Ja. Hè? Dus dat weet ongeveer iedereen met 3 danslessen. Waarom kiezen die Nederlanders dan toch om dat dan niet te doen?
2: Ja, dit is toch het raadsel dat ook de bondscoach Langers van Dam nog zou moeten gaan toelichten. Er was van tevoren al gezegd van, goh, is dat niet veel te laat? Soms zeggen ze, ja, dan zijn we ook daar 2 weken in Canada voor die 2 wedstrijden. En je wil ook een optimaal voorbereiden in je eigen omgeving. Hier denk ik dat ze misschien dan toch wel een wat groot risico hebben genomen om zo laat eigenlijk te gaan. De meeste renners waren er eigenlijk al afgelopen weekend op zondag en dan sommigen er op maandag. De Nederlanders kwamen eigenlijk als bijna de laatste aan op woensdag. En dat is absoluut wel een moeilijke om je dan aan te passen aan het tijdsverschil.
1: Ja, we gaan zo naar die tijdrit van de mannen kijken. Dat wordt eigenlijk gewoon een titanengevecht, toch? Tussen Evenepoel en Ganna.
2: Ja, Evenepoel, Ganna gaan we echt in de gaten houden. Gaat Evenepoel erin slagen om 4 keer op rij te winnen? Dat zou iets moois kunnen opleveren. Evenepoel er echt wel afgelopen jaar opnieuw gebleken. Ook in de grote rondes en de tijdritten die hij reed in kleinere rondes. Haast onverslaanbaar. Maar ja, dit is een moeilijke tijdrit ook. Waar de machtsrenner Ganna ook wel zou kunnen gaan uithalen. Kijk er enorm naar uit. Ze gaan vanaf 7:15 starten. En rond 9 uur, 9:15 weten we de wereldkampioen van dit jaar gaat worden bij de mannen.
0: Oh, goeie, nog even bellen dan vanavond?
2: Heel graag, ja. Mannen. Alleen trouwens, daar heb ik gezien, Mathieu van der Poel heeft er
0: die dacht, ik ga even trainen, 177 kilometer, maar er reed niemand mee, hè, met hem.
2: Maar dat is toch echt niet normaal. Nee. Dus Van der Poel in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. Nog even snel, rit 177 kilometer. Echt een moeilijke rit met rondjes waarin het voortdurend op en af ging. En hij dacht bij de eerste beklimming na 2 kilometer... ik ga eens aanvallen. Vervolgens blijft hij voorop. Niemand kan hem meer achterhalen. Er is echt ook werk van gemaakt om met het hele peloton hem na te jagen. En uiteindelijk wint hij die rit. Dus na een solo van 175 kilometer met een voorsprong van 1 minuut. Ongekende training voor het WK.
0: We horen je straks, Sander. Dankjewel.
2: Hoi.

0: Pink en klaar is hij. Magnetic heet het nummer. We gaan snel even naar Thijs Hoek, want NEC en Go Ahead, laatste wedstrijd van de zevende speelronde. Staat het?
1: Het staat 1-1, maar beide ploegen zijn duidelijk nog wel eens op zoek naar die drie punten, op zoek naar die meevaller. En die was er bijna voor Go Ahead zojuist, toen Stefan Sigurdarsson hem op de schoen kreeg na een corner. Maar die schoot over en dus staat het daar nog 1-1. Echt een leuke slotfase, moet ik zeggen. Het gaat over en weer. Slotfase die er inmiddels op zit, is die van Real Madrid tegen Atletico. Atletico heeft hem over de streep getrokken, heeft met 2-1 gewonnen. Reden om te juichen dus voor Diego Simeone. Ook omdat zijn zoon, Giuliani Simeone, de Man of the Match trofee heeft gekregen zojuist. Dus het is echt feest in dat Argentijnse huishouden, zullen we maar zeggen.
0: En winnen van de stadgenoot Real is altijd feest.
1: Schijnt iets te betekenen daar?
0: Ja, schijnt iets te betekenen.
2: GPR Sportradio.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
9: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: in of doneer.
1: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Thuisbatterij.
7: Einde salderingsregeling.
8: Terugleverkosten.
9: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
12: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: De Beter Pickabillies.
15: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
16: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
17: PaulVanBergen.nl, daar vind je hem wel.
18: GPR Sportradio.
19: Sportradio.
18: Tom van het Hek en Thijs Hoek.
20: Met de apotheose van NEC tegen Go Ahead Eagles en een uitgebreide voorbeschouwing op de laatste avond van het darten in AFAS. Dat en heel veel meer het komende half uur bij GPR Sportradio.

0: Pink, Maroon 5 was dat, met Daylight. Thijs, ik neem aan dat het... is het afgelopen?
1: Ja, ja, nee, de Eredivisie zondag zit erop. NEC Go Ahead Eagles is geëindigd in 1-1. Ondanks echt een hele leuke slotfase waarin de kansen over en weer vlogen. Het was echt geen uitgemaakte zaak dat dit 1-1 ging blijven. Is het wel gebleven? Jamiro Montero, de invaller van NEC, had de 2-1 eigenlijk nog op zijn schoen. Maar Kjetil Haug, de keeper van Go Ahead Eagles, die bracht redding. En dus nemen beide clubs 1 punt naar huis van dit duel. En in de keukenkampioen-divisie is het volgens mij ook klaar, hè?
0: Ja, is het ook klaar. Graafschap tegen NAC 1-2 uiteindelijk. Punten die NAC heel goed kan gebruiken. Stijgen daarmee naar de 11e plaats op de ranglijst. Maar vooral een 3-punter zal ze tevreden stemmen, de degradant. Voor de Graafschap is het wel een heel moeizaam seizoen. Deze seizoen start, 7 wedstrijden gespeeld. En inmiddels afgezakt tot de allerlaatste plaats in de Eredivisie. Samen met Dordrecht evenveel punten. Gelijk doelsaldo. En dan leerden wij thuis dat wie de minste voor heeft, dat die dan het laagste staat. En dat is dus het geval met de Graafschap, waar het moeizaam gaat. Jammer, want het is toch zo'n prachtige club in een prachtig stadion, ja, in een prachtige omgeving. Maar ze weten het, de laatste jaren is moeilijk, maar dit is een hele moeizame start. En NAC zal hier hoop uitputten. Nieuwe trainer, nieuwe start. Bliksem, hoe noem je dat?
1: Schok-effect is de wetenschappelijke term volgens mij.
0: Wie weet, wie weet.

0: Heerlijk, een beetje zonnetje erbij vandaag op de autobahn. Voyage van Design.
1: Ja, en we leven natuurlijk toe naar de absolute ontknoping van het darts in Avals Live van de World Series of Darts. En daar kunnen we natuurlijk, ja, met wie anders kunnen we daar beter over praten dan met Nederlands dartslegende Koos Tompeko. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, want we hebben al het middagje wel erop zitten, kan ik zeggen. Er is een soort, ja, de afgelopen jaren toch een soort natuurwet dat als er halve finales in het darts plaatsvinden, dat Luke Littler daar doorgaans in staat. Maar wat blijkt, dat is helemaal niet zo.
2: Nee, en hij heeft ook niet zuinig verloren. Ook vanmiddag vrij onverwacht, moet ik zeggen. Want ja, het was maar met een missie. En zijn missies die komen meestal wel uit. Maar dit keer niet. Hij ging echt kansloos onderuit met 10-4.
1: Ja, de logische gedachte is dan toch ook om te denken, zou dat iets met al die ruzie met de Nederlandse fans te maken hebben? Dat het toch in zijn hoofd is gaan zitten? Of dat hij er gewoon geen zin meer in heeft? Wat denk jij?
2: Nou ja, weet je, het gebeurt wel vaker. Hij mijt Duitsland al voor alles wat maar mogelijk is. Alle Eurotours en toernooien die daar gespeeld worden, die mijt hij al. Alleen het EK gaat hij daar wel spelen, omdat hij ook die liefde-haatverhouding heeft met het Duitse publiek. Ja, dat gaat hij nu met Nederland ook krijgen. Maar ja, ik wil die jongens toch wel eens duidelijk maken dat als we naar andere sporten krijgen, dat dat ook gewoon aan de orde van de dag is. Dat je uitgejouwd wordt door de tegenstander. Het publiek van de tegenstander. Ja, en hij speelt in Nederland. En dan is het Nederlands publiek wel op de handen van de Nederlander. Ja, en hij gaat daar maar vaak tegen in. En zoekt de confrontatie met het publiek ook op. Ja, en dan ga je het wel voeren.
3: Maar code,
2: dus ik zou zeggen, wen eraan en train jezelf erop.
3: Ja, dat snap ik. Maar dat darts is toch van oudsher ook een beetje mooi, dat je elkaar wat gunt en een beetje de show maakt met elkaar. En het is toch gewoon een wereldster. Die verdient het toch ook niet om bij elk pijltje wat hij gooit meteen uitgefloten te worden.
2: Nee, dat ben ik totaal met je eens. Maar die sport is ook compleet veranderd. Hè. Ik weet, mijn eerste leeftijd waar ik speelde, dat was een kleurloze zaal met allemaal mensen in truien en overhemdjes normaal. En stil tussen iedere worp die gegooid werd. Ja, en toen de PDC erbij kwam, ja, kwamen er ook heel veel andere fans die dat feestje wel ook wilden vieren. En dat zijn toch ook wel heel vaak voetbalsupporters. Ja, en die zijn niet anders dan gewend
3: te fluiten.
2: Om voor hun favoriet te juichen en te fluiten en te boeien en noem het allemaal maar op. Ja, die willen de wedstrijden beïnvloeden naar hun believen.
1: Ja, ja, en over die favoriet gesproken, dat is met een Nederlandse bril absoluut natuurlijk Gian van Veen, die nog in het toernooi zit. Gaat de halve finale spelen tegen Ross Smith. Is hij nu gewoon eigenlijk de uitgesproken favoriet op dit moment op zijn thuisbodem?
2: Volgens de wereldranking zou je dat wel moeten denken. Hè? Want hij is de nummer 3 van de wereld. En nummer 1 en 2 zijn uitgeschakeld inmiddels. Nummer 2 door Dirk van Duivenbode. En die verloor op zijn beurt vanmiddag van Gian. Maar ik moet zeggen, Gian speelt ook weer niet vanmiddag zijn allerbeste wedstrijd. Dus het is lastig, want die Ross Smith, die tegenstander die hij in de halve finale straks heeft, dat is er eentje die doet het op de Eurotour en op de vloer dit jaar waanzinnig goed. Dat is echt niet normaal. Die staat op beide rankings, zowel de Eurotour als de vloertoernooien, nummer 1 en 2. Alleen zijn wereldranking 14 geeft eigenlijk een beetje aan dat hij, ja, op die grote podia's het nog niet heeft laten zien, maar hij haalt nu wel die halve finale. En is een man die vol met zelfvertrouwen speelt. Dus het wordt een hele lastige wedstrijd voor Gian.
3: Nog even naar dat uit- of thuisvoordeel. Want dat bord is even groot, de afstand is even groot. En is het voor Gian van Veen, want er is ook wel weer veel druk, hè? Want ja, Van Gerwen zakt steeds verder weg. En zo. We zijn ook wel een beetje op zoek naar nieuwe helden natuurlijk, hè?
2: Ja, absoluut. En nou, Wessel Nijman komt er dan wel aan. Maar die heeft echt niet het geluk aan zijn staart hangen. Want elke keer wanneer hij op een groot podium speelt, dan wordt zijn tegenstander ook altijd waanzinnig goed. Dus die pech heeft die jongen nog, maar die komt er ook aan. Maar Gian is wel de vaandeldrager op dit moment. Dat is absoluut waar. Maar ja, dat thuispubliek, hij heeft het al aangegeven, dit toernooi. Ja, dat brengt wel wat extra druk met zich mee. Familie, vrienden, iedereen zit er. En dan ook nog al die Nederlanders in de zaal die allemaal voor je zijn. Dat schept toch ook wel weer een bepaald verwachtingspatroon. En dan wil je je beste spel laten zien. Ja, en wanneer jij dan zelf te veel druk op jezelf legt, ja, dan wordt het topniveau halen toch steeds lastiger.
3: Je mag natuurlijk niet wedden als analyticus, maar waar zet jij je eurootje op vanavond? Wie gaat er met de hoofdprijs vandoor?
2: Ja, je hebt die wedstrijd Smit van Veen. Dat is erg lastig. Ik ben bang dat Smit aan het langste eind gaat trekken. Dan kijk ik naar de andere kant, Price en Clayton. Nou, die twee hebben samen de World Cup 2 keer gewonnen. Dat zijn goede vrienden. Alleen is Price dan wat harder en wat professioneler. Dus die gaat winnen. Dus ik denk een finale Smit tegen Price. En dan gaat Prijs schreeuwen, bleren en doen en alles op het podium. Indruk maken op Smit. En dan gaat Prijs er met de beker vandoor. Dat zou ik denken.
3: Hoofdprijs.
1: Ja.
2: De hoofdprijs.
1: Ja, ja. En dan gaat de beker naar Wales. Maar toch even in Nederland blijven. Ook van, ja, het zat weer dagenlang helemaal vol. En dat AFAS. Zit darts op de piek van zijn populariteit? Gaat het goed op dit moment?
2: Nou, dat zou ik toch niet zo willen zeggen. Kijk, dit soort evenementen worden waanzinnig goed bezocht. Hè? Maar als we teruggaan naar de tijd dat Van Barneveld voor het eerst wereldkampioen werd. En wij hadden in Nederland een rankingtoernooi voor die tijd. Dan was daar 80, 90 deelnemers. Toen hij wereldkampioen werd, toen hadden we ineens 800 deelnemers op dat soort rankingtoernooien. Dus die Nederlandse dartbond wist ook niet wat er gebeurde. En het ledenaantal dat groeide en groeide. En qua populariteit op het open kanaal heb je altijd meer kijkers. Dus daar kun je niet aan meten. Dus het staat ook alweer een beetje in de schaduw. Maar dat het populair is, dat mogen we niet ontkennen.
3: Vermaak jij je altijd nog ieder potje darts wat je ziet, Ko?
2: Ja, er zijn wel een paar partijtjes tussen van twee spelers die echt totaal niets uitstralen en ook niets brengen. Want dat hoort er wel een beetje bij, denk ik. Ja, dan heb ik ook wel eens zoiets van, en helemaal als het tempo ook nog eens laag is in die wedstrijd, dan heb ik ook wel eens zoiets van, nou, het mag voor mij wel afgelopen zijn die wedstrijd. Maar over het algemeen geniet ik er echt nog wel van.
3: En vanavond ga je ervoor zitten?
2: En vanavond ga ik ervoor zitten, op zeker.
3: Nou, dank dat je ons dat allemaal wilde uitleggen en te woord wilde staan. Ko Stompé, de man die alles weet van darts. GPS.

0: How Do You Sleep nou nog niet gaan doen. Want tot 10 uur gaan wij gewoon door. Sam Smith was dat hier. Wij kijken eens even naar de overkant. Al het hoofd volgt IJshoek naar tafel. Want jij volgt die Engelse wedstrijd. En ik ben blij dat jij hem volgt. Fulham tegen Manchester United.
1: Nou, hij wordt wat leuker. Ja? Niet voor fans van Manchester United overigens. Want het was, ja, het staat daar 1-0 voor Fulham op Craven Cottage. Door een ontzettend knullig eigen goal van Lisandro Martinez. Ja, het chagrijn begint toch toe te nemen aan de rode kant van Manchester. Want ja, ook deze week al de League Cup uitgeknikkerd door Brighton. Vorige week natuurlijk de Manchester Derby verloren. Donkere wolken boven Michael Carrick, de trainer. Net wel een mooie kans van Brian Mbeumo, maar ook een mooie redding van de keeper van Fulham, Bernd Leno. Dus het is een beetje het weekend van de reuzendoders in Engeland.
0: Ja, het is want heel even dan die Premier League op een rijtje zetten. Arsenal, maar gisteren.
1: Ja, de absolute titelkandidaat. Geweldig start van het seizoen. Maar gisteren dus een schokkend verlies. 3-0 bij Brighton, dat 125 jaar bestond. En dat vierde met schitterende shirts. En vierde met ook schitterende goals. 3-0 werd het daar. En ook Spurs verloren. 3-2 van Aston Villa. Chelsea, hard onderuit bij Brentford. Je krijgt ze niet cadeau, is een beetje de les van de Premier League weer.
0: En City gewonnen van Brian Bobby, hè?
1: City 5, Brian Bobby 3. Dat was toch wel een beetje de conclusie. Een geweldig weekend voor...
0: Toch bijzonder, hè? Bobby 3 goals tegen Manchester.
1: Ja, ik vond wel leuk. De NOS was in Sunderland vanwege de wedstrijd tegen AZ natuurlijk. En daar was de conclusie. Ze zijn helemaal dol op hem, maar het enige wat ze nog aan te merken is... het zou leuk zijn als hij iets vaker zou scoren. Nou, daar heeft hij naar geluisterd dit weekend.
0: City aan kop en Manchester United, we houden u op de hoogte in de problemen.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren lijkt de rechtsradicale AfD flinke winst te hebben gemaakt, blijkt uit de exit poll na het sluiten van de stembureaus. In Berlijn is er winst voor Die Linke. De CDU van bondskanselier Merz gaat fors onderuit en lijkt af te stevenen op de grootste verkiezingsnederlaag ooit voor de partij. In Parijs zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen een nieuwe geweldswet. In die wet staat dat er vanuit wordt gegaan dat elke ordehandhaver die geweld heeft gebruikt goed heeft gehandeld. De betogers, waaronder politici en mensenrechtenorganisaties, vinden dat de politie niet zomaar overal mee weg moet komen. Twee journalisten en een fotograaf die de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld versloegen, hebben het meldpunt persveilig ingeschakeld. De journalisten zeggen dat ze fysiek en verbaal zijn bedreigd. Eentje werd door actievoerders onderuit gehaald. De fotograaf kreeg een duw van een agent en viel met camera en al in het water. En weer geen winst voor NEC. Tegen Go Ahead Eagles kwamen de Nijmegenaren niet verder dan een 1-1 gelijkspel. PSV gaf na een spannende wedstrijd tegen FC Twente de winst en daarmee de koppositie in de Eredivisie weg. Het werd 3-2. Nieuwe koploper is AZ, dat met 1-0 won van Telstar. Feyenoord kwam eenvoudig langs een kansloos Utrecht met 5-0. Vanavond wordt het rustige weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het met opklaringen af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het dan een graad of 20.
3: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
14: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
15: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect shopte Anna op amazon.nl. Waar ze...

0: maak je snel vrienden. 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
3: Honda, the power of dreams.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: GPR Sportradio. Tom van het Hek en Thijs Hoek.
7: Komend half uur volgen we natuurlijk het buitenlands voetbal. We volgen de darts en ook de nummer 16 tegen de nummer 10 in de Franse competitie. Je zult denken, waarom dat? Olympique Marseille tegen Paris Saint-Germain.

0: Don't Stop Believing, een mooi klassiekertje van Journey. We gaan naar Frankrijk. Hè?
1: Ja, want over klassiekers gesproken. De absolute klassiek van Frankrijk staat vanavond later op het programma. Heb ik het natuurlijk over Olympique Marseille tegen Paris Saint-Germain. En wij zijn zeer verheugd en vereerd dat we daarvoor even mogen bellen met een Brits-Franse auteur met een liefde voor oranje. Dat wel, Simon Cooper. Simon, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, het is, je bent al ruim 20 jaar woonachtig in Parijs. En Le Classic is inmiddels een beetje een familiekwestie geworden bij jou ook, hè?
2: Ja, mijn zoon is ultra geworden bij Paris Saint-Germain. Dat is een quasi-officiële status. Zij is lid geworden van een groep. Ze geven geld en ze geven eten aan arme mensen. En ze verzamelen zich ook bij de training van Paris Saint-Germain gisterochtend. Hij zei, de spelers heel relaxed. Heel kalm. En de vraag is vooral hoeveel goals ze gaan maken tegen Marseille. Dus ik weet niet of je echt van een klassiek kan spreken als één team heel erg goed is en een ander heel erg slecht.
1: Ja, ja. Moet je nog iets doen om ultra te worden? Is het nog een soort ontgroeningsproces? Of?
2: Nou, het is heel vriendelijk geworden, want vroeger vochten ze. En dat was een groot probleem in Parijs. En toen de Qataris de club overnamen in 2010-11... toen zei de toenmalige president Sarkozy tegen de Qataris, ik ga al die hooligans voor jullie opruimen. Hebben jullie dat probleem ook niet meer? Dus sindsdien is het inderdaad geweldvrij in het stadion. En de ultra's zijn eigenlijk hele gezellige mensen. Mijn zoon was vooral bezig met het versieren van een spandoek. Ze hebben van die reuze spandoeken. En daar hechten ze heel veel trots aan.
1: Ja, ja, het is ook een geweldige sfeer elke keer weer op de tribunes bij Paris Saint-Germain. Dat een magere start heeft beleefd. Dat terwijl Luis Enrique net heeft verlengd. Maar ze staan helemaal niet op plek 1. Zelfs niet in een linker rijtje op dit moment. Is er al enige paniek in Parijs? Of komt het gewoon allemaal goed uiteindelijk?
2: Nee, het is meer verveling, want ze winnen elk jaar de Franse competitie. En je hebt gelijk, ze staan nu tiende. Ze hebben 1 wedstrijd gewonnen, dus het valt allemaal een beetje tegen. Maar ze hebben het idee van, weet je, met de kerst staan we wel bovenaan. En aan het einde winnen we, want wie kan er anders in Frankrijk winnen? Het verschil tussen Parijs en de andere clubs is zo groot. Maar nu heb je het inmiddels een tweede grote club in Parijs, Paris FC. Van de rijkste familie van Frankrijk, de Arnault-familie van Louis Vuitton. Dus het zou kunnen dat op de lange termijn Paris FC een concurrent wordt.
0: Dan toch, ja, zijn we toch even, want Olympique Marseille, je zei het al, het verschil is nu bij wijze van spreken te groot. Maar van oudsher, was dit een wedstrijd die er wel heel erg toe deed, Marseille tegen Parijs?
2: Ja, heel erg. Het was een beetje Ajax-Feyenoord.
0: Ja.
2: En Marseille is daar in Feyenoord. Het is de havenstad, het is meer een volksclub. Het is minder succesvol. Maar heel veel mensen in het hele land zijn Marseille-fan. Zelfs Emmanuel Macron zegt dat hij Marseille-fan is, waar ik aan twijfel. Dus het leefde heel erg. Maar ja, als je constant wordt afgedroogd door Parijs, dan houden ze het eigenlijk niet meer vol. En er wordt nu gezegd, Marseille moet eigenlijk ook de rivaal worden van Olympique Lyon. Dat is nog een beetje te doen.
0: En vanavond, bij die mensen in Marseille, die zitten massaal in dat stadion. Die hebben alleen een beetje hoop, is uitgestelde verwachting, zeg maar. Dat is een uitgestelde teleurstelling. Het kan gewoon, de uitslag staat vast, wat jou betreft.
2: Nou ja, kijk, Marseille heeft 4 wedstrijden op rij verloren. Het is echt een afgang. Ze hebben deze zomer al helemaal geen geld. Ze hebben 0 spelers gekocht. Het is leuk dat Jeffrey de Lange, een Nederlander, op doel staat. Ja. Maar dat komt ook omdat echt iedereen weg is. Ook Quinten Timmer is weg. Dus het is een club zonder geld, met hele slechte prestaties, waar het altijd rommelt op directieniveau. En Parijs zorgt er wel voor. Hoe lui ze ook zijn in de competitie, zorgen er toch altijd voor dat ze tegen Marseille winnen.
1: Het is toch eigenlijk ook een soort rare contradictie. Dat door Paris Saint-Germain staat het Franse voetbal er beter op dan ooit. Natuurlijk 2 keer op rij de Champions League gewonnen. Maar tegelijkertijd is het wel zo leuk om een klassieker te hebben waar de uitslag van tevoren al vaststaat. Dat heeft toch ook iets treurigs?
2: Ja, de competitie heeft best wel iets treurigs. Dat er aan de top geen concurrentie is. Frankrijk brengt de meeste talenten ter wereld voort. En die gaan dan snel naar het buitenland of naar Paris Saint-Germain. Maar ik moet zeggen, de meeste Franse fans vinden het stiekem toch leuk, wat ze ook van Parijs vinden, dat Frankrijk nu het beste clubteam ter wereld heeft. Dat is nog nooit gebeurd. En dat vinden mensen toch wel spannend.
0: En zoals je zelf zegt, zo'n startje van deze competitie, dat is meer, sorry, we zijn nog even met wat andere dingen bezig. Wacht maar een paar weken, dan zijn we er weer.
2: Ja, een paar weken, een paar maanden. Dus Ousmane Dembélé, die vorig jaar de Ballon d'Or won voor beste spelers ter wereld, die doet heel vaak maandenlang niet mee in de competitie. Dat kan hij fysiek niet aan om elke week te spelen. En dan zeggen ze, joh, die competitie, dat winnen we wel zonder jou. Dus iemand als Mika Gods is denk ik ook gehaald om de competitie te winnen. En dan mag Dembélé de Champions League winnen. Dus je hebt eigenlijk bijna 2 elftallen.
0: Ga je eigenlijk nog wel kijken vanavond? Kijk je nog wel eens naar Paris Saint-Germain?
2: Nee, zeg me niks. Ik ben nog steeds met mijn hoofd in het Nederlandse voetbal. Ik ben 40 jaar weg, maar ik luister naar Langs de Lijn. En Paris Saint-Germain zegt me helemaal niks. Maar ik hoor van mijn zoons, hoor ik daar veel te veel over.
0: Jij wordt bijgepraat. Maar je kijkt geen Frans voetbal. Nou, wij gaan wel kijken. Maar we mogen er niet te veel van verwachten, begrijp ik. Maar we mogen wel kijken.
2: Ja, je ziet prachtige voetballers. Je ziet Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Kvaradona, zoals die Georgië wordt genoemd. Ik bedoel, geniet.
0: Gaan wij doen. En we genieten ook van het feit dat jij ons het woord wilde staan en even wat historische uitleg en kanttekeningen wilde maken bij de Franse topper. Ooit een klassieker, zullen we maar zeggen. Simon Cooper, dankjewel.

0: Heerlijk, hè? David Guetta, Kelly Rowland, when it's over. We gaan weer even, Thijs, bij jouw buurten. Want Manchester United al zo'n dramatische start. Ook nog weer 1-0 achter bij degene die onderste stond. Zelfs nog onder Tottenham Hotspur. Dat is bijna knap in Engeland als je eronder staat. Maar bij de start van deze ronde, Fulham, hoe is het nu?
1: Het staat 1-1. Ze hebben een puntje weten te redden. Zo lijkt het althans, want er is nog een half minuutje te spelen. Corner voor Manchester United. Alle zielen naar voren om daar nog 2-1 van te maken. Maar er is in ieder geval een punt gered voor Michael Carrick door het schot van Matheus Cunha, de Braziliaanse spits. Die ook enigszins gelukkig, moet ik zeggen, een schot van richting veranderd zag worden. En zo werd het 1-1. Een puntje dus voor Manchester United waarschijnlijk, maar daar zullen ze alles behalve tevreden mee zijn.
0: En dan gaat Tottenham Hotspur inderdaad ook naar de onderste plek weer van de Premier League. We kijken ook naar de opwarming van 24 jaar, de Giant Gian van Veen, die zo gaat darten in de halve finale daar in Amsterdam tegen Smith. En we houden u op de hoogte. Het gaat uiteindelijk om wie het eerst 11 legs weet te winnen. Ze staan nog een beetje warm te gooien. De wedstrijd staat op het punt van beginnen. En u blijft helemaal op de hoogte bij GPR Sportradio.

0: Under the Bridge van de Red Hot Chili Peppers. Ik kijk naar de overkant van de tafel, Thijs. Want zijn we eigenlijk al begonnen met het wielrennen?
1: We zijn al aan het fietsen.
0: Ja, we zijn aan het fietsen. De grote namen komen nu aan het slot. Maar we zijn begonnen aan de tijdrit bij de mannen.
1: We zijn begonnen. We kijken op dit moment naar Nicolas Zukowski. Die een thuiswedstrijd fietst. Want dat is een Canadees. Maar inderdaad, het blijft een beetje wachten. Zowel qua oranje bril als wedstrijdbril is het toch wel echt na de klok van 8 uur dat het gaat gebeuren. De knallers eindigen eigenlijk het bal. Filippo Ganna om 8:30 en 2 minuutjes daarna Remco Evenepoel. Ja, dat belooft een titanenstrijd te worden in Canada. En om 8:21, om heel precies te zijn, mag Daan Holen het gaan proberen. En een andere Nederlander is het in een heel andere sport ook aan het proberen op dit moment.
0: Ja, Gian van Veen speelt echt het meeste halve finale van het darts-toernooi. Ze hebben ieder hun eigen leg, zeg maar, gehouden. Van Veen overigens met heel veel moeite, maar het lukte hem wel. Dus het staat gewoon 1-1. Er is nog weinig verschil. En de gemiddeldes zijn nog niet aan de hoge kant, zeg maar. Ze moeten nog een beetje warm draaien. En de druk lijkt hoog voor beide, gelukkig.
2: GPR Sportradio.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Thuisbatterij.
13: Einde salderingsregeling.
14: Teruggeleverd kosten.
15: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO. Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
19: Weekenddeal met Club Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
20: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
21: Echt lekker.
20: Met een mooie seizoensfavoriet.
21: Gaat hard.
20: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
22: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
23: GPR Sportradio. Tom van het Hek en Thijs Hoek.
24: Ja, en in het komende half uur, wat gaan we doen? Sanne van Dongen gaat ons bijpraten over de eerste 5 rondes van de vrouwen-eredivisie voetbal. Rod Smith, Gian van Veen, halve finale, 3-2 voor Smith. Ze zitten even aan de koffie nu. En de WK wielrennen. Yeah.

0: houdt hij ermee op. Imagine Dragons met Thunder. Thijs Hoek, jij volgt wat buitenlandse competities. Er gebeurt altijd van alles op die zondagavond. Het een is belangrijker dan het andere, maar wat heb je?
1: Ja, nou, op dit moment zijn de ogen vooral gericht op Turijn. Waar Juventus op een 2-0 voorsprong komt tegen Atalanta. Ja, die club die NEC en heel Nijmegen een half trauma heeft bezorgd. Mag ik dat zo zeggen? Deze weken door met 5-0 NEC in de pan te hakken in de Europa League. Nou ja, ze hebben in de Serie A inmiddels ook de smaak te pakken. Want Bremer, de centrale verdediger, kopt ze op 2-0. Ja, en dat mocht ook wel. Want Juventus is een beetje zuinigjes aan het seizoen begonnen.
0: Ja. Gevallen grootheid, hè?
1: En ik moet ook heel eerlijk zeggen, de Bianconeri spelen nu ook niet de pannen van het dak. Het tempo is een beetje zoals je dat ook wel eens in een eredivisiewedstrijd ziet, om heel eerlijk te zeggen. Dan gaan we ook nog even naar Duitsland, want daar heeft Schalke zojuist gespeeld tegen Elversberg, die sprookjesclub van dat dorpje van 13.000 man dat nu opeens in de Bundesliga speelt. En heel goed aan de competitie is begonnen. Schalke zelf ook redelijk goed voor een promovendus. En ze hebben 0-0 gelijk gespeeld daar. Dus een puntje voor Jurie Mulder. Hij is de technisch directeur daar.
0: Ja, misschien dat we hem later op de avond nog te spreken krijgen. Hoe gaat het bij het darts? Nou, het is spannend, want ze hebben even een break gehad na 5 legs. Ze stonden 3-2 voor Ross Smith. En nu is Van Veen weer in zijn leg waarin hij mocht beginnen aan het proberen te overleven. Maar hij heeft het moeilijk tot nu toe, overleeft hij.

0: Ja, Bruce Springsteen en I'm on Fire. Ik word er hartstikke blij van. En jij iets minder?
1: Ik vind het gewoon een artiest.
0: Een artiest, zo zeg. Dat is een feitelijke omschrijving. Ja.
1: In ons programma mogen we altijd lekker, omdat we wat tijd hebben, ook een beetje competities beschouwen, nabeschouwen. En het leek ons mooi na 5 speelrondes dus even de vrouwen-eredivisie op een rijtje te zetten en alle ontwikkelingen daarin te volgen. En dat doen we met iemand die heel veel weet van die vrouwen-eredivisie. Sanne van Dongen, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, laten we maar even beginnen. Want we hadden gisteren het weekend van de toppers. En laten we dan beginnen met die wedstrijd die ook het eerst gespeeld werd. Tussen PSV, de landskampioen en Twente. Ja, als je die uitslag ziet, zou je bijna denken, het is geen topper geweest.
2: Nee, dat is het ook niet. En het is wel zorgwekkend voor PSV. Want ik heb nog nooit een regerend landskampioen zo slecht zien spelen.
1: En
2: dan heb ik het niet alleen over gisteren, maar ook over de afgelopen periode. En dat is wel heel heftig.
1: En is daar iets van een verklaring voor? Want PSV wilde dat. Die landstitel werd eindelijk, tussen aanhalingstekens, eindelijk maar werd binnengehaald. Zou het begin moeten zijn van een mooie periode, zeg maar. En nu dit.
2: Ja, kijk, de echte belangrijkste reden is natuurlijk altijd spelers die vertrekken. Als je een goed jaar hebt gehad en je bent succesvol, ja, dat ken je natuurlijk ook van het mannenvoetbal. Dan heb je natuurlijk gewoon interessante spelers voor het buitenland. En Nederland is echt een springplank voor goede buitenlandse competities. Er komen heel veel Japanse naar Nederland toe om dan de stap te maken van Nederland naar Engeland of van Nederland naar Duitsland, et cetera. Dat is eigenlijk bij PSV nu ook gebeurd. Hun beste spelers zijn gewoon vertrokken of gestopt. En dan moet je daar in 1 zomer vervanging voor zien te vinden. Het leek wel, dacht ik, van nou, misschien is het wel wat. Maar ja, de doelpunten die bijvoorbeeld Riola Tjemaili maken, hebben ze niet meer. Renate Jansen is gestopt. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is gewoon echt, een enorme, een nieuw team, maar dat ze zo slecht zouden spelen, dat had niemand zien aankomen.
1: En schrijf je ze daarmee, ja, af, dat is een beetje een groot woord, maar voor de echte titelstrijd, denk je, nou, Eindhoven doet niet mee dit jaar?
2: Het is wel echt, ik vind het zo'n moeilijke vraag, maar er is in de afgelopen jaren wel gebleken dat een gat van 8 punten niet overbrugbaar is in de vrouwen-eredivisie, omdat er gewoon weinig puntenverlies wordt geleden door de toppers. FC Twente is nog foutloos. Ik zie FC Twente gewoon niet nog 2 of 3 wedstrijden verliezen. Dus je moet in het beginsel, als je PSV bent, nu alle toppers eigenlijk winnen. Nou, dat zie ik ook al niet helemaal gebeuren. En Twente gaat niet verliezen van PSV, denk ik. Dus ja, misschien is het antwoord wel gewoon ja, dat PSV al afhaakt na 5 speelrondes.
0: Dan even naar die andere topper van gisteren. Ajax AZ 5-1. Ook een enorm groot krachtverschil zijn het dan. Kunnen we de Ajax en AZ hebben evenveel punten. Maar zo zag het er gisteren niet uit. Laat ik het zo zeggen. Kunnen we langzamerhand gaan concluderen dat Twente en Ajax misschien wel het samen gaan uitvechten dit jaar?
2: Ja, dat denk ik wel. Want het is ook een soort van de klassieke tweestrijd in de vrouwen-eredivisie. Twente-Ajax. Het voelt bijna vertrouwd of zo. PSV kwam er de laatste jaren door goede investeringen, kwamen ze er echt wel bij. En zijn ze dus ook voor het eerst kampioen geworden vorig jaar. Maar Twente-Ajax is de klassieker in het vrouwenvoetbal. Dat is het Ajax-Feyenoord van de vrouwen. En ergens op een of andere manier, omdat ik zo geprogrammeerd ben, vind ik het ook wel weer lekker of zo. Dat het dit jaar gebeurt dat het weer een strijd tussen Twente en PSV, of door Ajax en Twente begint te worden. Dus ik denk wel dat ziet er wel uit. Want AZ heeft wel redelijk boven haar stand geleefd, denk ik. En liet gisteren ook wel echt zien dat Ajax nog een maatje te groot is voor hun. Dus ik verwacht eigenlijk dat we weer naar Twente Ajax gaan kijken.
0: Ja.
2: Maar wat Twente laat zien is wel het meest veelbelovend. En het is, ja, jullie weten het natuurlijk ook, de sportjournalistiek is super. Ja, de waan van de dag, weet je wel, voor een maand praten we misschien heel anders. Maar Twente lijkt het wel op orde te hebben dit jaar.
0: Ja, dat is een enorme overwinning dus van Ajax op AZ. Toch ging het ook veel over die ene tegengoal van Ajax van 80 meter. Toch een curieus moment, toch?
2: Ja, ik haat het. Ik haat dit soort momenten. Ik ben natuurlijk een groot voorvechter voor het vrouwenvoetbal. En blunders helpen gewoon helemaal niet mee met de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Ook omdat het, het helpt natuurlijk alle mannen die het vrouwenvoetbal liever zien stoppen dan doorgaan. Dan helpt het allemaal wel in de hand. Dus dit is dan weer zo'n bal die er overheen stuitert. Ja, het is ook nog wel sneu, want Femke Liefding, de keeper van Ajax, die speelde dus nu tegen haar oude werkgever AZ. En zij heeft, ik denk nu 2 jaar geleden ongeveer, heeft ze op datzelfde veld waar ze die blunder nu maakte een hele erge botsing gehad met Chastity Grant. Daarna heeft ze nog een soort half stuiptrekkingen, epileptische aanval gehad. Dat is een heel naar moment geweest. Dus op dat veld, terwijl ze tegen een oude werkgever, met ook nog met die geschiedenis van wat er toen op dat moment gebeurde met haar, dat het zo schrikken was. Want we wisten gewoon echt niet of ze, ja, ik dacht echt, ik wist niet eens of ze het overleefde op het moment dat ik dat zag gebeuren. Gelukkig is dat allemaal wel goed afgelopen, maar datzelfde veld dan nu ook nog die blunder is. Dus dat is, ja, dat is voor Femke Liefding denk ik nu wel echt vervelend. Ja,
0: en misschien ook een goede les weer voor de voetbalachterban om het recenseren van blunders niet te persoonlijk te maken.
2: Nee, klopt. Dat is ook zo. Er zit altijd wel een verhaal achter. Niemand doet het expres. Vrouwelijke keepers zijn ook een beetje... ik zeg altijd, het wordt een beetje een technisch verhaal hoor. Maar ik vind vrouwelijke keepers, die zijn ook een beetje slachtoffer van dat er nooit eens serieus is gekeken naar de opties om iets kleinere doelen te doen. Of dat soort dingen. Omdat... Ja, de vrouwen kunnen eenmaal minder hoog springen. Ik ben er zelf een basketballer geweest. We hebben gewoon een kleinere bal bij de vrouwen. Bij het volleybal hangt het net iets lager bij de vrouwen. Dus ja, er zijn af en toe zien de doelpunten gewoon niet uit. Want dat kan je die meiden zelf echt niet altijd kwalijk nemen.
1: Als jij dan zegt, hè, van er is een reden voor heel veel mensen om dit of dat te zeggen. Hoe vind jij dat met die ontwikkeling van die Eredivisie gaat, zeg maar, in de volle breedte van die Eredivisie?
2: Nou, ik denk als je er later op terugkijkt, is het wel overal een stijgende lijn in het vrouwenvoetbal elk jaar. Alleen wel met ups en downs. Dus ja, het is een beetje zoals het ene jaar denk ik echt van wauw, nu lijkt er wel echt iets te gaan gebeuren. Dat jaar dat Ajax bijvoorbeeld Champions League speelde en er 33.000 mensen in de arena zaten. En ook klassieker tussen Ajax en Feyenoord zaten er 30.000 man. En dat, toen dacht ik van wow, dit is echt even zo'n duwtje en dat stopt niet meer. En dan zie je toch dat op het moment dat Ajax bijvoorbeeld de Champions League niet serieus genoeg nam, toen Hesterien de Reus de coach was, en dan nemen ze het eigenlijk niet serieus. En dan denk ik, dat is zo zonde, want je moet die wind in de rug moet je met beide handen aangrijpen en dan doorbouwen. En dan zie je toch dat er weer een dipje komt, een mindere selectie. En dan, ja, dat is gewoon slecht voor het vrouwenvoetbal. Gelukkig heeft PSV dan wel weer geïnvesteerd. Dus daar zie ik dan wel weer een piekje. Dus het gaat echt met ups en downs. Het is geen vrije weg naar de top, zeg maar, in Nederland.
1: Maar we zien elk jaar beter. Bedragen in een aantal andere landen enorm toenemen. Een aantal dingen. Krijg je dan ook een soort zo dat bekende domino-effect, dat die bedragen uiteindelijk langzaam naar Nederland doorstromen en dat het uiteindelijk voor ons vrouwenvoetbal ook veel gaat betekenen?
2: Zeker, want Nina Nijstad bijvoorbeeld, de beste speelster van PSV, die is de afgelopen zomer verkocht voor €600.000. Nou, dat zijn gewoon voor vrouwenbudget, zijn dat gewoon enorme bedragen. Het zou best wel logisch zijn. Sorry, dan rijdt even een heel motorkamp nu langs mijn auto. Maar goed. Het is heel logisch te denken dat die bedragen die in Engeland worden uitgegeven, dat vloeit uiteindelijk allemaal door naar Nederland. Alleen, ja, hoe zit dat te investeren en dat opnieuw weer vorm weten te geven, dat is natuurlijk nog wel de vraag.
1: Kortom, ook gewoon een beetje geduld. Mooie, spannende Eredivisie met Twente momenteel met vlag en wimpel aan de leiding. Dankjewel, Sanne, en rij voorzichtig, hè?
2: Ja, graag gedaan. Op het laatst werd het een beetje rommelig, maar dat komt door al die motoren. Maar...
1: Komt allemaal goed, hoor. We konden je heel goed horen. Dankjewel.
2: Gelukkig. Oké, okay, hoi. Hoi.

0: Midnight Sky van Miley Cyrus. Hier op GPR Sport Radio. Nou, nog lang geen midnight hier, want er wordt nog volop gesport. Ook in het AFAS Live.
1: Ja, AFAS Live, ze zijn weer even naar binnen, want er moeten wat boodschappen worden uitgezonden op de televisie. Ja, dat hoort natuurlijk ook bij deze sport na 10 legs. En ja, het onvermijdelijke zou je bijna kunnen zeggen is gebeurd. Van Veen is gebroken. Dat gebeurde in de 6e leg. Toen werd het 4-2 voor Smith. Daarna, het is hangen wurgen op zijn eigen leg, zeg maar, die mag starten. Maar goed, die heeft hij dan wel binnengesleept. Maar goed, Smith haalt zijn legs tot nu toe heel makkelijk binnen. Derhalve, lekker woord om te gebruiken, staat het 6-4 voor Smith. En gaan ze zo verder. Nogmaals, het gaat om 11 gewonnen legs. Maar ja, Van Veen zal zijn niveau echt enorm moeten opschroeven. Wil hij terugkomen in deze wedstrijd. Maar goed, het kan natuurlijk altijd. Heerlijke sport om naar te kijken. Elk pijltje weer.
0: Ja, nee, het is de constante mini-wedstrijd in een mini-wedstrijd. Ja, heerlijke kijksport, inderdaad.
1: Jij volgt het voetbal. Juventus zo moeizaam gestart in die Serie A. Maar nu op koers, hè?
0: Een opstekertje. Juventus-Atalanta. De Teun Koopmeiners derby zou je het wel kunnen noemen. Ondanks dat hij zelf niet in de basis stond deze wedstrijd. As we speak wordt er afgefloten. Juventus heeft met 2-0 gewonnen. En een fijne opsteker daar dus. In een competitie die, nou ja, steeds interessanter aan het worden is. Ook omdat er geen echte nummer 1 boven komt drijven. Op dit moment is AS Roma en Inter zijn dat. En Lazio. Nou, Roma en Inter die speelden tegen elkaar gisteren. Werd een mooie 2-2. Geen goals van Malen deze keer, maar van Kone aan Romeinse zijde. En 2 van Martinez voor Inter. Geen Nederlands succes daar dus. Maar wel bij Lazio. Dat mocht uit naar Venetië. Dat zullen ze stiekem misschien wel fijn vinden met al die stakende thuissupporters die niet komen opdagen.
1: Meer punten dan supporters inmiddels.
0: Ja, je hebt geen supporters nodig. Dat bewijzen ze keer op keer. Want ze wonnen met 0-2. Mede dankzij Tijani Noslin, de Nederlander die vorige week ook al trefzeker was. En nu dus weer. Goed seizoen heeft hij tot nu toe. En Como, de nieuwe Italiaanse topper zou je wel kunnen noemen, onder leiding van Cesc Fabregas. Ja, die kon eigenlijk definitief aanhaken en gedeeld koploper worden, maar dat verloor met 2-0 van Frosinone.
1: Frosinone, mooi om even mee dit uur te eindigen. GPR.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De gewapende mannen die in Overasselt een beveiliger doodschoten stonden eerder bij een andere auto. Dat blijkt uit nieuwe beelden die RTL Nieuws in handen heeft. Te zien is hoe de mannen uit twee busjes komen en eerst op die auto aflopen. Pas daarna lopen ze door en wordt er op de beveiliger geschoten. De rechtsradicale partij Alternatieve voor Deutschland is met overmacht de grootste partij geworden in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren. Volgens een exitpoll kan de partij rekenen op 37% van de stemmen. In de deelstaat Berlijn werd Die Linke de grootste, maar ook daar boekte AfD winst. Na het historische verlies van zijn partij het CDU bij de deelstaatverkiezingen zegt bondskanselier Merz dat hij op zijn post wil blijven. Hij noemt het verlies een ramp, maar zegt Duitsland toch vooruit te willen helpen. Zo belooft hij haast te maken met de hervormingen van het pensioenstelsel. En bij een auto-evenement in Avelgem in Vlaanderen zijn zeker 6 mensen gewond geraakt toen iemand op het publiek inreed. Een van de gewonden is er slecht aan toe. Een auto reed rond over het evenemententerrein toen de bestuurder uit de bocht vloog. Volgens de organisatie had de verongelukte auto niets met het evenement te maken. Vanavond wordt het rustiger weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het met opklaringen af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het een graad of 20.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand. Liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring

0: of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
1: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: GPR Sportradio. Tom van het Hek en Thijs Hoek.
6: Ross Smith heeft nog maar 2 legs nodig om de finale te halen in Amsterdam. Kan Gian van Veen het nog omdraaien? Hoe doet Daan Hole het in zijn tijdrit op het WK in Montreal? En we blikken uitgebreid terug op de Eredivisie.

0: genoeg duren dit nummer. Gewoon eigenlijk jammer dat het alles afgelopen. State of Independence van iemand anders dan, hoe heet ze ook weer?
1: Donna Summer.
0: Ja, helemaal goed, man. Helemaal goed. Het is een beetje generatietest dit die we hier af en toe doen. Thijs, je kijkt, ja, ik ook hoor, naar het darten. Lage gemiddeld dus. Moeizaam. De grote vraag is, houdt hij zijn legs om nog enigszins? 9-6 was het na de, bij de break. Ze zijn weer begonnen, hè?
1: Het staat nu 9-7. Guillaume van Veen heeft dat teruggedaan, maar het probleem is een beetje dat hij meer moet gaan doen dan iets terug doen. Hij moet Smith het echt actief gaan breken. Want als ze hun legs blijven houden, dan gaat Smith gewoon winnen. Hij heeft nog 2 legs nodig om dat te gaan doen. En is nu zijn huidige service leg, kun je dan zeggen, met een 180 begonnen. Guillaume van Veen heeft zojuist zijn eerste 180 van de wedstrijd gegooid. Dat zegt ook iets over hoe hij in de wedstrijd zit. En hij gooit op dit moment een gemiddelde van 81. Nou, om even ter vergelijking, zijn hoogste carrière gemiddelde is 115. Dus het is niet de beste avond uit het leven van Guillaume van Veen. Dat is wel een voorzichtige samenvatting.
0: Nou, je weet het nooit. Het blijft darts. Het kan nog, maar het lijkt heel moeilijk te worden. We volgen ook natuurlijk de tijdrit bij de mannen. Een tijdrit over 39,2 kilometer bij de WK. En de grote mannen natuurlijk, die gaan aan het einde van start. Wij denken dan aan Ganna en Remco Evenepoel. Daan Holen gaat ook het circuit op. Nou, wij houden u op de hoogte van de WK-tijdrijden.

0: Ja, Mojo met Lady Tonight. We kijken naar het darten. We gaan zo praten over de Eredivisie. Maar heel even de dartstand, want Van Veen vecht voor zijn leven.
1: Ja, dat is een juiste samenvatting. Ross Smith leek al op weg naar de wedstrijdzege, omdat hij 3 matchdarts voor zichzelf aan het klaarzetten was. Waren het niet dat Gian Van Veen vervolgens wel zijn lek razendsnel uitgooide. Het staat dus 10-8, maar Gian Van Veen mag geen enkele fout meer maken en moet nu elke lek gaan winnen. Het zou wel eens snel afgelopen kunnen zijn.
0: Nou, wij gaan ondertussen praten met de man die we wekelijks even mogen bellen op zondagavond om het Eredivisieweekend door te nemen. We zijn 7 rondes onderweg en we gaan nu voor de interlandbreek eruit. Leo Driessen, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, laten we gewoon maar eens beginnen, want er gebeurde van alles dit weekend. Wat vond jij eigenlijk het meest opvallend? Wat was het mooiste wat jou betreft?
2: Nou ja, dat was toch wel de 12e minuut in Alkmaar vanmiddag. Het eerbetoon aan Bartina Koeman.
0: Ja.
2: Ik weet niet of je het gezien hebt.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, het is een prachtig stijlvol, geweldig, indrukwekkend gedaan. Het was een actie van de Telstra-fans. Maar wel goed gedaan dat we ook hadden we wel op aangedrongen overleg hebben gehad met Alkmaar dat eraan kwam.
0: Ja.
2: Nou, ze speelden al allebei met rouwbanden. Dat vond ik al een mooi gebaar. In de 12e minuut was dan afgesproken dat Telstra-fans die zouden dan een spandoek controleren. En ze zouden wat sterretjes afsteken. Te eerbetonen aan Bartina. En in die minuut werd het spel stilgelegd. Dat vond ik al mooi van de spelers. Er werd applaus en dat applaus heeft 1,5 minuut geduurd. Dus dat was prachtig, prachtig.
0: Ja,
2: prachtig bij natuurlijk een nare gebeurtenis. Maar ik vond het indrukwekkend mooi gedaan.
0: Dat was het zeker. En iedereen, denk ik, die dat gezien heeft, heeft dat ook op deze manier ervaren. Dan naar het voetbal zelf. Is het meest opvallende toch uiteindelijk de nederlaag van PSV bij Twente dit weekend?
2: Oh, niet die van Telstra bij AZ?
0: Nee, die komen we bij verrassing 2, hebben we die neergezet.
2: Oh, dat was toch wel. Maar ja, nee, een goede overwinning van Twente. Ik zag overigens ook nog wat beelden van Weghorst die er op de een of andere manier erin slaagt om op de meest bizarre wijze zich te presenteren. En daar dan zelf ook wel een glimlach over heeft. Ja, natuurlijk ook omdat hij gewonnen is. Maar ik zie hem voor de wedstrijd ook een warming-up maken met gebaren in zijn handen. En ik weet het allemaal niet, maar goed, oké.
0: Maar
2: los, 3-2, ja.
0: Ja. Mooi, hè? Maar hij speelde wel een belangrijke rol, hoor, Weghorst, met de 2-2. En hij was toch wel een echt goed aanspeelpunt, wat iedereen van hem mag vinden en mag. Maar hij was een goed aanspeelpunt voor Twente vanmiddag.
2: Ja, dat ze die niet geselecteerd hebben voor Oranje. Daar waai je toch naartoe?
0: Dat hoor je mij helemaal niet zeggen. Nee. Maar binnen alle kritiek die er vanuit alle kanten op hem komt, was hij vanmiddag gewoon puur op voetbalwaarde. Was hij wel van grote waarde voor Twente.
2: Hey, exact. Niks op aan te dingen. Perfecte spits die je in moeilijke tijden zo'n elftal doorheen sleept. Alleen, ja, het is niet echt Nederlands om mee te gaan in die gebaartjes die maakt. En dat circus eromheen. Dan denk je van, ja, oké, nou goed, het hoort bij Weghorst, prima.
1: Ondertussen kan ik melden dat het doek is gevallen voor Gian Van Veen. Hij strandt in de halve finale in AFALS Live. Gaat niet naar de finale van de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Dat is Ross Smith.
0: Als wij kijken, Leo, want dan gaan we weer terug naar het voetbal. 7 wedstrijden gespeeld. Het is, ja, je kan ook zeggen 20% van de competitie zit erop. Feyenoord, buitengewoon sterk de laatste weken. AZ gewoon goed en sterk. Wat voor competitie krijgen we? Want heel veel mensen dachten van tevoren naar PSV. 2 vingers in de neus.
2: Ja, nee, Feyenoord 24 doelpunten gemaakt al dit seizoen. 12 in de laatste 2 wedstrijden. Ja, dat ziet er heel goed uit. Dat swingt als een... Als een tierlier, dat is erg leuk om naar te kijken. Ik denk en ik hoop, dat zien we ook nu wel na 7 wedstrijden. Er staan zo'n 4 ploegen bij elkaar die allemaal op hun beurt min of meer toch ook kwetsbaar zijn. Dus dat is mooi, er steekt niemand echt bovenuit. Dan heeft die een goede periode, dan heeft die een goede periode. AZ heeft ook al zijn aanverrijkjes gehad, maar die winnen nu weer en die staan nu bovenaan. En PSV is kwetsbaar. Feyenoord is geweldig, maar ook kwetsbaar. Nou, Ajax is alleen maar kwetsbaar, maar staat er toch ook bij. En Twente sluit ook aan. Ja, mooi. Ik vind het prachtig.
1: Ja, over Ajax gesproken. Inderdaad, de enige kwetsbaarheden werden getoond in de twee tegendoelpunten die ze kregen bij Excelsior. Het werd 2-2, maar ja. De eerlijke analyse is toch ook dat als je die wedstrijd nog 100 keer speelt, dat het dan behoorlijk vaak 4-1 voor Ajax wordt, toch?
2: Nou, niet als ze op deze manier die kansen wensen te benutten. Dus ik vind Excelsior, let op, hè. Wat ik een beetje eigenlijk er niet bij vond passen, dat Excelsior zo overdreven stond te juichen na afloop, want ze hadden die wedstrijd ook kunnen winnen. En ja, die hebben gewoon echt een goed team, hè, dit seizoen. Vergis je niet. Echt een goed team. Dus die deden zichzelf een beetje tekort door zo, maar dat is misschien een beetje dat als er bij Ajax een punt gepakt wordt of gewonnen wordt, dan zit er toch nog iets in het systeem van dan. Dan moet je dubbel juichen of zo.
1: Terwijl ze vorig jaar hadden gewonnen bij Ajax. Dus je zou denken,
0: ja,
1: het went.
0: Ja, al 5 wedstrijden niet verloren van Ajax. Nee. Even die promovendi, want die hebben het eigenlijk allemaal toch wel redelijk moeilijk.
2: Ja.
0: Hoe is het met Telstar eigenlijk? Hoe kijken jullie naar die competitie nu?
2: Nou ja, Telstar speelt, is defensief wel sterker geworden. Dat mag je wel zeggen met die jongens als Valk en die Franse jongen die gehuurd wordt van AZ erbij. Maar in aanvallend opzicht, en we hebben toch richting naar voren te voetballen wel een jasje uitgedaan met het vertrek van, ja, noem ze allemaal maar op, hè. Die Offerhaus er niet bij, Cedric Hatenboer er niet bij. Vandaag deed onze spits, de jongens Zeedorf het aardig. Maar eigenlijk zou Nucky hebben moeten spelen. De spits van IJsland. Maar die is ook geblesseerd. Dus ja, dan wordt het allemaal wel een beetje dun. Dus een verbindingsspeler. Dat zoeken we eigenlijk. Nou, heb je er eentje?
0: Ja, nou, we zoeken mee voor je, Leo. Verheug je eigenlijk op de interlandbreak? Of vind je dat een beetje hinderlijke onderbreking van we zijn er net lekker begonnen met die competitie?
2: Nou, ik vind het wel lang hoor, 3 weken niet.
0: Ja, hè?
2: Maar er is wel keukenkampioen divisie voetbal, dus we komen die tijd wel door, maar het is wel opmerkelijk en lang. Maar ik vind overigens dat degene die daar best van lijkt te profiteren van die veelheid werd, dat is Duitsland. Die hebben gewoon 44 spelers geselecteerd. Ja, speelt toch 4 wedstrijden.
0: Die had alle adressen nog in zijn boekje zitten, hè?
2: Ja, behalve die van Brandt. Ja. Die zit dus niet bij de eerste 44.
0: Nee, nou ja, goed. Terstegen wel. Wat vind jij van die Terstegen? Want die mag je niet zo goed vinden, geloof ik. Maar zo goed is hij niet, hè?
2: Nee, zo goed is hij niet. Maar het speelt ook niet in het beste elftal op dit moment nog.
0: Oké. Nou, wij danken jou. En jij hebt 2 weken vrij nu, Leo, op zondagavond. Is lekker, hè?
2: Oh, dus ik hoef over de keukenkampioen-divisie niks te vertellen?
0: Nou, wie weet komen we. We hebben een periodekampioen volgend weekend. Dus wie weet komen we nog wel bij je dan.
2: Die volg ik, hè? Dat weet je.
0: Dus, ja, jij volgt alles, Leo. Dus de keukenkampioen-divisie. Als je bij Telstar bent, heb je natuurlijk jarenlang die competitie gevolgd. Dus die blijf je ook nog wel even volgen, natuurlijk, hè?
2: Precies.
0: Mag ik je danken?
2: Fijne avond allemaal.
0: Hoi, hoi. GPR.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7.
4: Wat een geld.
6: 50.000. Godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7-8 aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Tom van het Hek en Thijs Hoek.
3: Daan Holen, Remco Evenepoel, Ganna, ze zijn allemaal begonnen. Alle wielrenners zijn onderweg op het WK tijdrit in Montreal. En wij zijn erbij bij GPR Sportradio.

0: Ja, I Feel It Coming van The Weeknd. Ja, en The Weeknd wordt afgesloten met de tijdrit van de mannen op het WK in Montreal.
1: Ja, en je zei het net al in de half uur opening. Hè. Alle groten zijn inmiddels ook van start gegaan. Dat betekent dat Ganna zo'n 8 minuten onderweg is. En Evenepoel zo'n 6 minuten. Valt allemaal nog niet zoveel van te zeggen. Kasper Asgreen, dat is tot nu toe de snelste aan de finish. Maar iedereen kijkt natuurlijk toch uit naar die eerste tussentijden. Ethan Hayter, die begint dat punt te naderen. Eerste tussenpunten komen ze zo na zo'n 12,5 minuut door. Dus we moeten even geduld hebben. Dan krijgen we enig zicht. Want nogmaals, de strijd zal toch echt gaan verwachten in ieder. Tussen Ganna en Evenepoel. Evenepoel die er dus van droomt om de tijdrit te winnen en de wegwedstrijd. Maar goed, ja. Laten we eerst vanavond maar
0: en die tijdrit
1: kijken.
0: Voor de 4e keer op rij.
1: Ja, dat zou immens zijn. Ook je ziet aan stijl en alles wel snelheid. Maar goed, we moeten rustig kijken en even geduld hebben, want we moeten toch de klok zijn of haar werk laten doen. We kijken ook altijd wat naar de internationale voetbalcompetities. Zetten een aantal dingen op een rijtje en dat gaan we eens even doen in Spanje. Waar, laten we met het begin beginnen. Barcelona maar doordendert.
0: Zo, absoluut. Het gat is al 5 punten na 7 wedstrijden gespeeld met Atletico Madrid, die op de 2e plaats staat. En dat doet het. Barcelona, die club met zoveel sterren, toch wel met 1 ster specifiek op dit moment. Dat is Rafinha, de Braziliaanse buitenspeler, die zijn 2e hat-trick op rij maakte dit weekend in een 3-1 uitoverwinning tegen Sevilla. Het werd ze eindelijk wat lastig gemaakt, maar Rafinha die is niet te stoppen. 12 goals in 7 wedstrijden tot nu toe. Dat zijn geen misselijke cijfers.
1: En het zal, wat Nels in betreft, voor Frenkie de Jong nog een hele tour worden om terug in dat elftal te komen.
0: Ja, dat is natuurlijk met de komst van Rodri helemaal
1: Rodri ook al en dergelijke. Dan de wedstrijd waar ze in Madrid natuurlijk allemaal naar uitkijken. Real Madrid toch, je zou al kunnen zeggen, een heel klein beetje, ploeterend is een groot woord, maar toch moeizaam spelend bij Elche, heel veel van die wedstrijden. En dan nu tegen Atletico, de belangrijke wedstrijd.
0: Ja, ja, en de Madrileense derby die liep niet goed af voor José Mourinho en de zijne, want het ging eigenlijk fout aan het begin van de 2e helft toen Dean Huijsen, de halve Nederlander, aan de noodrem moest trekken. Hij vloerde zijn tegenstander in de 16, kreeg rood en de penalty werd benut door Grimaldo. Daarna ook nog Jonathan David die de 2-0 maakte, de Canadees. Ja, en Antonio Rudiger van Real Madrid, die maakte nog een aansluitingstreffer, maar het lot was al beslecht. Diego Simeone is de winnaar van de Madrileense derby en dus is Atletico Madrid ook nummer 2. Dan vinden we Real Madrid terug op plek 4 op 6.0 van Barcelona. En dat, ook in Spanje, 6 punten, dat is een gat wat je niet heel snel dicht.
1: Ze zullen ook wel echt nerveus worden, hè? Want ze dachten, na vorig jaar toch ook rampseizoen in hun ogen dan, hè? Niks gehaald. We gaan opnieuw beginnen. Nou, Mourinho natuurlijk gehaald, maar het gaat eigenlijk van het begin af aan moeizaam, hè?
0: En het is inderdaad, Real Madrid, het is gewoon een club waar als er een jaar geen prijs wordt gehaald, dan is het crisis. Ja. En de laatste Champions League dateert alweer van 2024. Nou ja, goed, je kunt het je nog herinneren, maar het voelt als ancient history daar in Madrid.
1: En dat is vandaag niet beter geworden.
2: GPR Sportradio.

0: Sisters met Automatic.
1: Ja, we gaan vooruitkijken. Morgen de nieuwe bondscoach Xavi geeft een persconferentie. En het leek ons leuk om eens te kijken hoe bereid je zoiets voor. Zeker in deze situatie waarin deze nieuwe bondscoach beland is. En toen gingen we op zoek. En met wie kun je dan beter uitkomen dan iemand die ongeveer alle functies bekleed heeft in de Nederlandse voetbalwereld. Maar zeker ook als perschef van bondscoaches gefungeerd heeft. Kees Jansma, goedenavond.
2: Goedenavond, hallo Tom.
1: Ja, want wij vroegen ons natuurlijk gewoon eens af. Hij gaat dat morgen doen. Wat bereid je voor, of bereid je eigenlijk veel voor met zo'n bondscoach? Zeker in zo'n situatie, deze man nu helemaal nieuw. Wat zou je doen?
2: Nou, ik zal hem in ieder geval in die functie van perschef uitleggen wie is. Dus dat hij niet helemaal stom verbaasd is als plotseling Valentijn Driessen met hem naar de vraag komt. Maar dat hij weet dat... Ben je er nog?
1: Ja, ik hoor je.
2: Oh ja, ik hoor een hele... Heel leuk muziekje op de achtergrond, hoor ik bij jullie.
1: Graag eens. Wij waren ook een spelletje aan doen, Kees. Net als jij zat.
2: Ja, daar staat de hitsterren.
1: Ah, kijk,
2: ja,
1: de hitsterren. Nou, dan kun je zo meedoen in de uitzending. Ja, maar de hitster is nu even in jouw geval van... Nee, maar jij zegt, je gaat uitleggen wie is, een beetje.
2: Ja, dat heb ik altijd wel gedaan. Wat kun je verwachten van een Valentijn Driessen? Wat kun je verwachten van Maarten Wijfels? Vind je het goed als ik zelf bepaal als perschef wie met welke vragen de beurt komt? Ik zou hem wel een hele kleine toelichting geven op het Nederlandse medialandschap. Wie welke invalshoeken heeft, wie je als nuttig en positief kunt gebruiken. En wie je misschien even moet uitstellen als je net begint als bondcoach wat betreft vraagstelling. Ik zou Valentijn Driessen zeg maar achteraan zetten.
1: Ja, maar aan de andere kant, kun je ook vragen oefenen? Want je kan ook bedenken, ja, hoe als iemand een vervelende vraag goed pareert, maakt die ook meteen indruk, toch?
2: Nee, zeker. Alleen deze bondscoaches, ik heb er zelf 3 meegemaakt, die zijn zelf redelijk mondig. Ik weet wel heel goed dat ik met Van Gaal altijd dit spel deed. Dat wilde hij graag. Alleen dat duurde ongeveer 10 minuten. Toen zei hij, ik weet het nu wel. Yeah. Ik zei tegen hem altijd, laten we beginnen met antwoord te geven aan VI en de Telegraaf. Dat zijn mensen die jou niet mogen. En dan zei hij altijd, dat doen we niet. Dus dat was een hele goede inbreng die ik daar had. maar goed, we deden het wel. Zeker ook met Van Basten. Want die was, die is soms wereldvreemd. Dus die moet je af en toe met Jantje helpen. En het is geen hoge wiskunde. Maar het is wel verstandig om bondscoach even te voor te bereiden op wat hij kan verwachten. Uit welke hoek. En zeker met Xavi, die nog misschien weinig weet over het medialandschap, maar ook nog weinig weet over een aantal spelers. Is het goed om toch een beetje samen je huiswerk te maken. Dat doen ze ongetwijfeld morgen.
0: Je bent natuurlijk oud-perschef, maar ook veel meer dan dat nog oud, decennia lang oud-journalist. Ik ben ook wel benieuwd, het is eigenlijk voor het eerst sinds Ernst Happel een buitenlandse coach, maar Ernst Happel sprak ook zijn moordje Nederlands wel. Dus het is eigenlijk voor het eerst dat het Nederlandse journaal Engels tegen een bondscoach moet gaan praten. Is het ook een spannende ochtend voor de journalisten wat dat betreft?
2: Ja, dat heb ik wel gemerkt de vorige keer. Want het is niet zo dat onze meerderheid van de journalisten uitblinkt in het spreken van een vreemde taal. Dat is overdreven. Maar ik moet wel bij zeggen, jij zegt Ernst Happel, die heb jij waarschijnlijk nooit meegemaakt. Ik wel. Die sprak heel erg weinig. Ja. Heel erg weinig Duits, heel weinig Nederlands.
0: Toch wel meer dan Xavi?
2: Xavi spreekt helemaal geen Nederlands, maar spreekt wel goed Engels. Dat is voor een Spanjaard eigenlijk vrij opmerkelijk. Hij maakt op mij, die keer dat ik hem heb gezien en meegemaakt, een hele rustige, stabiele indruk. Ja. En bovendien, je kunt eigenlijk normaal gesproken ook morgen niet verwachten dat hij nou erg hard wordt aangepakt over zijn daden, want hij heeft nog geen daden verricht. Hij heeft bepaalde spelers geselecteerd, bepaalde niet. Maar ik neem aan dat iedereen redelijk open en positief tegen zijn eerste persconferentie aankijkt.
1: Daar toch nog even over, want hij is natuurlijk ook van alles gewend, deze Xavi. Ons medialandschap wordt toch vaak ook uiteindelijk wel als relatief rustig beschouwd. Vind jij dat wij een relatief rustig medialandschap hebben? Als je ziet wat er in Engeland en zo losbarst naar sommige interlands.
2: Ja, nee, dat vind ik zeker. Ik vind dat in Nederland vaak wordt overdreven over de invloed van de pers en hoe hard de pers is. Dat vind ik een beetje overdreven. Maar ik moet wel bij zeggen dat als in Nederland, dat zei Edwin Winkels laatst, onze Nederlandse man in Barcelona. In Nederland zeggen we niet zo gauw, in Spanje zeggen ze niet zo gauw, je bent slecht geweest. Je hebt weinig gepresteerd in het verleden. Dat kennen ze niet in Spanje. Dat is nogal confronterend. En wij zeggen wel gewoon tegen Xavi, je was goed bij Barcelona, maar je was ook slecht bij Barcelona. Yeah. En je werd ook wel eens ontslagen. En wat heb je gedaan in Saudi-Arabië? dat soort vragen, dat zijn ze niet zo gewend in Spanje. Dus, maar daar wordt hij wel op geprepareerd. Dus dat kun je met hem wel doornemen. Dat je niet moet schrikken van zo'n plotselinge vraag. Maar ik ben het met jou eens. Erg hard zijn we ook weer niet in Nederland. We zijn redelijk mild.
1: Kijk jij nou morgen naar zo'n persconferentie nog vanuit verschillende invalshoeken? Laat je dat nooit helemaal los? Dat je kijkt van wie doet wat en hoe doet hij het? Of zit je gewoon glimlachend te kijken?
2: Nee, ja, dat laatste hoop ik zeker. Maar ik ben wel zo fanatiek dat ik denk van hoe gaat hij reageren op wie? En wie komt met de vragen? Want je kunt natuurlijk van mensen als, die ik net noemde, Driessen of Krammendam of Gauka. Al sinds mensheugen is het Nederlands af te volgen, kun je natuurlijk af en toe wel een beetje kritische vragen verwachten. En ik ben nieuwsgierig wie dat doet. Wie toch een beetje zegt, bijvoorbeeld, waarom heb je geen Weghorst geselecteerd? En Veerman terug. En wie heb je zien spelen? Heb je al een idee van de Nederlandse competitie en Nederlandse spelers? Nou ja, hij was vanmiddag bij Feyenoord Utrecht, dus hij weet ongeveer hoe bepaalde verhoudingen liggen.
0: zonder meer waar, zei de commissaris bij Utrecht.
2: Ja, leuk.
0: Toch, je zei net, bij Van Gaal was het advies altijd eerst via je Telegraaf, heb je dat out of the way. Zou dat dan morgen ook jouw advies aan Xavi zijn? Gewoon eerst even krabben dan en Driessen?
2: Nee. Ik zou gewoon mogen heel open zijn. Overigens moet ik wel bij zeggen dat ik ben ontzettend lang succesvol geweest als perschef. Maar ik weet nog heel goed dat ik ooit een keer tegen Van Gaal zei, zou jij morgen bij de persconferentie niet willen beginnen met ik? Want dat vind ik vervelend, steeds beginnen met ik. En toen begon hij de dag daarna met wij. Want de man naast mij vindt dat ik geen ik mag zeggen. Dus daar ben ik ook mee gestopt. Nee, Van Gaal was eigenlijk degene die het meeste luisterde. Omdat hij zich altijd goed voorbereidde, dus ook op persconferenties. Dus kon je echt zeggen, dat kun je verwachten van de linkerkant en dat van de rechterkant in de zaal. En daar luisterde hij naar. De antwoorden kon ik weinig beïnvloeden. Maar wel, hoe de volgorde was en wie die met welke vraag tegemoet kon treden.
1: Nou, wij gaan morgen met extra belangstelling gewapend door jouw kijken, Kees. En ook kijken hoe het met de Engelse taal van ons journaal gesteld is. Hè?
2: Dat is heel leuk, hoor. Dat is confronterend.
1: Confronterend. Dank dat je het even bij ons wilde uitleggen.
2: Ja, oké. Okay. We gaan verder spelen.
1: En verder spelen met de hitster, hè? Succes. Wij gaan ook een plaatje draaien. Je mag meegaan. Kees Jansma, dankjewel.
2: Hoi.
3: GPR Sportradio.

0: Diamonds van Sam Smith. We gaan het eens even hebben over het wielrennen nog. Ja. Want ja, ze hebben het eerste tussenpunt allemaal gepasseerd. Ja, dat zal geen verrassing zijn. Maar Remco Evenepoel is daar al zo'n 10 seconden sneller. Niet dan Willem Canna. Want die zit al op 23 seconden. Maar hij is 10 seconden sneller dan Jacob Söderqvist. Een Zweed die ook heel erg goed rijdt. Want ook bij het derde tussenpunt is, tweede tussenpunt is Söderqvist de snelste. En dan is hij ook sneller dan Canna. Daar nog steeds. Maar goed, daar moet Evenepoel natuurlijk nog langskomen. En Paul Sijksas, de hele jonge Fransman. Waar zoveel van verwacht wordt. En die zo'n grote ontwikkeling doormaakt. Die zit ook in die top 3. Canna lijkt dus tot nu toe iets tegengevallen. Hoewel die in het tweede stukje wel op andere renners iets goed aan het maken is. Evenepoel moet daar nog doorkomen. Maar alles wijst erop. Ook als je naar hem kijkt, zijn stijl ziet. En zijn snelheid ziet. Dat Remco Evenepoel de grote favoriet is. Hè?
1: Ja, en dan heb ik nog breaking news uit Zeist. Want Justin Kluivert en Donjan Malen hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende Interland. Zij worden vervangen door Guus Til en Max Meerdink. We'll be right back.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederlandse jongeren denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar terug, ziet het Trimbos Instituut. Toen stonden bij de jongens nog 4 op de 10 positief tegenover homoseksualiteit, nu nog maar 2. Bij meisjes ging het van 8 naar 5 op de 10. Jongeren vinden het ook op school minder leuk. De sfeer tussen klasgenoten is slechter. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de gebeurtenissen rond de schietpartijen in Overasselt. RTL Nieuws komt ermee en te zien is hoe de groep gewapende mannen eerst bij een andere auto stilhoudt. Ze trekken de deur open, maar doen verder niets. Daarna lopen ze door en schieten een beveiliger dood. In de zaak zitten nog ruim 30 mensen vast. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommern zijn uitgelopen op een drama voor de CDU van bondskanselier Merz. Die kreeg net aan 5,5% van de stemmen, het slechtste resultaat ooit voor de partij. Toch wil Merz door. Dit is een rampuitslag, maar ik wil Duitsland vooruit helpen, zegt hij. En Gian van Veen is er niet in geslaagd de finale van de World Series op darts finals te bereiken. Hij verloor in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Michael van Gerwen, die als titelverdediger aan het toernooi begon, vloog er afgelopen donderdag meteen in de eerste ronde al uit. Vannacht is het rustig en het koelt flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen overdag zien we geregeld de zon en 's middags wordt het een graad of 20 bij een hooguit matige wind.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
11: Fans van Voordeel,
10: Aldi.
13: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
14: Van het bos tot in de tuin.
13: Zagen.
14: Snoeien.
13: Blazen.
14: Maaien.
13: Meer maaien.
14: En nog meer maaien.
13: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
14: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
13: Stiel. Sterk werk.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Bij Eurojackpot maak je

0: I Can Hear Your Heartbeat van de man die we eigenlijk vooral van kerst kennen, Chris Rea. Daan Holen is zojuist gefinished in Canada.
1: Ja, hij heeft op zich een best wel goed tweede deel gereden. Maar goed, hij staat vijfde in de voorlopige tussenstand. Waarbij Seixas, de jonge Fransman, de snelste tijd heeft. Söderqvist melden we u, de Zweed die zo ontzettend goed onderweg was. Maar die ging helaas onderuit in het laatste deel. Dus die is iets gezakt. Hij staat nog steeds hoog in het klassement. Maar Evenepoel had al 43 seconden voorsprong bij het derde meet. Punt op Ghana, die ook op stoom gekomen is. Kortom, het ziet er allemaal naar uit. Moeten nog een aantal kilometertjes rijden, maar dat als er geen pech komt, Evenepoel op weg is naar de wereldtitel. Ghana op de tweede plek. En Seixas, die nog altijd in de hot seat zit, lekker zitten spelen met zijn horloge. Ik denk dat dat een merk is waar die reclame voor moet maken, want dan houdt hij wel heel goed in beeld de hele tijd. Maar goed, die is voorlopig de leider. Maar we houden u op de hoogte. Evenepoel lijkt op weg naar de WK.
0: Ja, en ondertussen volgden we ook een broedertwist uit Wales in Amsterdam. Die tweede halve finale daar een aanvals live bij het darts. Geëindigd in het voordeel van Gurin Price. Hij verslaat Johnny Clayton en gaat tegen Ross Smith straks spelen in de finale. Helaas dus geen Kian van Veen, geen Nederlander. Gaan we ook nog even naar Frankrijk, want daar is op dit moment...
1: Zou een eitje worden, zei Simon Cooper.
0: Ja, we spraken Simon Cooper eerder op de avond. En die zei inderdaad een eitje voor Paris Saint-Germain. Nou, dat is het nog niet. Het is al 0-0. Weinig grote kansen die worden gecreëerd. Met toch wel echt de echte toppers op het veld, hoor. Ze zijn niet met de B-ploeg gekomen. Doué, Dembélé, Kwaratskhelia, ze zijn er allemaal. En Jeffrey de Lange is er ook. Hij staat in het doel van Marseille. En hij heeft het dus nog niet eens zo heel druk gehad tegen al die knallers. En Igor Paschou, de oud-Feyenoorder, die speelt ook in de voorhoede bij Marseille. Dus er is genoeg om te volgen nog het komende uur.

0: Ja, dat duurde lang genoeg uiteindelijk wel. Hey, U2 was dat, met Finally ook heet het nummer.
1: Sometimes you can make it on your own, maar het was inderdaad lang, maar we gaan nu iets heel leuks doen. Want we hebben een hele mooie gast aan de lijn. De technisch directeur van Schalke 04, Jurie Mulder. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, wij houden altijd alle buitenlandse competities in de gaten in dit programma. Ja. En uiteraard ook de Bundesliga. Schalke vanavond gespeeld. 0-0 tegen Elversberg. Ja, dat sprookjesachtige clubje uit een dorp van 13.000 inwoners. Geen treinstation. Dat moet, waren ze ook licht geïntimideerd door de Veldins Arena dat vol zat?
2: Nou, we hebben een keertje dik van ze verloren. Twee jaar geleden. Dus toen waren ze er ook niet van onder indruk. Vandaag ook niet hoor. Nee, dat is best een aardig ploegje.
1: Ja, de Bayern had het ook aardig moeilijk met ze. Ja, toch eerst even over Schalke zelf. Eindelijk weer Bundesliga voetbal in die Veldins Arena. Hoe reageert de stad op de terugkomst daar? Voel je het als je door Gelsenkirchen gelooft?
2: Je merkt het wel. Ja. Kijk, wat je heel erg merkt is dat het een soort van hype. Ik hoor een muziekje op de achtergrond. Hoort dat?
1: Dat hoort.
2: Ik heb natuurlijk met Tom vaak de Bundesliga gedaan bij Langs de Lijn.
0: Maar deden we zonder muziekje dan?
2: Ja, deden we zonder muziekje. Ja. Maar je hebt met dat muziekje een beetje het gevoel alsof je dat gesprek al af moet breken. Maar
0: nee, je mag helemaal rustig vertellen.
2: Het format. Sorry. Dus die stad. Ja, nee, die leeft helemaal natuurlijk voor Schalke 04. Hè. Dus er is in die stad verder helemaal niets dan dat. En ja, vroeger had je nog wat mijnen die open waren, maar dat heb je ook niet meer. Dus het is alleen voetbal wat de klok staat. En de mensen zijn natuurlijk blij dat we er weer in zitten.
0: Iedereen die daar wel eens geweest is bij, en niet alleen bij Schalke, maar het zijn immense clubs. Hè? Betekent het meer dan in Nederland voor zo'n stad, denk je?
2: Ik denk dat je het een beetje kunt vergelijken met Feyenoord. Het soort van passie, liefde voor de club. En dat is natuurlijk, heb je dat bij Ajax en PSV ook wel. Maar ik heb soms het gevoel dat bij Feyenoord nog heftiger is. Zo, nog, en dat is bij ons ook. Hè. Dus dat, het is ook een beetje cliché. Hè. Bij ons zijn het de mijnwerkers. Dat zijn al lang geen mijnwerkers meer. Bij Feyenoord zijn het al lang geen havenarbeiders meer. Maar dat is wel een beetje het DNA of het idee van de club is dat wel een beetje. En dat is wel. Ja, maar buiten dat het gepassioneerd en dat het heftig is en dat er goede sfeer. Het is ook gewoon gezellig. Ja. Je gaat een beetje ze gaan met opa en oma nog naar het voetballen. Er is geen gedoe op de tribune. Er is geen vuurwerk of wat dan ook. Dus dat is allemaal vrij.
0: En wat is de verwachting, Jurie, in eerste instantie? Die is altijd te hoog, zeg maar. Maar is het gewoon, we moeten eerst maar eens even goed overleven?
2: Overleven, hè, Tom. Ja, dat is het. En wij zijn het gevaarlijkste is, dat noemen ze in Duitsland een Fahrtoolmannschaft. Een lift, een heen en weer, wat we van Volendam zeggen.
0: Ja.
2: En die lift omhoog en dan weer beneden, dat is fnuikend voor de financiële stroom. En die financiële stroom is in zoverre bij Schalke nog heel belangrijk. Want wat kan mij die financiën schelen? Ik wil gewoon een leuk voetbalelftal zien. Maar voor de schulden die er nog altijd zijn. En wij zijn de enige club in de Bundesliga met schulden. Dus ja, daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. En dat is niet goed als je er steeds weer uitdondert. Dus dat is het absolute doel om erin te blijven.
1: Heeft de Bundesliga het ook een beetje nodig? Want je hebt inderdaad van die sprookjes op dit moment. Elversberg, dat het goed doet. Een paar jaar geleden zagen we Heidenheim dat opeens Europees voetbal haalde. Dat is heel leuk om te zien. Maar tegelijkertijd heeft de Bundesliga niet ook weer een beetje nodig dat Schalke, HSV op den duur weer meegaan dingen bovenaan die competitie. Misschien niet samen met Bayern, maar wel in de buurt van Bayern.
2: Nee, absoluut. Hè. Als je kijkt naar toeschouwersaantallen die voor de televisie zitten vooral. Hè. Het gaat om tv-geld. Men interesseert zich niet zo heel veel voor Wolfsburg tegen Heidenheim. Maar wel voor Schalke HSV. Dat zijn dan van die dinosauriërs die altijd wel weer trekken. En daarom is het ook goed dat bijvoorbeeld in de tweede Bundesliga nu Hertha bovenaan staat. Nuremberg. Dat zijn Kaiserslautern komt langzaam weer op. En die kleine clubjes doen het fantastisch. Hè. Ik bedoel, niks te nadelen nadelen daarvan. Dat is geweldig wat ze doen. Maar er is daar bij Paderborn is er minder druk. Bij Elvisberg hetzelfde. Het is makkelijker te... ze hebben ook minder overhead en zo, minder kosten. Dus ze voeren gewoon hartstikke goed beleid. En ze verdienen om in de eerste Bundesliga te zijn. Maar het gaat soms wel een beetje ten koste van ook de uitstraling die het heeft in het buitenland bijvoorbeeld. En ja, daarvoor is het gewoon goed dat wij weer terug zijn. En dat HSV weer terug is. Eerst FC Köln, weet je wel. Die clubs worden er gewoon in.
0: En hoe is het voor jou zelf dan? Is het stressvol? Is het vrolijk? Want ja, er zit van alles aan natuurlijk.
2: Ja, het is vrolijk. Ik doe het nu sinds 2 jaar. Ik ga elke dag met plezier rijk daarheen. En ik heb ook wel volgens mij het vermogen dat ik het van me af kan zetten. We spelen dan vandaag een wedstrijd. Die is 0-0 geëindigd, ja. Trouwens. En ja, dan heb je na de wedstrijd allemaal interviews en een trainer die, weet je wel, en een speler die misschien wat roept en weet ik veel allemaal. Dus het is allemaal best wel stressig. Nou, morgen even naar de club, dat het alles weer een beetje rustig is of zo, weet je wel. Dus je hebt die transferperiode heb je gehad. We hebben ook een aantal gewoon goede... we hebben een goed groepje bij de club ook. Je hoeft het niet helemaal in je eentje te doen, dus dat is ook wel fijn. We hebben goed bestuur. Zitten allemaal wel op 1 golflengte en dat is wel fijn. Dus ik hoef weinig, ja, zeg maar, met mijn energie te... stoppen in dat om alles in dezelfde richting uit te krijgen of zo. Dus wat dat betreft loopt het wel. Maar ja, het is vaak zo in het voetbal en de sport dat op het moment dat je denkt dat het goed loopt, dan gaat het helemaal mis.
0: 5 punten uit 4 wedstrijden. Zit je dan op schema een beetje?
2: Jawel, dat zitten we wel op schema. We moeten denk ik 35 tot 40 punten hebben. En die start is gewoon wel goed. We hebben vorige week gewonnen in Berlijn. Ja. Bayern op 0-0 gehouden, wat ook niet zo verkeerd is. Nee. En alleen vandaag hadden we misschien kunnen winnen. Maar goed, we hebben in ieder geval weer geen goal tegengekregen. En dat is ook gewoon belangrijk, dat je verdediging op orde hebt. Ja, dus dat was op zich wel goed.
1: Klein vraagje als Duitsland-kenner nog. Je noemde Bayern al. Jullie hebben ze knap op 0-0 gehouden. Union Berlin niet. Dat werd 7-0. Ja, kunnen ze wel langzaam weer gaan intekenen op de eerste plek dit jaar?
2: Ja, dat is bijna... Nou ja, goed. Kijk, ik vind Veerman bijvoorbeeld, als we het dan ook nog een beetje over de rest hebben bij Dortmund. Ik als Schalke moet natuurlijk niet zeggen dat Dortmund het goed doet, maar die hebben 12-4. En dat is gewoon... Ik geniet wel ook van Joey Veerman bij Dortmund. Ik vind dat mooi, weet je, hoe hij het daar doet. En dus misschien kunnen zij het Bayern dit jaar moeilijk maken, maar als je ze nu ook weer tegen Union zag spelen, dat was echt ongelooflijk. Zo goed combinatiespel. Het was een beetje zoals Feyenoord vandaag.
0: Ja. Nou, als je Schalke met Feyenoord wil vergelijken, is er nog wat werk te doen, Jurie?
2: Bayern.
0: Ja, nee, weet ik. Maar jij zei, qua club, qua sfeer zijn wij ook een beetje Feyenoord. Klopt. Dus dan heb je nog wat te doen. Nee, maar helemaal.
2: Tiki-taki voetbal, daar zijn we nog niet aan toe. Het is nog echt nog Stoermoendrang en Laufpensum en de Zweikämpfe.
0: Maar wel weer lekker in de Bundesliga. Mogen wij je enorm danken dat je ons deze uitleg en het inkijkje hebt willen geven. Dankjewel, Jurie Mulder. Hoi. De Duitse voetbal. En ondertussen is ook de tijdrit geëindigd. WK tijdrijden. En wat we al zeiden, onderweg was het niet zo moeilijk om te zien. Remco Evenepoel verpulverde eigenlijk het veld, zou je bijna kunnen zeggen. Een kleine minuut, 57 seconden. Of uiteindelijk hield hij er 53 over aan de finish. Nee, ik moet het goed zeggen. Het zijn er zelfs 53 seconden. En dan Seixas op de derde plaats. Ganna 2 en de Nederlander Daan Hole. Verdienstelijk, goed gereden. Maar uiteindelijk op de 9e plaats.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
2: Ik heb hier de biefstuk Bali.
3: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
2: Geniet ervan.
1: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
11: Sportlife.
12: Sportlife. Sportlife.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
19: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
20: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
21: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
22: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
23: GPR Sportradio.
24: Sportradio.
23: Tom van het Hek en Thijs Hoek.
25: Ja, de ontknoping van het darts in Amsterdam, de klassieker in Frankrijk, de klassieker in Portugal. Het is nog lang niet saai op GPR Sportradio.

0: Maroon 5 was dat, met What Lovers Do. Het is rust in Frankrijk bij de klassieker tussen Paris Saint-Germain, die uitspelen bij Olympique Marseille. Het wat zieltogende Olympique Marseille, maar het staat daar gewoon 0-0.
1: Ja, 0-0. De Portugese klassieker is ook begonnen. Porto Benfica, ook daar. Staat er nog 0-0, maar wij gaan even nog onze attentie verleggen naar het wielrennen, want we hebben naar een onklopbare Remco Evenepoel zitten kijken op bij de tijdrit op het WK. En daar gaan we nog even over bellen met onze wiederkenner van dienst, commentator bij Eurosport, wiedercommentator bij Eurosport, Sander Kleikers. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, Sander, we hadden wellicht machtsvertoon verwacht, maar zulk machtsvertoon?
2: Ja, dit was echt een denderende trein die maar bleef doorkachelen op weg van start naar finish. Remco Evenepoel. Zo mooi, zo stilistisch, zo snel, zo ongelooflijk vaardig bij die bochten. Want er zaten 59 bochten in dat circuit in Montreal. En hij heeft echt iedereen helemaal naar huis gereden. En een kleine voorsprong van bijna een minuut ten opzichte van de nummer 2. Toch geen kleine jongen, Filippo Ganna. Dan ben je met recht de allerbeste.
0: Heel even over dat parcours, want ik heb ook zitten kijken. Jij zei al, die bochten, er zaten wel... Ik dacht, dit is toch een beetje een raar tijdrit parcours, vlag het aan mij.
2: Ja, het is echt een heel erg technisch bochtencircuit. Alhoewel, kijk, 59 bochten klinkt natuurlijk ook heel erg veel. Hè, is ook veel, hè, over 39 kilometer. Dan moet ik ook eerlijk zijn, er zitten een paar echt hele moeilijke bochten in. Haakse bochten. Sommige zelfs echt 180 graden, ja. Dat je echt helemaal terugkeert. Maar er zitten ook een paar lopende bochten ook bij. Die zij heel makkelijk nemen. Waar jij en ik echt heel hard in de remmen knijpen. Maar die zij met 40, 45 kilometer per uur doorheen blazen. Dus het is wel echt een parcours voor de specialisten die zeker dat bochtenwerk goed aankunnen. En ik vond zelf mooi Evenepoel, daarvan weten we dat hij het kan. Maar ook vandaag de nummer 3 in Montreal, Paul Seixas. Die liet ook vaak hele mooie kunstige bochtenwerk zien. Soms bijna zelfs vernieuwend. Die echt even zelfs naast zijn zadel ging zitten om zijn fiets bijna om zijn bocht heen te vouwen. Ja, het zag er prachtig uit.
0: Liet Seixas ook zien, er wordt natuurlijk veel van hem verwacht, zeg maar. Maar dat hij dit dus ook zo al aan kan. Tuurlijk in de schaduw van Evenepoel, maar hij reed er ook wel een goede rit.
2: Hele sterke tijdrit gereden, Seixas. En die gaan we volgende week natuurlijk ook zien bij de wegwedstrijd. Want vorige week in de Canadese klassieker van Montreal was hij al supersterk. En hij is natuurlijk echt de coming man. En pas 19 jaar nog altijd. Hè. Dus ga er maar aan staan. Daar gaan we de komende jaren natuurlijk heel erg veel concurrentie mee zien. Straks ook met Pogacar is toch wel de verwachting. Zoals hij vandaag zijn eerste WK bij de profs stand houdt. Een podiumplek pakt. Moet ik ook nog wel even eerlijk bij zeggen. Eigenlijk was die podiumplek misschien nog wel toebedeeld aan Jacob Söderqvist, de Zweed. Maar die ging in de finale wel onderuit. Anders was die waarschijnlijk wel derde geworden.
1: Ja, al die verraderlijke bochten inderdaad. Dan toch ook even het Nederlandse perspectief. Daan Holen, 9e plek, samen te vatten als verdienstelijk.
2: Ja, dat is een mooie titel, hè, verdienstelijk. Ja. Maar ik denk, dat is echt wel een hele mooie plek hoor, voor Daan. Die toch al een goed seizoen heeft gereden als het gaat om tijdritten. Die na afloop wel meteen zei, had toch misschien wat meer in gezeten. Dit is echt wel zo'n parcours dat je goed moet indelen. Maar het eerste deel loopt een beetje af, dan vlak. En aan het einde loopt het toch weer verraderlijk op. En daar was iedereen toch een beetje bang voor. Waardoor iedereen ook wel probeerde een beetje in te houden. En pas in die finale vol door te trekken. Ganna deed dat eigenlijk perfect. Want die haalde juist heel veel tijd weer terug in de finale. En Daan Holen, die zei, ik ben eigenlijk wat te laat echt op gang geschoten. En misschien had er wel iets meer in gezeten. Maar goed, dan word je misschien zesde. Dat is ook heel mooi. Met een 9e plek mag Daan Holen eigenlijk heel tevreden zijn.
1: Ja, het circus gaat nu meer verder in Montreal. Daar de junioren gaan, de senioren natuurlijk ook. Waar verheug jij je nou het meest op de komende week?
2: Ja, het wordt een fantastische zondag per definitie al. Omdat de wedstrijd helemaal open ligt door het afwezigheid van Tadej Pogacar. Dus je krijgt met Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Paul Seixas, Del Toro, fantastische mogelijke kampioenen. Dus dat gaat een hele mooie strijd worden. En op zaterdag natuurlijk ook vanuit Nederlands perspectief heel benieuwd naar Demi Vollering. Of ze zich goed kan herstellen na toch de tik die ze vandaag kreeg. Uiteindelijk. Dus het wordt gewoon een heel mooi weekend waar we naartoe gaan kijken. Ik ben heel erg benieuwd.
0: Ja. En Evenepoel die zal met veel vertrouwen vooruitkijken ook deze week.
2: Ja, kijk, vandaag was natuurlijk weer een toonbeeld van power. En dan ga je wel lekker die wedstrijd in. En Evenepoel natuurlijk ook gewoon heel erg sterk. Dus ik denk, we hebben vijf grote kanshebbers. En dat is toch wel een keer anders, hè, dan dat je normaal gesproken zit te kijken naar een wedstrijd waarin Tadej Pogacar start. En waar je bijna weet, ja, Pogacar is hier de eindwinnaar. En nu ga je met een hele mooie wedstrijd met veel prachtige kanshebbers een hele geweldige WK meemaken.
0: Dank voor deze toelichting. En ongetwijfeld dan weer tot volgende week, Sander.
2: Heel graag, tot volgende week.
0: Dankjewel.

0: Chaka Tak met Watching You. De finale van het darts in Amsterdam. Helaas zonder Nederlander, maar ze zijn wel onderweg, hè?
1: Ja, de apotheose is helemaal onderweg. Na 4 dagen gedart. En het staat 3-2 voor Ross Smith tegen Gerwin Price. Price is natuurlijk een beetje, als je op de wereldranglijst afgaat, de favoriet. De nummer 4 tegen de nummer 14. Maar goed, Ross Smith natuurlijk een ijzersterk toernooi.
0: Ook aardig Coast op P. Die hadden we ook voor de halve finales aan de lijn. En die heeft toch vrijloos tot nu toe verteld wie die in de finale verwacht. Dat had hij goed. En hij heeft het mis als toernooiwinnaar, toch?
1: Ja, dus dan zou je bijna denken dat... Je zou bijna gaan denken dat Coast B verstand heeft van darts. Nou, ja, dat is ook wel zo, denk ik.
0: Dat
1: blijkt
0: nog zo.
1: Dat blijkt dan.
0: We volgen alles op GPS Sport Radio. Dus ook bijvoorbeeld om 9:30 begonnen topper in de Portugese competitie Porto thuis. Dat is onmiskenbaar met een totaal blauw-wit stadion. Ja. Schitterend om te zien bij de start tegen die andere grote klassieke club uit Lissabon, Benfica. Farioli, echt de tactiek van Farioli. Ze vangen de tegenstander rustig op, zullen we maar zeggen. Hebben wel een corner nu. Er zijn natuurlijk ook gevaarlijk. Maar Benfica heeft iets meer van het spel tot nu toe. Kwartiertje gespeeld in die grote Portugese wedstrijd daar. En het staat ook daar gewoon 0-0.
2: GPR Sportradio.

0: Nou, of je eigenlijk nou ook af te kondigen deze hebt. Phil Collins met Genesis Holding On My Heart brengt ons een beetje aan het einde van 4 uur lang onze uitzending tijd. Morgen persconferentie van Xavi, ga je ervoor zitten?
1: 11 uur, absoluut. Ja, ik ben heel benieuwd hoe, zeker nu we eigenlijk een soort handleiding hoe je dit nou moet interpreteren hebben gekregen van Kees Jansma, de perschef aller perschefs. Ja, ik heb toch, hij heeft natuurlijk al 1 keer heeft hij de pers te woord gestaan, maar ja. Nu er een selectie ligt en er echt een soort confrontatie is, nu je inhoud hebt, ben ik wel heel benieuwd hoe hij zich gaat leren.
0: Hij zal er nog wel netjes aan toe gaan, denken we toch, uiteindelijk.
1: Ja, ze hebben 1 verliespartij nodig om echt streng te worden.
0: Dan gaat het echt
1: zou best los. Kunnen, want je moet tegen Duitsland.
0: Komende weken geen competitievoetbal, maar wij hebben gewoon die gezellige zondagavond en ook de Nederlands elftal wedstrijden allemaal live te horen hier de komende weken. Integraal ook bij GPR Sport Radio. Kortom, de week gaat weer beginnen. Wij wensen u een mooie avond. En Karel Oosterhuis gaat het overnemen. En morgenochtend is GPR Sport Radio vanaf 5 uur weer live in de lucht.

0: DPR Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Jongeren denken steeds minder positief over homoseksualiteit. Volgens het Trimbos Instituut hebben momenteel gemiddeld 4 op de 10 leerlingen in het voortgezet onderwijs er geen moeite mee. 4 jaar terug waren dat er nog 6 op de 10. Vooral onder jongens daalde de acceptatie. De presidenten Zelensky en Trump hebben een afspraak om elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky zegt op Facebook dat hij dat telefonisch met Trump heeft afgesproken en dat hij veel van de ontmoeting verwacht. Amerika wil dat Oekraïne en Rusland weer met elkaar om tafel gaan om tot vrede te komen. De parlementsverkiezingen in Rusland lopen zoals verwacht uit op een ruime overwinning voor de regeringspartij van president Poetin. Nu de eerste stemmen zijn geteld, lijkt hij te kunnen rekenen op bijna 60% van de stemmen. De stemming ligt onder vuur. Experts zeggen dat de uitslag is voorgekookt, omdat de oppositie de mond wordt gesnoerd. En bondscoach Xavi Hernandez kan bij de komende Interlands van Oranje geen beroep doen op Daniel Malen en Justin Kluivert. Ze hebben zich afgemeld vanwege blessures. In hun plaats komen PSV'er Guus Stil en AZ'er Max Meerdink in het veld. Nederland speelt in de Nations League donderdag eerst thuis tegen Duitsland. Vannacht is het rustig en het koelt flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen overdag zien we geregeld de zon en 's middags wordt het een graad of 20 bij een hooguit matige wind.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind de baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld.
7: 50.000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
15: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
14: Phew, we kunnen weer.
15: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Karel Oosterhuis.
16: Zondagavond, goedenavond. Deze sportweek gaan we bijna afsluiten. Maar voordat we hem afsluiten gaan we eens even kijken, voorbeschouwen op de week die gaat komen. We hebben voetbal en wielrennen. Daarover praat ik je zo bij.

GPR Sportradio op zondagavond. Douwe Bob hoorde je en This World Is Our Home. Op het WK wegwielrennen in Montreal staan morgen de individuele tijdritten voor belofte op het programma. Bij de vrouwen rijden Nienke Vinken en Megan Arends voor Nederland. De afstand die ze gaan trappen, 20,3 kilometer. Later de mannen. Zij fietsen 31,3 kilometer. Met Michiel Maurits en Ryan Gal als de Nederlandse deelnemers. De vrouwen beginnen om 3 uur. De mannen starten ietsjes later. Die beginnen om 6 uur. Morgen dus. WK wegwielrennen in Montreal. Zondagavond. Je luistert naar GPR Sportradio.

GPR Sportradio, Robbie Williams, Supreme. Het weer voor morgen. De nieuwe week die begint met rustig najaarsweer. De ochtendmist die trekt snel op, waarna de zon op de meeste plekken de overhand gaat krijgen. In het noorden en het oosten van het land valt 's middags hooguit een klein verwaarloosbaar buitje. Voor de rest van de dag, het blijft droog. Kwik, ja, die gaat omhoog. 20 graden maximaal in het land. Dat is het weer van morgen. En hoe ziet de sportweek eruit, de komende sportweek? Er gaat veel moois gebeuren. Ik ga je zo bijpraten. Voetbal op het programma. Nu is Simply Red op GPR Sportradio.

Sportradio. Op zondagavond hoorde Ellen Langley in Choosing Texas. Je kan dinsdag kiezen voor voetbal. Dinsdag begint de league phase van de UEFA Women's Champions League met 5 wedstrijden. 2 wedstrijden starten om 6:15 en dat is Bayern München tegen Manchester City en Inter tegen BK Haken. Om 9:00 starten 3 wedstrijden tegelijk. Arsenal tegen HP Kogen en Juventus tegen Benfica. En ook nog Real Madrid tegen Paris Saint-Germain. Dat zijn de wedstrijden voor dinsdag voor de UEFA Women's Champions League. Arsenal begint trouwens als titelhouder aan deze nieuwe Europese ronde. De wedstrijden dus voor dinsdag. Dit is Toto, Stop Loving You, op GPR Sportradio.

0: alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Thuisbatterij,
4: einde salderingsregeling,
5: terugleverkosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
15: GPR Sportradio. Sportradio. Karel Oosterhuis.
16: Zondagavond, goedenavond. Deze week is bijna klaar. We kunnen er bijna een punt achter zetten. Maar nog even terugblikken naar wat er allemaal gebeurd is vandaag. Bijvoorbeeld de MotoGP. Hoe is dat afgelopen? Ga ik je zo voorbij praten.

Sportradio. Imagine Dragons hoorde je en The Demons. Motorcoureur Pedro Acosta heeft zijn allereerste overwinning in de MotoGP-klasse behaald. En oh, wat was die blij. De Spanjaard was de sterkste tijdens de Grote Prijs van Oostenrijk. Vanaf de vierde startplek wist Acosta zich naar voren te vechten en de leiding te veroveren. Hij domineerde de race en kwam als eerste over de finish voor Jorge Martin, die als tweede eindigde. Met die tweede plaats vergroot Martin zijn voorsprong in het wereldkampioenschap. Voor Acosta is het een lang verwachte bekroning op zijn talent. Die gaat vanavond heerlijk slapen. Waarschijnlijk ligt hij al lang te knorren. Het was een emotionele en mooie en drukke dag. Zondagavond, je luistert naar GPR Sportradio.

VPR Sportradio op zondagavond. John Mayer en The New Light. In het voetbal is er vanmiddag op indrukwekkende wijze stilgestaan bij het overlijden van Bartina Koeman. Voorafgaande aan de wedstrijd tussen AZ en Telstar brachten de spelers, staf en supporters een eerbetoon aan de echtgenote van Ronald Koeman. Haar zoon, Telstar-doelman Ronald Koeman junior, die was zichtbaar geëmotioneerd tijdens de minuut stilte. De keeper stond ondanks het recente verlies van zijn moeder wel onder de lat bij zijn ploeg in de wedstrijd in de Keukenkampioen Divisie. Die eindigde trouwens in een 1-0 stand. Zondagavond in Cognito met Jocelyn Brown, Always There. Dat zijn wij.

EPR Sportradio met superband Coldplay, Your The Clocks. Zometeen nog even scheuren met de scheurkalender. Wat staat erop voor morgen? En over scheuren gesproken, de Formule 1 komt nog even aan bod. Een waarschuwing van Gunther Steiner. Hoe dat zit, vertel ik je zometeen.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Een Spaanse journalist die tijdens de rellen op het Malieveld gisteren door een agent in het water werd geduwd, moet een schadevergoeding en formele excuses van de politie krijgen. Dat eist de Vereniging voor Buitenlandse Journalisten. De fotograaf raakte gewond en kan niet werken omdat zijn apparatuur kapot is. Het ziet er in Duitsland steeds slechter uit voor de CDU van bondskanselier Merz. Volgens een verkiezingsprognose zakt de partij in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern onder de kiesdrempel van 5%. Dat is de eerste keer in de geschiedenis. De partij heeft sinds de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 bondskanseliers geleverd. Jongeren zijn steeds negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Meer dan de helft van de middelbare scholieren heeft er moeite mee. Vooral de acceptatie onder jongens is bijna gehalveerd, van 40% naar 22%. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. En het is de Nederlandse darter Gian van Veen niet gelukt om in de finale van de World Series of Darts te komen. Hij moest het in het toernooi, dat dit keer in Amsterdam is, opnemen tegen de Engelse Ross Smith en verloor met 11-8. Die Engelsman, Smith, ging er uiteindelijk met de winst vandoor in de finale. Het koelt vannacht flink af naar 8 tot 12 graden. Morgen zien we geregeld de zon en is het een graad of 20. Er is minder wind dan vandaag.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: niet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
2: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: GPR Sportradio. Karel Oosterhuis.
6: Zondagavond, goedenavond. Het is het laatste uurtje van deze week. En daarna is het maandag. Wat gaat er de komende week allemaal gebeuren qua sport? Tennis bijvoorbeeld in Singapore. Ik ga je zo bijpraten.

GPR Sportradio, Ed Sheeran en Azizam. De Singapore Tennis Open is deze week opgewaardeerd naar de WTA 500. En vormt een belangrijke halt in de Aziatische najaarsreeks. Jessica Pegula, Mira Andreeva en Amanda Anisimova behoren tot de sterkste namen uit het enkelspelveld. Ook Nederland is vertegenwoordigd. Demi Schuurs staat in het dubbelspel ingeschreven met de Australische Ellen Perez. Op de indoor hardcorebanen van de OCBC Arena wordt gespeeld om belangrijke punten in de race naar de WTA Finals. Dat dus dinsdag Singapore Tennis Open. Zondagavond, dit is Kane. Een shot of a gun op GPR Sportradio.

GPS Sportradio, het weer van maandag. De nieuwe week die begint zometeen rustig. Rustig najaarsweer. Ochtendmist trekt zo snel op. De zon komt op de meeste plaatsen goed aan bod. In het noorden en het oosten smiddags nog een klein buitje. Valt te verwaarlozen. En voor de rest blijft het mooi droog. Weinig wind.

GPR Sportradio op zondagavond met een waarschuwing. Geen mistwaarschuwing of een waarschuwing voor een spookrijder. Nee, het is een waarschuwing van Günther Steiner. De voormalig teambaas uit de Formule 1 heeft namelijk een waarschuwing afgegeven aan de organisatoren van de Spaanse Grand Prix in Madrid. Volgens Steiner moet de layout van het nieuwe circuit namelijk worden aangepast voor de editie van volgend jaar. De eerste race die is gehouden dit jaar kreeg namelijk nog de nodige kritiek te verduren. Steiner die vergelijkt de situatie met het moeizame debuut van de Grand Prix van Las Vegas. En hij zegt, er moeten aanpassingen komen om de race in de toekomst te verbeteren. Mooier, beter, veiliger. Er kwam uit meerdere hoeken al kritiek. Maar als Günther Steiner ook nog even een waarschuwing geeft, dan kunnen de organisatoren dat nog beter in de oren knopen. Dit is Johnny H. Jazz, Turn Back the Clock op GPR Sportradio.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint. Boost yourself.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
12: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
14: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
15: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
18: Aquaparken voor tickets €200, please.
19: Zei hij nou €200?
20: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
17: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
21: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
22: Yes, hij doet het.
23: Ja hoor, dat kan zeker.
21: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
24: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Karel Oosterhuis.
1: Zondagavond, goedenavond. Morgen is het maandag 21 september. Wat staat er op de sportschuurkalender van maandag 21 september? Ik ga er zo een blaadje afhalen en dan praat ik je bij. En goed nieuws voor het Nederlandse Davis Cup team. Je hoort het zo.

GPR Sportradio, this is your life, Jore Banderas. Bij het tennis heeft het Nederlandse Davis Cup team degradatie uit de wereldgroep weten te voorkomen. Oranje boekt een overtuigende zege, waardoor het zich handhaaft op het hoogste niveau. En dat is mooi. De overwinning kwam na eerdere nederlagen tegen Argentinië en India. Onder aanvoering van de teruggekeerde Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor werd het cruciale duel gewonnen. De spelers zijn nu onderweg naar China en daar hopen ze frissende start te verschijnen voor de volgende toernooien op de kalender. Zondagavond, dit is GPR Sportradio.

VPR Sportradio, the end of the world. Morgen is het maandag 21 september. Ik heb hem hier, de sportschurkalender. Wat staat er op voor maandag 21 september? 21 september 1952, de eerste officiële interland van de nationale voetbalploeg van de Duitse Democratische Republiek. 21 september 1955, voor het eerst is er een Nederlandse voetbalclub in een Europacup toernooi actief. PSV verliest uit met 6-1 van Rapid Wien. 21 september 1983. Het Nederlandse voetbalelftal speelt in Brussel met 1-1 gelijk tegen België. Er is een nieuwkomer, Marco van Basten. Hij scoort na rust voor Oranje. En Adrie van Tichelen, die speelde bij FC Groningen, maakte toen zijn debuut voor Oranje. 21 september 1991 in Berlijn eindigt de Nederlandse vrouwenhockeyploeg als tweede bij de strijd om de Champions Trophy achter Australië. 21 september 2021, de laatste. De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk baart opzien door zichzelf op te stellen in een team van voetbalclub Inter Munkotopu, waarvan hij de clubeigenaar is. Ook deelt hij in de rust geld uit in de kleedkamer. Nou, je voelt hem aankomen. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond stelt gelijk een onderzoek in. Dat en meer staat te lezen op de scheurkalender van GPR Sportradio voor maandag 21 september. Nu, Prince, Diamonds and Pearls op GPR Sportradio.

GPR Sportradio, zondagavond. Nog één mooi bericht van wielrenner Mathieu van der Poel. Want hij heeft op sensationele wijze de slotetappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlander reed vrijwel de gehele rit, zo'n 177 kilometer, alleen op kop en wist zijn indrukwekkende solo succesvol af te ronden. Het is voor Van der Poel zijn tweede ritzegen deze week in de Luxemburgse rittenkoers. Met deze overwinning lijkt hij in uitstekende vorm te verkeren voor het aanstaande wereldkampioenschap wielrennen in het Canadese Montreal.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 12 uur.
4: Goedenacht. Dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. In het Limburgse Roermond is een dode gevallen na een schietpartij. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en een traumahelikopter werd opgeroepen, maar de hulp mocht niet baten. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. Ook is er een zoektocht naar de dader of daders. Drie journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld gisteren hebben zich gemeld bij Persveilig. Twee verslaggevers werden fysiek aangevallen en een Spaanse fotograaf belandde door een duw van een agent in het water. Op sociale media gaan veel video's rond van bedreigingen gericht aan journalisten. De Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump hebben een belangrijk telefoongesprek gehad waarin volgens Zelensky veel is besproken. Ook zegt hij dat er een afspraak is gemaakt om elkaar te ontmoeten in New York aankomende week. Amerika wil dat Oekraïne en Rusland weer met elkaar gaan praten over vrede. En voetballers Donniel Malen en Justin Kluivert hebben zich afgemeld voor de komende Interlands van Oranje. De aanvallers zijn allebei geblesseerd. Bondscoach Xavi heeft PSV'er Guus Til en Max Meerdink van AZ opgeroepen als vervangers. De eerstvolgende wedstrijd in de Nations League is donderdag, thuis tegen Duitsland. Vannacht is het rustig weer. Doordat er nog maar weinig wind staat, koelt het flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen geregeld zon en een temperatuur rond de 20 graden.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: Zo.
9: Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
17: Woehoe!
16: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: GPR Sport.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Bij een schietpartij midden in een woonwijk in het Limburgse Roermond is een man overleden. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer betekenen voor de man. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek en is op zoek naar de dader. Het is niet bekend wat de aanleiding voor de schietpartij was. School is voor jongeren een steeds minder fijne plek. Volgens onderzoekers van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt er de afgelopen 4 jaar steeds vaker gepest en is de sfeer tussen klasgenoten slechter. Ook hadden 1 op de 5 meisjes gedragsproblemen. Een verdubbeling, want eerder was dat bijna 1 op de 10. Duizenden mensen hebben op verschillende plekken in Frankrijk gedemonstreerd tegen een nieuwe geweldswet. In die wet staat dat er vanuit moet worden gegaan dat agenten die geweld gebruiken goed hebben gehandeld. Critici zeggen dat er geen sprake mag zijn van straffeloosheid van de politie en noemen de wet een vergunning om te doden. En op een Grieks strand is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Een 82-jarige man en zijn vrouw hadden meerdere bedjes gereserveerd. Daar ontstond volgens Griekse media vermoedelijk ruzie over, waarna de man een hartstilstand kreeg. Een 76-jarige man is aangehouden en de politie onderzoekt of de hartstilstand een gevolg van de ruzie is. Het blijft vannacht rustig. Er staat weinig wind, waardoor het flink afkoelt naar tussen de 8 en 12 graden. Morgen schijnt overdag de zon en ligt de temperatuur rond de 20 graden en is er weinig wind.
1: GPR Sport.

GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR.

take this anymore.

0: NCPR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. De radicaal-rechtse AfD heeft de deelstaatverkiezingen in het Duitse Mecklenburg-Vorpommeren gewonnen. Het is een drama voor het CDU van bondskanselier Merz. Die partij haalde de kiesdrempel van 5% niet en verdwijnt dus uit het deelstaatparlement. Dat is voor het eerst in de geschiedenis. In de Amerikaanse staat Texas is een man zwaar gewond geraakt nadat hij werd beschoten door een agent van immigratiedienst ICE. Volgens een politiechef gebeurde dat na een korte achtervolging te voet en was de lokale politie niet betrokken. Verder is er weinig bekend. De burgemeester zegt boos te zijn over de schietpartij, maar niet verbaasd. In een woonwijk in het Limburgse Roermond wordt nog steeds onderzoek gedaan naar een dodelijke schietpartij waarbij een man om het leven kwam. De omgeving is ruim afgezet voor het onderzoek, camerabeelden worden bekeken en er wordt gepraat met mogelijke getuigen. Ook is de politie op zoek naar de dader. Er is namelijk nog niemand opgepakt. En geen Nederlandse winnaar in de World Series of Darts. Gian van Veen verloor de halve finale van het toernooi in Amsterdam van de Engelse Ross Smith. De Engelsman won uiteindelijk ook de finale. Titelverdediger Michael van Gerwe vloog er afgelopen donderdag meteen in de eerste ronde al uit. Er staat weinig wind, waardoor het flink afkoelt naar zo'n 8 tot 12 graden. Morgen overdag veel zon en een temperatuur van rond de 20 graden. De wind is hooguit zwak.
0: GPR Sportradio.